0: Het is vaak lastig om auto's van nieuwe automerken te repareren, omdat er geen geschikte onderdelen voor zijn, zegt verzekeraar Univé in de Telegraaf. Een kleine schade kan er daardoor soms voor zorgen dat de hele auto totaal los wordt verklaard. En dat zorgt er weer voor dat de premies omhoog gaan. Een groep boeren heeft gisteravond geprotesteerd in Amersfoort. Ze reden met trekkers door de stad en legden bij sommige gebouwen hooibalen neer. Bijvoorbeeld bij Friesland Campina en Staatsbosbeheer. Bij het gemeentehuis in Barneveld, iets verderop, hebben honderden boeren hun zorgen geuit over de stikstofplannen van het kabinet. ProRail is een onderzoek begonnen naar een jongen die in het Friese Mantrum in een spoorboom klom, meldt het AD. In een filmpje dat op Dumpert staat is te zien dat de jongen in de slagboom klimt en vervolgens met slagboom en al naar beneden valt. Levensgevaarlijk en dat kan voor flinke vertragingen zorgen, zegt ProRail. En het kan nog weken duren voordat de grote natuurbrand in België helemaal uit is, zegt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle, maar door het regenachtige weer is het de afgelopen dag ook niet verder verspreid. Een paar honderd mensen die hun huis moesten verlaten, mochten gisteravond weer terug. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt dan een graad of 20.
1: Radio 10.

Veel Belgen in de buurt van natuurpark De Hoge Venen die terug naar huis mogen, willen dat niet, meldt VRT Nieuws. Ze vinden het nog te riskant aangezien de bosbrand daar nog niet onder controle is. Die mensen kiezen er voorlopig voor om bij vrienden, familie of in de noodopvang te blijven slapen. Vleesvervangers worden steeds goedkoper en zijn soms zelfs goedkoper dan echt vlees, schrijft de Telegraaf. Dat komt doordat dierlijk vlees een stuk duurder is geworden en er tegenwoordig ook goedkope vega-huismerken in de winkel liggen. Veganistische producten zijn nog wel erg duur. Een groep woonclubs en brancheverenigingen roept het kabinet op om een aantal regels terug te draaien om de woningmarkt een boost te geven. Zo willen ze dat de overdrachtsbelasting wordt verlaagd en minder regels voor de middenhuur. Dat zou ervoor moeten zorgen dat investeerders weer meer huizen willen bouwen. En blanke vla is steeds minder populair als toetje, meldt het AD. Zuivelmerk MelkUnie stopt eind deze maand met het maken van blanke vla en Albert Heijn en Campina maken het al niet meer. Een woordvoerder van Albert Heijn zegt dat klanten veel liever vla met een smaakje kopen, zoals chocola, stroopwafel of rumrozijnen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost. In de loop van de middag klaart het op en schijnt de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Radio 10.

0: 5 uur.
1: Verschillende media hebben flinke boetes gekregen voor hun berichten over medicijnen als Ozempic, meldt het FD. De inspectie vindt dat onder meer de Telegraaf, het AD en de Volkskrant reclame voor geneesmiddelen hebben gemaakt. De hoofdredacteur van de Volkskrant is woedend en noemt het censuur. Het is lastiger om een woonboot te verkopen dan een gewoon huis, zegt makelaarsvereniging NVM in de Telegraaf. Dat komt vooral door rompslomp als het aanvragen van vergunningen en het aansluiten van leidingen. Daarnaast hebben woonboten meestal het allerlaagste energielabel G. De overheid moet meer geld uitgeven aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, vindt ABN AMRO. Nederland heeft strenge eisen voor nieuwe geneesmiddelen en het mag vooral niet te veel kosten. Zieke mensen moeten daardoor langer wachten op een geschikt medicijn en apotheken krijgen soms te maken met medicijntekorten. En de bouw van de beruchte grensmuur van president Trump in Texas is stilgelegd. De muur loopt dwars door een nationaal park en zowel democraten als republikeinen zijn bang voor schade aan de natuur. Lokale politici zeggen dat het ruige natuurgebied al afschrikwekkend genoeg is voor mensen die de grens over willen steken. Het Radio 10 weer door Weer Online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost. In de loop van de middag klaart het op en schijnt de zon. Het wordt 19 tot 22 graden.
0: Radio 10.

0: work and say goodbye. En daarom zeggen wij hallo en goedemorgen. Welkom bij de zomerochtendshow van Radio 10. Het is 6:00 exact. Je krijgt het nieuws van Fieke Hamers. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het blussen van de grote natuurbrand in België gaat nog weken duren. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Sinds vrijdag is er zeker 3000 hectare natuur verbrand. Het vuur heeft zich niet verder verspreid, maar het is ook nog niet onder controle. Een paar honderd mensen die gisteren werden geëvacueerd konden gisteravond wel weer naar huis. De FIFA heeft een topman ontslagen die kritiek had op de plannen van voorzitter Gianni Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat meldt het Britse Sky News. De FIFA bevestigt dat de topman weg moest, maar zegt niet waarom. Het is vaak lastig om auto's van nieuwe automerken te repareren, omdat er geen geschikte onderdelen voor zijn. Dat zegt verzekeraar Unive en de Telegraaf. Een kleine schade kan er daardoor voor zorgen dat de hele auto totaal los wordt verklaard. En dat zorgt er weer voor dat de premies omhoog gaan. Blanke vla is steeds minder populair als toetje, dat meldt het AD. Zuivelmerk Melkunie stopt eind deze maand met het maken van blanke vla. En Albert Heijn en Campina maken het al niet meer. Het komt niet door de term blank, waar nog wel eens discussie over is, maar puur door dalende verkoop. Klanten hebben veel liever vla met een smaakje, zoals appelkaneelvla, stroopwafelvla, rumrozijnenvla of bolletjesvla. En dan nog het weer. Van west naar oost trekt er regen over. In de loop van de middag gaat de zon schijnen en het wordt 19 tot 22 graden.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel
5: kippie.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: minuten over zes. Ik zou durven stellen, het is voor heel veel dingen nog te vroeg. Zelfs voor Breakfast at Tiffany's. En dan heb ik het niet over het bandje.
1: Het is nooit te vroeg voor Breakfast at Tiffany's.
0: Ontbijt? Kan je nu een ontbijtje aan?
1: Oh ja, en al helemaal bij de etalage van Tiffany's.
0: Ik moet er niet aan denken.
2: De Radio 10 Zomerochtendshow met Robert en Kim.
0: Ja, goedemorgen en welkom op deze 18e augustus alweer. Heb je hockey gekeken gisteravond?
1: Nee. Oh. Ik lag te slapen gisteren.
0: Je lag al te slapen.
1: Ik lag te slapen.
0: Vind ik ook leuk.
1: Ja, toch?
0: Het was lange tijd heel erg spannend bij de dameswedstrijd tussen Nederland en Australië dus. Tot 11 minuten voor tijd. Toen gebeurde er dit.
3: Jansen, oh, terugleg op de aangever. En dan is het raak. Dit is een fantastisch scenario. Wurm scoort.
0: Het stond lange tijd 2-2, maar toch gewonnen uiteindelijk.
1: Ja, want zij moeten toch hun favoriete rol waarmaken. Ik heb het idee dat het nog niet zo makkelijk gaat als ze hadden gehoopt.
0: Nee, die Australische dames die waren
1: Weerbarstig.
0: Weerbarstig vind ik een mooi woord. Ja. Vandaag komen de heren trouwens in actie. Nederlands elftal tegen Argentinië. Hebben we het eerder deze week al over gehad. Omdat wij een minister-president hebben. Rob Jetten, die automatisch, zou ik zeggen, voor Nederland is.
1: Maar
0: hij heeft een relatie. Is getrouwd misschien zelfs. Verloofd met een speler van Argentinië. Nicola Kienen. En eerder deze week zat hij in een Argentijn shirtje op de tribune.
1: Ja.
0: Tijdens Nederland-Argentinië wordt dat denk ik een moeilijk verhaal voor hem.
1: Ja, dat kan hij niet maken.
0: Nee.
1: Nee. Maar wat zei hij? Misschien een oranje shirtje en dan Argentijns vlaggetjes op zijn wang?
0: Zo half-half. Dat hij een speciaal shirt heeft laten maken. Gewoon een fashion statement even.
1: Ja, oh. Ben heel benieuwd. Dat zou dan wel leuk zijn. En de populariteit van dating-apps is enorm aan het dalen. Die zijn flink uit de gratie.
0: Oh.
1: Dus Bumble bijvoorbeeld, dat was altijd oorspronkelijk een dating-app waarbij vrouwen de eerste move maakten.
0: Ja.
1: Die heeft dat al veranderd, omdat ze denken, ja, weet je, er wordt zo weinig gedate. Laten we die mannen ook maar weer een rol geven hierin. Maar die heeft 9% minder gebruikers. Tinder heeft 14% minder gebruikers. Nou hoorde je op een gegeven moment ook altijd van mensen dat ze Tinder uitgespeeld hadden, dus dat kan er ook mee te maken hebben.
0: Ja.

0: En dat komt voornamelijk volgens een hoogleraar mediastudies omdat Gen Z persoonlijk contact wil leggen.
1: Oké, dus het zijn de jongeren die het af laten weten op de...
0: Op
1: de apps.
0: En daarom is de app Breeze heel erg aan het groeien. Want op Breeze is het dus zo dat je niet meer met elkaar kan chatten. Maar als je elkaar leuk vindt, wordt er meteen een date geregeld.
1: Ja, en dan moet je ook opkomen dagen,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, want ik denk dat je al wat geld inlegt of zo voor, voor het eerste drankje.
1: En volgens mij is het zo dat als je die afspraak maakt, of die maakt die app voor je, en als je dan niet komt opdagen...
0: Dan word je geblokkeerd.
1: Dan word je gewoon gelijk geblokkeerd.
0: Ja, wat ik ook terecht vind. Want je bent dan, je laat iemand zitten.
1: Ja, dat is waar. Maar het is wel heel erg confronterend, lijkt mij, dat je daarop zit en je denkt, oh shit, nu moet ik.
0: Nu moet, ja, nou ja.
1: Want hoe vaak ik niet op een dating app heb gezeten en na 2 dagen dacht, ik ga het toch niet doen.
0: Nee.
1: Heel vaak, heel vaak. Niemand laten zitten in een café, zo erg niet. Maar wel gedacht, ik ga het even afzeggen, jongens.
2: Vandaag.
1: 18 augustus.
2: In de top 4000 Hall of Fame
1: gaan wij weer een liedje of een act uit de top 4000 eventjes in het zonnetje zetten. Omdat die act een link heeft met deze dag. Jij mag een Radio 10 dopper opkomen halen als jij weet te raden welke band wij in dit geval zoeken. Ik noem de band eventjes voor het verhaal. Ja. Voor het verhaal.
0: Okay.
1: En ik neem je mee terug naar 18 augustus 1977. Vandaag 49 jaar geleden in een rokerige club. Dat heb ik bedacht, maar ik vind het voor het verhaal mooi dat het een rokerige club is. Met de naam...
0: ook wel in die tijd.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Rebecca's heette die in Birmingham, Engeland. Staat die avond voor het eerst een trio op het podium. Uit Londen. En ze spelen een mengelmoesje van punk, reggae en rockmuziek. En daarmee werden ze in Nederland, dat is leuk voor ons, eerder populair dan in thuisland Engeland. Sterker nog, we draaien zometeen de eerste hit van die band uit 1979. En dan hoor je wel vaker dat bands prima met elkaar overweg kunnen als ze muziek maken.
0: Mm-hmm.
1: Maar daarbuiten niet zo lekker met elkaar gaan. Bij was het precies andersom. Die konden buiten de band om prima met elkaar overweg. Maar zodra ze de studio in gingen om muziek te maken, dreven ze elkaar tot waanzin.
0: Ja.
1: Sterker nog, de bassist en de drummer, die hebben tijdens opnames wel eens fysiek contact gehad.
0: Oh.
1: Dat was gewoon potje vechten.
0: Dat is niet best.
1: Dat was niet best. De band ging daarom ook al niet zo heel veel later uit elkaar. Bij de opnames van het album Synchronicity namelijk.
0: Mm-hmm.
1: Liep het zo uit de hand dat er inderdaad gekneusde ribben
0: aan de pas kwamen. En er lopen tot op de dag van vandaag rechtszaken.
1: En er lopen tot op de dag van vandaag rechtszaken. Die gaan natuurlijk over geld. Maar na dat album Synchronicity kwam er nog wel een wereldtour. En daarna dachten ze, weet je wat, het is klaar met... En welke band zoeken wij? Als jij het weet, laat het dan vooral even ons weten. Want dan kan je een mooie Radio 10 dopper mee scoren.
2: De top 4000 Hall of Fame.
1: Welke band gaan wij zo meteen in het zonnetje zetten in de top 4000 Hall of Fame? Is die te doen op deze manier?
0: Ik vind hem iets lastig, maar misschien kunnen we zeggen dat het geluidje ook een beetje een hint was?
1: Het geluidje was zeker een hint.
0: Ja.
1: Denk daaraan en laat het weten. Misschien scoor jij die dopper. Nu Sydney Youngblood en If Only I Could.

0: Goedemorgen, leuk dat je erbij bent op deze dinsdagochtend. Het is de zomerochtendshow hier op Radio 10, waarbij het wel met bakken tegelijk uit de hemel valt. Maar het is in heel Nederland, geloof ik, op dit moment.
1: Ja, en je moet de buienradar, geloof ik, goed in de gaten houden, want er komt nog meer regen aan. Maar laten we hier even op gewachten.
0: Ja, hiephoi, hiephoi,
1: dus
0: zou ik bijna zeggen.
1: Zeuren.
0: Dinsdagochtend, wij duiken eventjes in.
2: De top 4000 Hall of Fame.
0: En daarin zoeken wij een trio uit Engeland dat het op persoonlijk vlak nog best wel redelijk met elkaar kon vinden. Maar als ze muziek gingen maken, dan dreven ze elkaar tot waanzin. En met name de bassist en de zanger van de band tegenover de drummer, die gingen zelfs fysieke confrontaties aan met elkaar op de vuist. Daar zijn af en toe ribben bij gekneusd.
1: Oh, dat is niet best.
0: Eén keer is dat gebeurd, maar...
1: Dat is pijn.
0: Dat doet ontzettend pijn. En vandaag in 1977 stond dit trio voor het eerst officieel op de bühne. Het gebeurde in een club in Birmingham. En ik gebruikte om mijn verhaal te vertellen dit geluidje. En we zeiden erbij, dat is ook wel een aanwijzing.
1: Ja.
0: Misschien wel meer dan een kleine aanwijzing. Ron, goedemorgen.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Bij welke aanwijzing dacht jij, nou, ik weet hem wel.
3: Nou, het was eigenlijk met die ruzie al.
0: En, oh.
3: Ja, als je het dan over een drietal hebt.
0: Ja.
3: Plus dan de sirene erbij, ja, dan is het niet anders. Ik bedoel, ik denk dat iedereen, of tenminste de muziekliefhebbers wel weten, dat zij in de studio's vaak ruzie hebben. Maar ja, aan de andere kant is daar ook wel geweldige muziek uitgekomen.
0: Dat is zeker waar. En een voorbeeld daarvan gaan we zo meteen draaien.
1: Ja, echt waar, ik haat die uitspraak. Zonder wrijving geen glans, maar het is wel waar.
0: Ja, het is zeker waar. Ik vind het zo wel een mooie uitdrukking.
3: Het is niet alleen in de muziekwereld, maar je hoort dat ook vaak in de sportwereld. Dat er vaak de coaches ook nog ruzie hebben met diegenen die ze aan het coachen zijn. Maar ja, daarentegen, net wat je zegt, ja, zonder...
0: Het geldt zelfs voor de radio, Ron. Je moest weten wat er hier gebeurt als de microfoon dicht is. Ja,
1: waarom denk je dat ik weet dat er gekneusde ribs van pijn doen?
0: Nee, hoor.
1: Geintje.
3: Daarom valt af en toe de webcam weg.
0: Ja, dat is het. Dat is het, Ron. We hebben alleen de naam van het beentje nog niet genoemd. Moet je wel even doen voor die dopper.
3: Ja, dat is de police.
0: De police is helemaal goed. Dat is het beentje dat wij zoeken. En wij gaan de allereerste hit van die band draaien hier in Nederland. Weet je dan ook wel voor welk liedje ik het heb?
3: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik kwam bij het stukje in dat jij met het verhaal al bezig was. Dus dat stukje heb ik eigenlijk gemist. Want toen ben ik net in de auto gestapt om richting mijn werk te gaan. Dus dat stukje ben ik eigenlijk...
0: Dat moet je ons even schuldig blijven. Ja. Dat maakt niet uit. De allereerste hit was in 1979. En dat is het liedje dat vorig jaar stond op 955 in de top 4000. En die gaan we draaien. The Police en So Lonely. Ik wens jou een hele fijne dag, Ron.
3: Ja, jullie ook. Oké.
0: Okay. Hoi.

0: Jewel Bob. Zo werd hij afgelopen week in Amerika aangekondigd. Onze oude douwe Bob.
1: Ja.
0: Zo noemen wij hem.
1: Jewel Bob.
0: Jewel Bob in Amerika. The world is our home. En hij hoopt dat Amerika zijn tweede thuisland wordt misschien wel. Want hij probeert daar door te breken. Gaat volgens mij best wel aardig. En nou hebben wij een vage afspraak met hem gemaakt vorige week. Nou, als hij weer terug... als ik weer terug ben in Nederland, dan mag je me bellen over mijn avontuur.
1: Nou, is hij gisteren teruggekomen?
0: Dus even proberen vandaag?
1: Laten we het wel even proberen.
0: Ja, vind ik ook.
1: Tenminste.
0: Vind ik ook. Leuk. We gaan zo meteen ook naar het nieuws. Fieke Hamers, wat zit daar onder andere in?
1: Nou, nieuwe automerken, bijvoorbeeld uit China, zijn populair. Maar dat brengt een probleem met zich mee. En wat dat is, hoor je zo.
0: Oké, zijn we nog wel veilig op de weg?
1: Ja, zeker.
0: Oh, gelukkig.

0: flestoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
1: Oei.
2: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: En alle Ariel, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes. Hamster.

0: voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
4: Oh, het riool is verstopt.
5: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, 2,99. We doen met je mee. Plus.
5: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
11: Maar hey, met de nieuwe collega's...

0: Hey, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
6: Goedemorgen, 6:05 op deze dinsdagochtend. Welkom bij Radio 10. De dag begint regenachtig. Later vanmiddag dan klaart het op en dan wordt het zelfs zonnig bij maximaal 22 graden. Klinkt als een Hollandse zomer. Maar het regent. Scholen in Noord-Nederland gisteren begonnen, dan verwacht je files.
7: Ja, iedereen op zijn rem. Maar nee, het is nog rustig op de weg.
6: Nou, gelukkig. Overal nog doorrijden, gaan wij lekker door naar de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Fieke Hamers. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Nieuwe elektrische automerken uit China brengen opmerkelijk probleem met zich mee. Voor reparaties zijn vaak moeilijk onderdelen te krijgen. Daardoor kan bij een kleine schade de auto al totaal los worden verklaard, schrijft de Telegraaf. Lekker. Boeren hebben gisteravond weer geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze reden met tientallen trekkers naar het centrum van Amersfoort en legden op meerdere plekken hooipalen neer. En in Barneveld verzamelden boeren zich voor het gemeentehuis. Meerdere media hebben flinke boetes gekregen voor artikelen over afslankmedicijnen als Ozempic, dat meldt het FD. De inspectie vindt dat onder meer de Telegraaf, het AD en de Volkskrant reclame voor geneesmiddelen hebben gemaakt. De hoofdredacteur van de Volkskrant is woedend. De enige manier om zulke boetes te voorkomen is niet meer te schrijven over de opkomst van afslankmedicijnen. En dat is gewoon censuur, zegt hij.
6: Ik zeg, maak je niet dik. Maar goed, dat mag dus.
7: Wat ja, ik denk wat er gevaarlijk is op dit moment is dat dit soort medicijnen heel veel illegaal verkrijgbaar zijn. Zonder recept. Dus op het moment dat je het blijft aanprijzen en blijft spreken over die ontwikkeling, dat steeds meer mensen getriggerd worden om het te krijgen zonder doktersrecept.
8: Ja, maar daar zit natuurlijk een gevaar.
7: Ja, maar die media die zijn natuurlijk niet van mening dat ze het hebben aangeprezen. Want ze hebben ook over bijwerkingen gehad. Er zijn allerlei journalistieke artikelen geweest. Ja, maar ja, de inspectie die vindt dat zorgelijk.
6: Krijg nog een staartje, denk ik. Robert en Kim, de zomerochtendshow. Goedemorgen. Zometeen gaan we even in de tv duiken van gisteren. Eerst Queen en David.

0: Van alle vrouwelijke singer-songwriters die ons de laatste jaren overspoelen, is dit misschien wel de allerleukste. Wat een goed liedje is dat, zeg. Shanna Spyro en Material Lover op deze dinsdagochtend. Radio 10, leuk dat je erbij bent om 13 over half 7. Als je op dit tijdstip wakker bent of misschien zelfs al aan het werk bent, dan ben je waarschijnlijk gisteravond niet zo heel laat naar bed gegaan. Heb je wat dingen gemist op televisie? En die zetten wij dan eventjes voor je op een rijtje.
1: Ja, we praten hier graag bij. Bij de Oranje Zomer op SBS wordt er bijvoorbeeld gesproken over de dramaserie die binnenkort uitkomt over het leven van Marco van Basten. Basta. En aan, basta. En aan de hand van de trailer durft tafelgast Chris Woerts vast te beweren dat het helemaal drie keer niks wordt met deze serie.
2: Dat is toch heel saai?
3: Waarom?
2: Van Basten is een topvoetballer. Ja. Maar als je op YouTube alle goals ziet, heb je Van Basten wel gezien.
3: Hij heeft toch een heel mooi levensverhaal. Daar gaat het
4: gaat om de diepgang.
2: Het is net groeiend gras, man. Dat is wel een saai, ik weet niet wat.
3: Een indrukwekkende... Hallo, wat is er nou groeiend gras aan? Een indrukwekkende voetbalcarrière die op een dramatische manier geëindigd is ook nog. Legendarische status. Dat is toch alle voer voor een film of
5: En ik denk dat het ook wel de jongere generatie die niet is opgegroeid met Van Basten, dat het, omdat er ook heel veel oude beelden hopelijk ook in worden gebruikt, dat het leuk is om te zien hoe groot zij nou eigenlijk was. Want ik denk niet dat de jeugd dat nou helemaal door heeft.
2: Klopt, als de jeugd intake op YouTube van Basten, Mooiste Goals, zijn ze avond bezig.
0: Ik krijg bij Chris Woerts wel steeds meer het Victor Vlam idee. Ja. Dat hij gewoon naar de studio rijdt met het idee, wat kan ik zeggen wat een beetje controverse teweeg brengt. En dat ga ik dan roepen.
1: Ja, maar volgens mij staat Van Basten niet bekend op zijn dijenkletsers. Dus het zal best wel...
0: Ik denk dat het inderdaad een hele rustige man is, inderdaad. Ja. Wel overwogen alles, maar...
1: Misschien had je het ook met een miniserie af kunnen maken.
0: Maar ik wil wel kijken, dat zeg ik.
1: In het consumentenprogramma Max Vakantieman toont een ethische hacker hoe makkelijk het is om een niet bestaande accommodatie op Booking te plaatsen.
0: Hoe?
1: Ja, hij doet dat met zelfgemaakte AI-foto's, valse postcode en adres. Want de eerste 90 dagen hoef je jezelf namelijk niet te verifiëren, maar je kunt wel al die boekingen binnenkrijgen.
0: Wauw,
1: ja.
0: Dat is echt bizar.
6: En we krijgen eigenlijk als we inloggen gelijk de melding dat we onze Know Your Partner moeten doorlopen.
7: En daar krijgen we 90 dagen de tijd om aan te tonen dat de villa daadwerkelijk van ons is. Tot die tijd kunnen we onze villa gewoon aanbieden op hun website.
6: Inmiddels hebben we 11 aanvragen ontvangen voor allerlei verschillende data. Wat die boeven eigenlijk willen is zo snel mogelijk van het boekingplatform af. Want op het moment dat de betaling via Booking loopt, ja, dan kunnen ze dat geld niet makkelijk innen. Want dan gaat op een gegeven moment iemand klagen en dat geld komt er nooit uit. Dus wat ze eigenlijk willen is zo snel mogelijk naar een ander platform. Dus bijvoorbeeld via WhatsApp of sms. Booking heeft dan geen invloed meer en dan kunnen zij proberen om toch het geld te onttrekken.
0: Ik vind het wel een goede eye-opener, moet ik zeggen.
1: Ja, dus ga nooit weg van het platform waar die staat om te betalen.
0: Want ze proberen je dus weg te lokken bij Booking. Want dan denk je, hé, dat is betrouwbaar, maar daar mag je dan niet betalen. Of tenminste, dat willen ze niet.
1: Nee, dan zeggen ze, als je meteen wil boeken bijvoorbeeld, dan moet je het nu even via WhatsApp overmaken. Ja, of even, dan stuur ik je een tikkie.
0: Dat moet je niet doen, want dan zit er een luchtje aan.
1: Dus Booking geeft wel een beetje veiligheid, zolang je daar maar blijft.
0: Heel goed.
1: Ja, en in B&B Vol Liefde, over boekingen gesproken, is Sjaak aangekomen bij Iris, die een soul farm beheert.
0: Een soul farm.
1: Voor lekkere retraites in Catalonië. En Sjaak wil graag met haar op date, maar gebruikt daarvoor een tikkie oud, bollig, kneuterig Nederlands woord.
8: Een leuk idee voor een date vanmiddag. Maar lijkt mij heel leuk om te verpozen. Dus dat er wat lekkere dingetjes aan in de supermarkt.
1: Okay. Ik heb
8: een watertje gezien en een beetje bos.
1: Ja.
8: En daar ook lekker naartoe.
1: Oké.
8: Okay. Dus een
1: picknickie.
8: Ja. Ja.
1: Verpozen. Hartstikke mooi.
0: Je hoort daar dingen verpozen. Je wil met mij verpozen?
1: Ik zei laatst tegen iemand onmin. En die zei ook, nou, dit is echt de laatste keer dat dit woord ooit nog gebruikt wordt.
0: Ja, maar als je toch tijdens een date zegt, zullen wij verpozen, dan is alle rock en roll bij voorbaat uit de relatie.
1: Ja, maar ik vind sowieso de soul retret, de soul farm voor retret is niet heel erg rock en roll.
0: Ik denk niet dat er seks in deze relatie zit, eerlijk gezegd. Maar we gaan het afwachten. We blijven het volgen. Elke dag weer.
1: Misschien doen ze op tantra. Je weet niet op zo'n retret.
0: Oh, dat is waar. Dat is wel heel erg soul farmerig inderdaad.
1: Ja.
0: Een retraite met tantra. Goed, wij gaan even tantra muziek luisteren. Roxy Music op Radio 10.

0: Robbie Williams. Let me entertain you. Goedemorgen, Radio 10. Zometeen gaan we weer de vakantieland-quiz spelen. Dus ben jij op dit moment ergens op vakantie, exotisch land, of je gaat nog, of je bent al geweest en je denkt, nou, ik weet eigenlijk best wel veel over mijn vakantieland. Test mij een keertje op de kennis. Geef je even op via de Radio 10 app. Want dan kan je mooie prijzen winnen, onder andere het Radio 10 strandlaken.
1: Ja, en dat is wel een lekker ding om mee te nemen. Je moet een beetje ruimte in je koffer overhouden voor dit strandlaken. Maar dan heb je ook wat. Dus app even jouw vakantieland via de Radio 10 app. En wie weet speel je zo meteen mee.
0: Hartstikke leuk. En we hadden het al eventjes over Douwe Bob, die vorige week best wel een goede poging heeft gedaan om voet aan de grond te krijgen aan de andere kant van de grote plas in Amerika.
1: Ja.
0: Maar er is nog een Nederlandse zangeres die op het punt staat om in Amerika door te breken. Wie het is, we praten hier zo meteen bij.
2: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we allemaal weer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Nu naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Fluoril wasmiddel voor maar €7,99.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Hands van voordeel.
9: Aldi.
12: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden. Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
10: Nu
9: naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Hands van voordeel.
9: Aldi.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
15: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
19: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.

0: Delu.
1: Leveri fi werken. Puntje nou.
2: Een hele goede morgen. Welkom bij de zomerochtendshow van Radio 10. Zometeen Eurythmics en Sweet Dreams. Na het nieuws van 7 uur, Fieke Hamers, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De brandweer is waarschijnlijk nog weken bezig met het blussen van de veenbrand in de Ardennen. Dat zegt een Belgische minister. Door de regen heeft de brand zich niet verspreid. Maar het vuur woedt ook ondergronds en is daardoor nog niet onder controle. Sinds vrijdag is al zeker 30 vierkante kilometer natuur verbrand. Op twee plekken hebben boeren gisteravond gedemonstreerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld kwamen honderden boeren samen bij het gemeentehuis. En de burgemeester praatte met ze. En in Amersfoort reden tientallen boeren met hun trekkers toeterend door het centrum en ze legden er hooibalen neer. Ruim een week na de zware aardbeving in Colombia heeft Colombiaanse zangeres Shakira een bezoek gebracht aan het rampgebied. Ze wilde met eigen ogen de ravage zien, bijvoorbeeld aan schoolgebouwen. Shakira beloofde dat ze financieel gaat helpen om zeker 10 scholen te herbouwen. Je ziet steeds vaker nieuwe automerken op de weg, vooral elektrische auto's uit China. Maar onderdelen van die auto's zijn vaak nog moeilijk te krijgen. Daardoor kan bij een kleine schade de auto al totaal los worden verklaard. Dat zegt verzekeraar Univeen, de Telegraaf. Dat kan er ook toe leiden dat de verzekeringspremies stijgen. En dan nog het weer. Van west naar oost trekt er regen over. In de loop van de middag gaat de zon schijnen en het wordt 19 tot 22 graden.
2: Dankjewel, Fieke. Dan het verkeer. Kim, waar staat het vast?
3: 5 vertragingen en dit zijn de 3 grootste. De A7 Horen-Zaanstad tussen Weidewormer en Zaandam 11 minuten. De A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Velsen en Rotterpolderplein 15 minuten. En op de A50 Os-Arnhem tussen Renkum en Grijshoort 12 minuten.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar

0: Sweet Dreams, die heb jij hopelijk gehad vannacht. Maar nu is het toch voor veel mensen tijd om uit de veren te gaan en aan de slag te gaan, jongens.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow met Robert en Kim.
0: En als jij naar je werk moet, gaat, wil en je gaat op de fiets, neem even een regenpak mee, want het wordt een regenachtige dag. In ieder geval vanochtend. Later vanmiddag dan wordt het wel weer droger. En het blijft nog even regenen de rest van de week. Meer dan nodig, zou ik zeggen.
2: Nou.
0: Bij elke druppel die er valt, beginnen mijn hortensia's in de tuin te applaudisseren.
2: Oh ja, nee, het is hard nodig. Ik dacht dat je bedoelde dat het meer dan nodig ging regenen.
0: Nee, het is nodig omdat het regen valt. Okay. Het is veel te droog natuurlijk.
2: Ik had hem even verkeerd geïnterpreteerd.
0: Wat je veel hoort bij mensen om je heen, is dat ze na 2 dagen regen zeggen van, nou, nu is het wel weer genoeg geweest. Nu weer maar er moet nog zoveel vallen om de droogte op te lossen. 30 emmers per vierkante meter. En dan zitten we weer op het normaal. Dus dat is nog even doorregenen.
2: Ja, dat is best veel. Nee, en zelfs nu zijn nog sproeiverboden en zo niet uitgesloten.
0: Nee, maar die staan nog steeds op de kaart.
2: Je tuin wordt op het moment gesproeid, dus dat is wel lekker.
0: Ja, dat wel.
2: En zolang het regent, hoef je niet te sproeien.
0: En de hortensia staan te klappen.
2: Nou ja, we gaan later even vandaag kijken of we een nieuwe Nederlandse doorbraak hebben in Amerika met Douwe Bob. Maar na de Golden Earring en Shocking Blue kan het misschien wel nog een keer gaan gebeuren. De Nederlandse Brooklyn doet namelijk een poging.
0: Brooklyn, dat zijn 2 namen?
2: Ja, ik weet het. Ik vind daar wat van.
0: Hoe vaak krijgt die vraag van, ben je daar verwekt? Dat is het wat ik denk.
2: Ze heet Lynn.
0: Ze heet Lynn.
2: En hij heeft ze voor de artiestennaam Brooke voorgezet.
0: Oké.
2: Dus het is nu Brooklyn.
0: Brooklyn.
2: Ja, nee, ze heeft de live shows gehaald van het talentenprogramma America's Got Talent.
0: Oké.
2: Dus die gaan vanavond van start. Ze gaat een eigen nummer zingen.
0: Ja.
2: Wat meestal niet heel veel garantie op succes geeft. Want mensen kennen je al niet, horen vervolgens een nummer dat ze niet kennen.
0: Nee, kan je niet meezingen.
2: Je kan het niet even terughalen. Dus ik weet niet of dat verstandig is. Maar daar zullen ze over nagedacht hebben.
0: Ja.
2: Maar ze maakte dus wel heel veel indruk tijdens die auditierondes. Onder andere met een cover van Evanescence.

0: Ja, ik vind het wel een opvallende stem. En je hebt ook een beetje een opvallende stem nodig om eruit te springen. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die gewoon prima noten kunnen zingen.
1: Ja.
0: Ik ben er niet één van. Maar als je alleen maar toonhoogte kan houden, is niet genoeg om op te vallen, denk ik.
1: Nou ja, het is wel handig. Ja, ik voel hem niet. Terwijl je die jury op de achtergrond hoort zeggen, amazing. Dus ik zal ongetwijfeld ook iets missen hier, hoor. Er is een reden dat ik niet in de jury
0: zit. Ik heb nog
1: zit.
0: Een fragmentje.
1: Oké.
0: Okay. Luister nog even als kritisch jurylid Kim van der Berg.
1: Nee, ja. Beter.
0: Ja, dus ze kan het.
1: Ja, ze kan het. Ja, ik gun het er van harte dat ze doorgaat. Maar een eigen liedje, jongens.
0: Ja, we gaan

0: zien, we gaan het horen, we gaan het meemaken. En ik hoop, Kim, dat ik over 10 jaar tegen jou kan zeggen... Wauw, die Brooklyn, die mifte je wel. Het is de nieuwe Madonna geworden, zo groot. Oh.
1: Ik denk dat het andersom gaat zijn.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ik hoop dat het goed gaat voor Brooklyn.
0: Ik hoop het ook. We blijven haar volgen. Zometeen gaan we de Vakantieland quiz spelen. Heb jij nog een leuk vakantieland waar je bent geweest... en wil je getest worden op je kennis daarvan? Laat het even achter via de Radio 10-app. Dit is James Blunt en Stay the Night...

0: That a Feeling, Boston op Radio 10. Wij gaan even lekker naar een exotische bestemming.
1: De Vakantieland Quiz.
0: Wij gaan naar Brazilië. Wij in gedachten, Erik Jansen, die gaat daar gewoon echt naartoe. Goedemorgen, Erik.
2: Goedemorgen, Robert. Goedemorgen.
0: Brazilië.
3: Ooit eerder al geweest of is het de eerste keer?
2: Nee, ik ben er vaker geweest.
0: Oh, oké. Dus je weet een beetje al waar je naartoe gaat en wat je kan verwachten.
2: Ja.
0: Hij staat nog steeds op mijn bucketlist. Waarvoor moet ik naar Brazilië, zou je zeggen?
2: Daar kan ik je één ding aanraden. Het is Forte Iguaçu. Drie landenpunt. Argentinië, Brazilië, Paraguay. Mm-hmm. En de Cataratas watervallen.
0: Oh, oké.
3: Okay. En jij gaat dit jaar zwemmen met dolfijnen?
2: Als het goed is, ja.
3: Maar dan met dolfijnen, anders kan je dat niet plannen.
2: Nee, als goed, ja, je bent natuurlijk niet bij je wil zwemmen. Nee. Dat is je ook een wil. Maar als het goed is, dan gaan we naar de Joronha. En dan heb je daar een evenement met zwemmen met dolfijnen.
0: Okay. Nou, wat een heerlijk. Wij gaan jouw kennis even testen over Brazilië. Het zijn vier vragen. Heb jij twee vragen goed, dan win je al de Radio 10 zonnebril. Heb jij drie vragen goed, dan krijg je er een dopper bij. En bij vier vragen goed krijg jij het Radio 10 strandlaken. Dat kan in jouw koffer dan richting Brazilië.
2: Mooi.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Here we go.
3: Vraag 1. Welk miljardenbedrijf, bekend van webwinkelen en streaming, dankt zijn naam aan de grootste rivier die door Brazilië loopt?
0: Waar bestel je wel eens wat? Internationaal bedrijf.
3: Regenwoud.
2: Amazonia.
0: Amazon ja, heet het bedrijf. Amazon. Ik reken hem goed. Hoppakee. Dan is de nul van het scorebord lekker. De Amazone is de rivier, inderdaad. Vraag 2 is, wat is de Nederlandse bijnaam van de nationale voetbalploeg van Brazilië?
2: Het zijn drie...
0: Ik wou zeggen, drie keuzes. De Goddelijke Canaries, dansende pakieten of zingende zwaluw. Maar inderdaad, de Goddelijke Canaries.
3: Weer niet de stervende zwanen tussen kunnen zetten.
0: Helemaal goed, je gaat lekker. Je hebt de zonnebril te pakken.
2: Ja, dankjewel.
3: Vraag 3. Waarin is Brazilië de grootste exporteur ter wereld? Is dat A, salami, B, pas au jus of C, koffie?
2: Ja, koffie.
0: Koffie. Hoppakee, je gaat als een speer. Nog één vraag te gaan en dan heb je ook het strandlaken erbij. Maak het volgende liedje over Brazilië af. We willen je horen zingen, jongen.
2: La la la la la la Brazilië.
0: En ook die is helemaal goed. Jij hebt vier vragen goed beantwoord over Brazilië. Jij bent klaar voor je vakantie, zou ik zeggen.
3: Ja.
0: En jij mag meenemen een Radio 10 zonnebril, een Radio 10 dopper en een Radio 10 strandlaken.
2: Helemaal geweldig.
0: Veel plezier daar, hè.
2: Dankjewel.
0: Hoi, hoi.
2: Hoi.
0: Dit is Simply Red op 10.

0: Erik Jansen gaat op vakantie naar Brazilië, dus wij dachten, laten we lekker even een Cubaans mopje erachteraan gooien. Want zo zijn wij hier in de zomerochtendshow. Conga van de Miami Sound Machine. Zometeen gaan we naar het nieuws. Fieke Hamers, wat zit daar onder andere in?
1: Groot nieuws over blanke vla.
0: Over blanke vla?
1: Ja.
0: Kan niet wachten.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl. Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
10: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Start je dag zonder barst.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Goedemorgen, bijna 8:02. Dit is Radio 10. Vanochtend begint de dag bewolkt met een groot deel of in een groot deel van het land regen. Vanmiddag meer zon en stapelwolken, maar ook nog kans op een buitje bij maxima 20 tot 22 graden. En het regent en de vakanties in het noorden zijn voorbij, dus files denk ik, hè?
1: Ja, absoluut. 10 vertragingen al op dit moment. En dit zijn de 3 grootste. De A2 Sertogenbosch-Utrecht tussen de Empelbrug en Zaltbommel, 8 minuten. De A10 Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer voor de Koentunnel, 11 minuten. En op de A50 Os-Arnhem voor Grijshoord, 21 minuten.
0: Gaan wij naar de hoofdpunten uit het nieuws. En die krijg je van Fieke Hamers. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Nederlandse uitgaven aan medicijnen kunnen de komende jaren verdubbelen, schrijft de Telegraaf. Als we voor elke aandoening 1 nieuw medicijn wordt vergoed, komen de jaarlijkse kosten uit op ongeveer 8 miljard volgens de krant. De jaarlijkse kosten van al die middelen samen zouden uitkomen op €35 miljard. In een woonzorgcentrum in het Gelderse Dieren heeft brand gewoed. Daarbij is veel rook vrijgekomen. Alle bewoners konden in veiligheid worden gebracht. Wel moesten er een paar worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. En blanke vla is steeds minder populair als toetje, meldt het AD. Zuivelmerk MelkUnie stopt deze maand met het maken van blanke vla. En Albert Heijn en Campina maken het al niet meer. Dat komt niet door de naam blank, waar nog wel eens discussie over is, maar puur door dalende verkoop. Klanten hebben liever vla met een smaakje, de luxe verwend toetjes. Tegelijkertijd kiezen veel mensen ook voor een gezondere optie en maken nostalgische toetjes de comeback, zoals griesmeelpudding, maar dus niet meer de blanke vla.
0: Blanke vla. Ik vind sowieso vla.
1: Ja?
0: Het hele woord vla klinkt al vies. En het...
15: Oh nee, vla.
0: Echt waar?
15: Ja, nee, maar wel vroeger. Nee, ik kan niet zo goed tegen zuivel. Oh. Dus ik koop plantaardige vla.
0: Ja.
15: Ja, nee, echt. Ja, plantaardige. Ook dat noemen we plantaardige vla. Lekker. En vroeger hopjesvla. En had je dubbelvla. Niet te hard met het pak schudden, want was ik altijd bang dat alles door elkaar ging. Ah. Nee, oh ja, nee. Ja, heerlijk.
0: Oké.
15: Een schaaltje vla maak je me gelukkig mee.
0: Wie ken jij ook van de vla?
15: Nou, ik kan me niet meer herinneren dat ik dat heb sinds ik 99 ben.
0: Nee, precies dat gevoel. Nee. Ik vind vla, het klinkt alleen al ouderwets.
15: Ik word er nog steeds echt heel blij van.
0: Ik ga dat toch...
15: En dan doe je een klein toefje slag op en een beetje hagelslag eroverheen.
0: Ja, het klinkt nog steeds als 1983.
15: Lekker.
0: Nou, ik ga toch even opgooien dan bij de luisteraars. Eten wij nog vla? Mag niet naast de blanke vla alle vla uit de schappen? Kom maar door.
15: Nee.
0: Ah, ik denk dat als je aan mensen vraagt, wanneer heb jij voor het laatst vla gegeten? Ik denk dat je inderdaad, 1979 is wat het laatste lepeltje dat ik naar binnen heb gehad.
15: Ik ben benieuwd. Ik denk dat het nog meer gegeten wordt dan je zou denken.
0: Nou, kom maar door. Radio 10.
16: Robert en Kim.
0: Wanneer had jij voor het laatst vla, dames en heren? Nu George Harrison, dit is Got My Mind Set On You.

0: 10. De scholen zijn weer begonnen in het noorden van het land. En toch, qua nieuws leven wij nog een beetje in de... Want wat lezen wij vandaag in de krant? De blanke vla gaat uit de schappen.
1: Ja, heel veel, er wordt al veel minder geproduceerd en het wordt nu wel zo weinig verkocht nog.
0: En het is geen ragebait, hè? Het is niet dat de naam blank niet meer in de schappen
1: mag. Nee, dat heeft natuurlijk ook altijd wel een beetje meegespeeld. Maar het gaat er voornamelijk om dat het te weinig smaak heeft en dat de vla-liefhebber nou liever meer smaak heeft. Dus of het nou om een andere fruitsmaak gaat of om rum, rozijnen, bolletjes, vla. Van alles. Dus wat blank is uit.
0: Ik zei, ja, vla sowieso is dat niet uit.
1: Oh nee, ik vind het nog steeds zo'n verwennerij. Af en toe haal ik dan een beetje plantaardige vla. En oh.
0: Ik vind het zo 1983 klinken, maar toen kwam de oproep, ja, eet jij nog vla? Wanneer wordt laatst vla gegeten?
1: Nou.
0: Luc.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ben jij van het kamp vla of van haal maar uit de schappen, die vla?
2: Ik ben van het kamp vla.
0: Jij eet?
1: Ja, team vla.
0: Wanneer heb je voor het laatst vla gegeten? Vla.
2: Gisteren. Ik eet eigenlijk elke dag even een bakje vla na het eten. Heerlijk.
1: En welke vla vind je dan het lekkerst?
2: Nou, gewoon de ouderwetse. Niet al die rare dingetjes er doorheen. Zoals rum, rozijnen en appel. En,
1: nee, maar is dan chocoladevla, hopjesvla, vanillevla, blanke vla?
2: Ja, nou ja, dat allemaal.
1: Ja, dus de klassiekers.
2: De klassiekers.
1: Beetje slagroom erop?
2: Af en toe.
0: Hey, Luc, maar mag ik dan vragen, ben jij een beetje treurig dat de blanke vla uit de schappen gaat?
2: Ik vind het wel jammer, ja, tuurlijk.
0: Oké, dan moet je nog even snel inslaan. En misschien kan je het invriezen, vla invriezen? Nee, dat kan je niet doen. Nee, Luc, snel dooreten, dat is het advies. Want het is nu nog in beperkte mate verkrijgbaar. Dankjewel, Luc.
2: Nou ja, uiteindelijk krijg je toch bolletjes vla dan, hè?
0: Als je het heel lang laat staan wel, maar dat vind ik heel smerig. Ik haal het alleen met zo'n pannenlikker er
1: Luc,
0: nog uit.
1: Luc, het was zo leuk.
0: Dankjewel Luc, hoi hoi.
2: Yo, hoi hoi.
0: Irma, die heeft zelfs een
1: slogan.
0: Ja, die heeft een slogan over vla. Goedemorgen.
3: Ja, dat klopt. Goedemorgen.
0: Wat is jouw slogan?
3: Een dag zonder vla is een dag niet geleefd.
0: Ah, dat geloof ik bijna niet. Dus jij eet ook elke dag vla?
3: Ja, elke avond.
0: En als het nou, als het een dagje niet voorhanden is, ben jij dan ook chagrijnig naar bed?
3: Nou ja, het is wel een dingetje, ja.
0: Ja. Ja.
3: Ik zat een keer heel lang in een vliegtuig en toen hebben ze een soort vanillevla voor me gemaakt.
0: Nee.
3: Met een beetje vanillepudding met yoghurt en het leek op vla.
0: Je hebt gewoon een beetje stampij lopen maken in het vliegtuig en mijn vla.
3: Nee, zo erg was het niet. Maar het is hier echt een dingetje. De hondjes weten al dat ik vla neem.
0: Ik hoor het.
3: En dan mag de ene hond het bakje uitliggen en de andere hond de lepel. En het is een traditie.
0: Ongelooflijk. Ik weet niet wat ik hoor. Ik dacht echt...
1: Robert, er komt zoveel binnen. Ja. Slagroomvla met vlokken, inderdaad hagelslag veel mensen. Nou ja, de vla flip komt er nog bij.
0: Ja, ja. Ik zie Sharon is wel van mijn kamp. Want die zegt, ja, vroeger had ik vaak vanillevla met hagelslag. Lekker de weekendquiz kijken met Fred Oster. Nou, dan is het, dat voelt wel als
1: 1983. Nee, maar die stuurt ook gewoon frambozenvla of citroenvla.
0: Okay.
1: Dus die eet gewoon nog steeds
0: zit ook
1: vla.
0: Niet in mijn...
1: Nee, niemand zit in jou.
0: Oké, Irma, dankjewel hè.
3: Ja, hij werkt
0: het. Eet smakelijk vandaag.
1: Probeer het gewoon nog eens een keer.
0: Als je moet kiezen, vla of ijs, wat kies je dan?
1: Oeh, maar vla kan het hele jaar door.
0: Ijs kan ook het hele jaar door, kom nou toch op.
1: Minder.
0: Ik heb zometeen ook nog nieuws over ijs.
1: Okay.
0: En nee, de vanille-ijs gaat niet uit de schappen, maar we hebben nieuws over ijs. En dat bewijst de stelling dat het nog steeds komkommertijd is. Radio 10 nu met U2.

0: definitief terug. Arie die kookt zelfs zijn eigen vla.
1: Dat vind ik wel heel erg 1983.
0: Dat gebeurt gewoon anno 2026.
1: Lekker, Arie.
0: YouTube en One op Radio 10. Het is tijd voor een nieuwe aflevering van Opsporing Verzocht. Want er is iets kwijt, Kim. En dat is iets wat je niet heel snel over het hoofd ziet. Het is namelijk bijna 2 meter hoog. Het is fel gekleurd en het was tot afgelopen weekend een vast gezicht in de haven van Harderwijk. Maar sinds dit weekend wordt het vermist. Het gaat om het reclameijsje voor de ijszaak Het Boerinneke in Harderwijk. En dat is de ijszaak van Rob Morren. Goedemorgen, Rob.
2: Goedemorgen.
0: Jij zit in zak en ijs, want jouw ijsje is weg.
2: Ja. Ah, nou ja, ik kwam zondag op de zaak en toen was het er niet meer.
0: Nou, wat een leed.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nou ja, het is een leed. Het is een beetje een kleine blikvanger en hij staat op het terras. En hij was er niet meer. Dus,
1: maar moet je dat ding dan ook niet binnenzetten?
0: Van een ketting.
1: Ja.
2: Ja, nou, misschien wel, maar dat is elke dag een gesjouw, want hij is best wel groot. Want hij is zo 1,80, 1,90. En het is om alles elke keer binnen te gaan zetten. En het ging al jaren eigenlijk goed, alleen dit jaar ging het al 2 keer fout.
1: Wat denk je dat er gebeurd is?
2: Ik denk baldadige jeugd die een slokje op heeft. En die dacht, oh, dat is leuk. En we nemen hem mee.
0: Ik kan me zelfs voorstellen dat ik in mijn jeugd in een dronken bui dacht, weet je wat, we zetten een ijsje achter op de fiets en we nemen hem lekker mee naar de keten.
1: Toch, hoeveel studenten hebben niet pilonnen in huis of waarschuwingsborden, straatnaambordjes?
0: Ja, het staat wel leuk. Het staat wel leuk in zo'n keten, zo'n ijsje. Maar ik kan me voorstellen dat jij wil hem terug.
1: Ja.
2: Ja, nou ja, ze mogen hem terugkomen brengen en dan krijgen ze een echt ijsje van mij.
0: Kijk, dat is de beloning. Er staat zelfs een beloning op dit ijsje.
2: Ja, nou ja, gewoon, ik vind het gewoon zonde dat hij weg is. En weet je, het is, ze hebben er eigenlijk niks aan. En wat je al zegt, hij zal waarschijnlijk of ergens liggen waar er niks meer mee gedaan wordt, of hij staat ergens in een keten of wat dan ook. Maar ik zou het leuk vinden als hij weer terugkwam. Dat is eigenlijk het
1: punt. Dus als ze hem terugbrengen, krijgen ze een ijsje.
0: Een jaar lang gratis ijs. Oh nee, dat maak ik het.
1: Dan wordt hij ieder jaar gejat.
0: Ja, nee, precies. Ja, dat is alleen maar een aanmoediging om hem te jatten. Dat is inderdaad waar. Nee. Maar een gratis ijsje als je het reclame-ijsje van Rob terugbrengt uit Harderwijk. Hou je ons op de hoogte als die terug is? Want we gaan dit natuurlijk op de voet volgen. Ja. Wij zijn journalisten, puur zang, dus wij willen weten hoe dit afloopt.
2: Ja, ik ga het zeker doen. Als die er is, dan zal ik daar weer melding van maken.
0: Heel goed. En als er arrestaties zijn, dan ook graag. Ik wens je wel heel veel. Nee. Ik wens je succes.
2: Ja, dank jullie wel. Fijn.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikidis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.

0: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus... AHA verse pasta's, noedels en sausen, tweede gratis.
0: Boeie!
1: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Yes!

0: Hey, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe...

0: broodje? Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes.
1: Kippie.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is Dia van Jumbo.
3: Ik wil als Dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Hallo.
7: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
6: Ja hoor.
7: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
6: Tuurlijk.
7: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
6: Ja.
8: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
10: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
12: Hands van Voodoo.
10: Aldi.
13: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
11: Nu
10: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
10: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
12: Hands van Voodoo.
10: Aldi.
14: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan. En door.
15: Een hele goede morgen. Everybody wants to rule the world. En Tears for Fears rules the airwaves zometeen. Want we gaan Tears for Fears draaien na het nieuws van 8 uur. Fieke Hamers, goedemorgen.
16: Goedemorgen. De politie heeft een tweede man aangehouden in verband met de explosie in het Overijsselse IJsselmuiden. In het pand zat waarschijnlijk een drugslab. De man was gezien terwijl hij wegliep na de explosie. Na de explosie was er brand, maar er raakte niemand gewond. Onderzoekers slaan alarm over een explosieve stijging van kosten voor nieuwe medicijnen. Die kunnen de komende jaren verdubbelen. Ons land probeert de kosten laag te houden door met fabrikanten te onderhandelen over de prijs. Maar patiënten moeten daardoor wel langer wachten voordat nieuwe medicijnen beschikbaar komen. En honderden inwoners van een dorpje in de Ardennen, die zaterdag waren geëvacueerd voor de grote veenbrand, mochten gisteravond weer naar huis. 30 vierkante kilometer natuur is al in vlammen opgegaan. De brand woedt ook ondergronds en is nog altijd niet onder controle. Een Belgische minister denkt dat het blussen nog weken gaat duren. En dan nog het weer. Van west naar oost trekt er regen over. In de loop van de middag gaat wel de zon schijnen en het wordt 19 tot 22 graden.
15: Dankjewel, Fieke. En dan gaan we naar het verkeer. Kim, is het druk op de Nederlandse wegen?
16: Het is druk op de Nederlandse wegen. 17 vertragingen en dit zijn de drie grootste. De A2 Sertogenbosch-Utrecht voor Kerkdriel 23 minuten. De A50 Os-Arnhem voor Grijshoort 23 minuten. En op de A76, nee, de A67. Oh, Venlo-Eindhoven tussen Zomeren en Gelderop 16 minuten.
17: 6-7!
18: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
18: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
6: Chris?
17: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
17: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
17: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
20: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Everybody wants to rule the world, Tears for Fears.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow met Robert en Kim.
0: Welkom op deze dinsdagochtend, 18 augustus. Het was gisteravond lange tijd spannend, maar uiteindelijk is het gelukt. De Oranje Dames die stonden in hun tweede wedstrijd in de poolfase van het WK Hockey lang 2-2 tegen Australië. Tot 11 minuten voor tijd.
2: Jansen, oh, terugleg op de aangever en daar is de draak. Dit is een fantastisch scenario. Oh, Burg scoort.
0: Ja, toen werd het 3-2 en even later ook nog 4-2. Dus lekker, lekker gewonnen. Ja. Vandaag komen de heren in actie. En die spelen tegen Argentinië. En dat is het Argentinië van de verloofde van onze minister-president Rob Jetten. Nicola Kienen speelt daarin. En Jetten die dacht, ik wil het rumoer even voor zijn. Dus die heeft al aangekondigd dat hij voor Oranje gaat juichen. Maar toch ook hoopt op een tegengoaltje van Argentinië. Dan wel gemaakt door zijn Nicola. Oh, wat schattig.
3: Ga je daar een babygeluidje bij doen?
0: Ja, vind ik schattig. Vind ik cutie, cutie, cutie. En hij moet dit zeggen waarschijnlijk, want anders slaapt hij een beetje op de bank.
3: Hij heeft gezegd dat het waarschijnlijk een hoop ruzie scheelt.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Een week op de bank slapen anders.
3: Ja, en op zondag naar een festival gaan is natuurlijk leuk. De dag daarna vaak ietsje minder.
0: Mm-hmm.
3: Uit onderzoek van een ticketbureau blijkt dat 7 op de 10 jongeren de dag daarna een vakantiedag opneemt.
0: Ja.
3: En dat vind ik echt super netjes. Nee, ja, het is dan gewoon heel collegiaal. Want 1 op de 8 meldt zich ook wel eens gewoon ziek de dag daarna.
0: Het is ook toch van alle tijden.
3: Ja, maar het hoort er een beetje bij, toch?
0: Ja.
3: Ik bedoel, volgens mij komen wij nog wel van de generatie doorzetters die gewoon...
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen, als wij vroeger gingen stappen op zondag... dat gebeurde wel eens en dan maakte ik mijn ouders wijs... dat ik dan de eerste 2 uur vrij had op school.
3: Ja.
0: En dat deed de hele klas dan. En dan was de klas wel leeg de eerste 2 uur de volgende maandag.
3: Ja, oké, maar als je naar je werk moet... Als jij nu een keer, nou, ik weet niet hoe vaak dat nog gebeurt... maar als je een keer op donderdag doorhaalt... en je moet wel op vrijdag gewoon weer wat doen...
0: Ja,
3: dan zat je er toch gewoon altijd?
0: Ja, ik doe dat nooit meer. Daar ben ik te oud voor.
3: Nee, oké, maar toen je het wel deed toen je 25 was.
0: Ja, nee, dat is waar. Dat is waar.
3: Maar in ieder geval, de helft van de mensen accepteert ook gewoon... dat het werk er een beetje onder leidt. Maar je gaat er

0: wel gewoon zitten.
1: Ik denk dat zelfs de baas het af en toe toestaat. Oogje dichtknijpt.
0: Ja, dat hoort er een beetje bij.
2: Beetje bij.
0: Maar
2: beetje
0: je hebt nu natuurlijk wel, als je elk weekend naar een festival gaat, wordt het een beetje penibel.
1: Ja, je moet dat niet elke week inderdaad doen. Nee. Hey, is Dewey Bob al gelokaliseerd?
0: Dewey Bob, ja, die is als het goed is terug op Nederlandse bodem.
1: Ja, want vorige week toen speelde hij in Amerika om daar te proberen om een voet aan de grond te krijgen. Was hartstikke mooi. Hij werd ook zo echt aangekondigd. Ik heb hier het fragmentje.
3: His name is Dewey Bob, ladies and gentlemen.
0: Dewey Bob.
3: It's spelled D-O-U-W-E, the way they spell it there. But come on out, brother.
1: Wordt ook gewoon gespeld, vind ik heel erg mooi.
0: Ja.
1: Maar hij is terug op Nederlandse bodem. En wij gaan proberen hem zometeen even wakker te bellen. Lijkt me ook geen vroege vogel, die douwe Bob, jij?
0: Nee.
1: Laten we hopen dat hij opneemt zometeen.
0: Als wel.
1: Supertramp komt eraan. Give a little bit. Dit is Janet Jackson. Together

0: Radio 10 Supertramp and give a little bit. Ik heb het niet vaak, maar ik denk dat ik het vandaag wel heb. Profetische woorden. Wat ik zei net, die Douwe Bob, het lijkt me geen vroege vogel.
1: Ja, terwijl er dus op de Radio 10 app nog binnenkomt, nou, dat die Douwe al heel vaak vroeg buiten is.
0: Oh, maar... dus is wel een vroege vogel, alleen heeft ze telefoon niet op.
1: Nee, maar als die Amerikanen bellen, Douwe, moet je wel opnemen. Dat is wel handig. Wordt geapprecieerd.
0: We hadden toch een afspraak met hem, of niet?
1: Ja, maar het blijkt dat hij hem voor morgen in zijn agenda heeft gezet.
0: Dus we spreken hem morgen?
1: Nou
0: of
1: ja.
0: Blijven we het proberen en spreken we hem later?
1: Laten we het zo meteen gewoon nog even proberen.
0: Oké. Heel goed.
1: Ja, anders, ja.
0: Note to self, zo heet zijn nieuwe liedje. Note to Douwe.
1: Neem even op.
0: Neem even op, jongens, want dat vinden we toch wel leuk. Even het verhaal horen van Douwe Bob in Amerika, die daar voet aan de grond probeert te krijgen. Het is wel onze week, Kim. We zijn afgelopen zondag door Carrie Knoops geghost.
1: Ja,
0: Douwe Bob. Dan draai ik gewoon om even te stoken. En misschien Douwe Bob ook een beetje wakker te maken. Sommieu. Hoppakee. Ja. Dan ook geen Douwe Bob, hè?
1: Ik ook.
0: Zo zijn we ook. Het is de Radio 10 Zomerochtendshow. Met Sommieu en Multicolor. En dat draai ik erachteraan om Douwe nog een beetje te stoken. Frank Boeien. Is dat een goed idee? Allemaal Nederlandse artiesten, maar geen Douwe.

0: zwart-wit.
1: Ranking de hits.
0: Gaan wij zometeen weer spelen. En dat betekent kans op 250 euro. Weet jij hits in de juiste volgorde te zetten? En dan heb ik het over de datum waarop ze hits zijn geworden. Dan kan je dus 250 euro winnen. Vandaag een kakelvers onderzoek van het CBS over relaties. 25% boven de 18 is single. 10% doet aan latten. Nou, vind ik nog best een redelijk aantal. En 75% van de Nederlanders woont samen met hun partner. En daarom, om te beginnen met het spelletje, een hit over de liefde. La Bouche en Be My Lover. De vraag is, was dit een hit voor of na 1990? Stuur je antwoord in via de Radio 10-app. Misschien mag je zo meteen meespelen en maak je dus kans op 250 euro. We gaan ook naar het nieuws. Goedemorgen, goedemorgen. Ik ben je naam kwijt ineens.
2: Fieke
0: Hamers. Al de hele ochtend zitten we tegen elkaar te praten. En ineens denk ik... Joke. Maar Fieke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat zit er zo meteen in het nieuws?
2: Nou, als je even naar buiten kijkt, kan het niet missen. Het regent, maar het is niet genoeg.
0: Meer regen, alsjeblieft. Regendansje.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
9: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
8: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
10: Oh, het riool is verstopt.
11: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
12: Volg de frisse neushaler in jou. Langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker. Tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 6 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
11: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
13: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
13: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
15: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
16: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
15: Oei!
16: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
15: Lekker hoor!
16: En alle Ariel, ook tweede gratis.
15: Zoei!
16: De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Yes! Hamster!
17: Denim deals bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, G-Star en meer.
18: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
19: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
20: De kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
21: Kippie.
20: Hey, wakkerliggers. Bij Cloud Pillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
21: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
23: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
22: Dus waar moet je zijn voor de magic?
24: Jojo.
25: Ons CW-fotoboek is er.
26: Spannend.
25: Wat is die mooi geworden?
26: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
25: Het voelt alsof we er weer zijn.
27: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek... op cewe.nl.
28: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
27: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
29: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Goedemorgen, 8:55. Dit is Radio 10. Vanochtend begint de dag bewolkt. En in een groot deel van het land regent het. Vanmiddag meer zon en stapelwolken. Maar er is ook nog kans op een buitje. Bij maxima van 20 tot 22 graden. Gaan we naar het verkeer. Kim, waar staat het vast?
2: 12 vertragingen op dit moment. En dit zijn de drie grootste. De A50 Os-Arnhem tussen Renkum en Grijshoort 25 minuten. De A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Apeldoorn en Loenen 24 minuten. En op de A325 Nijmegen-Arnhem-Velperbroek tussen Elde en Presikhaaf 18 minuten.
0: Mooi. Gaan wij naar de hoofdpunten uit het nieuws. En die krijg je van de vrouw van wie ik de naam inmiddels kan dromen. Echt kan dromen.
2: Fijke.
0: Fijke Hamers.
2: Fijke. Hi. Hi. Goedemorgen. Heel goed. De regen die de komende dagen valt, lost het droogteprobleem in ons land nog niet op. Het neerslagtekort is nu zo'n 300 mm en wordt deze week hooguit met 40 mm verlaagd, zegt Weer Online. Ter vergelijking, dat zijn ruim 30 emmers van 10 liter water die elke vierkante meter in Nederland tekort komt. Vier grote kranten in ons land hebben een boete gekregen van de zorginspectie voor artikelen over afslankmedicijnen als Ozempic, meldt het AFD. De inspectie vindt dat ze reclame voor geneesmiddelen hebben gemaakt. De hoofdredacteur van de Volkskrant is woedend. De enige manier om zulke boetes te voorkomen is niet meer te schrijven over de opkomst van afslankmedicatie. En dat is gewoon censuur, zegt hij.
0: Ja, dat kan toch ook niet? Ik denk niet dat dit houdbaar is als je dit voor de rechter brengt. Nou ja, als journalist wel... daarover kunnen schrijven.
2: Ja, dat kan. Ik heb het artikel niet gelezen. Misschien is het wel heel erg. Is de tendens wel heel erg naar de hier moeten we allemaal aan? Ik heb geen idee.
0: Ik kan me nooit voorstellen dat in de Volkskrant ooit heeft gestaan. Nou jongens, we hebben nu iets. Je moet nu aan de OZIP. Dat hebben ze natuurlijk niet geschreven.
2: We hebben het niet gelezen.
0: Ik heb het niet gelezen, maar ze hebben
2: zelf
0: dit niet geschreven.
2: Van niet in ieder geval. Ze vinden vanzelf van niet in ieder geval. Nieuwe automerken uit China zijn hier steeds populairder. Maar als de auto stuk gaat, heb je een probleem. Dat zegt verzekeraar Univé. Onderdelen van dit soort nieuwe auto's zijn moeilijk te krijgen. Of er zijn weinig garages die die reparatie kunnen uitvoeren.
0: Dus geen Chinese auto's. Want dan word je ook nog afgeluisterd.
2: Gewoon zorgen dat hij niet stuk gaat. Ja. En de fabrieksinstelling is dat hij naar huis wil rijden. Dat is ook niet anders.

0: Radio Team met Kensington en War.
1: Ranking de hits.
0: Ja, kans op €250. En wij gaan spelen deze ochtend met Sylvia uit Rotterdam. Goedemorgen.
2: Sylvia?
0: Sylvia, ben je ook met het spelletje bezig? Of ben je... Ja, heel goed. Ik dacht, je bent nog aan het opruimen.
3: Hallo. Maar ik kon jullie heel even niet horen.
2: Oh, ja, maar
0: fijn dat je er bent.
2: Even de afwasmachine uit te ruimen tussendoor moet ook gebeuren.
0: Hey Sylvia, wij mogen jou feliciteren nu al, terwijl je nog geen antwoord hebt gegeven. Maar jij bent vorige week, was het 35 jaar geleden dat jij bent getrouwd. Sylvia! Ja,
2: kan je even de radio uitzetten alsjeblieft, Sylvia?
0: Wat gebeurt er in Rotterdam?
3: Ik zet de radio
0: heel fijn, heel fijn.
3: Zo, daar.
2: Kijk.
0: Het praat een stuk makkelijker, Sylvia. Goedemorgen. Hey, gefeliciteerd nog met jouw 35 jaar huwelijk.
3: Ja, dank u wel.
0: Nou,
3: ja.
0: zeg maar je. En je gaat dit weekend lekker een weekendje weg.
3: Ja, dat klopt.
0: Om dat te vieren. En daar kan je natuurlijk wel wat geld voor gebruiken.
3: Ja, dat zou heel fijn zijn.
0: Nou,
3: zeker.
0: Wij geven dat weg en we willen het heel graag aan jou geven.
2: Maar
0: het spelletje is best wel lastig. Je moet de hits die wij je laten horen in de juiste volgorde zetten. En we begonnen met deze kwalificatievraag. La Bouche en Be My Lover. En de vraag was, was dit een hit voor of na 1990?
3: Dat was erna.
0: Dat was erna. En dat is helemaal goed. Het was namelijk 1995.
3: Ja.
0: De eerste €50 is binnen. Je maakt in totaal kans op €250. Maak je een fout, dan is het spel gelijk klaar en krijg je alleen een dopper. En je mag tussendoor ook stoppen. Dus als je zegt van nou, ik neem genoegen met €100 of €150. Ik pak het en ik ga daar een weekendje lekker van weg. Dan mag dat ook.
3: Nou, dat is leuk.
0: Ben je er klaar voor?
2: Hartstikke leuk hier.
3: Ik ben er klaar voor.
0: Oké, dan gaan wij verder bij 1995. Was dit een hit voor of na 1995? I just wanna feel real love, feel the home that I live in. Robbie Williams en Feel. Ja, dat was?
3: Dat was een erna.
0: Dat was erna, zeg jij.
3: Ja.
0: Ja, laat ik het niet spannender maken dan het is. Dat is gewoon hartstikke goed.
2: Dat was 2002 namelijk. En dat betekent dat je nu €100 hebt. En de vraag is, stop je of ga je nog een rondje door?
3: Ik wil nog één rondje door.
0: Nog één rondje ga jij door. Dan gaan wij verder bij het jaartal 2002. En dan is de vraag, was dit een hit voor of na 2002? Is dit dan het einde
3: van het feest? Dat is ervoor.
0: Wil jij je gaat er snel.
2: Zijn nog aan het genieten van Is Ook Schitterend.
3: Ja.
0: Voltooid verleden tijd. Ja, voor of na 2002. Je gaf het antwoord al en dat blijf je bij.
3: Ja, dat was ervoor. Hè?
0: Dat was ervoor. Dat klopt. Dat was namelijk 1997.
2: Oh, €150. En dat laatste fragment is natuurlijk geen €50 waard. Maar 100, Sylvia. Zo kan je zomaar op €250 eindigen. Als je doorgaat. Of zeg je, ja, nee, ik vind het mooi geweest. Ik stop ermee.
3: Ik ga stoppen.
0: Jij gaat stoppen, hoppakee.
3: Ik vind het wel mooi geweest.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Dan feliciteren wij jou met het geld. Ja. En dan wensen we jou een heel fijn weekendje weg.
3: Nou, ik ga jullie bedanken dat wij dit mochten doen. En dat we kunnen genieten van ons weekendje.
2: Ja, graag gedaan, Sylvia. €150 komt jouw kant op.
3: Is goed, dank u wel.
0: Het laatste fragment was over dit liedje gegaan. Was dit een voor of een na geweest? Had je dat gegokt? City to City, The Road Ahead.
2: Gemeen.
0: Ja, is gemeen. Het was 1999.

0: Radio 10 met de Bee Gees en Night Fevered. En daarvoor spraken we ook nog Sylviaat, die er vandoor ging met 150 euro.
1: Lekker.
2: Dank u wel.
0: Ranking de hit.
2: Dank u wel. Netjes, hè? Netjes opgevoed.
0: Ik vind dat zo
2: mooi.
0: Ja, netjes u zei, hè? Ja, dan voel ik me toch heel oud. Dat ben ik ook, maar dan voel ik me nog ouder.
1: Ja.
2: Het is confronterend,
1: erover. Ik probeer eraan te wennen.
0: Maar wat is dat toch met Rotterdammers dat ze overal een natte thee achtergooien?
2: Die hebben ze soms over, hè? Uit het midden van woorden. En die sodomieten ze dan aan de achterkant.
0: Ik vind dat zo'n heerlijk accent. Dan hoef je niet eens wat leuks te zeggen. Dan klinkt het alsnog leuk, vind ik.
2: Absoluut, absoluut.
0: Zeer gegund die 150 euro voor Sylvia. Ze gaat er dit weekend lekker van weg. Want 35 jaar getrouwd. Zometeen na negenen. U hoort hem al eventjes. Lex Gaardhuis.
2: Zeker. De Guilty Pleasures komen eraan. Hè? De Guilty Pleasure Party zit weer vol pareltjes. Waarbij je toch net iets harder doortikt op je tweede werkdag. Misschien wel na je vakantie. Of de regen kan doorstaan of weerstaan. Op nog een vakantiedag. Op misschien wel een camping.
0: Ik zing ze gewoon even lekker mee.
3: Zometeen op Radio.
0: Oh, Otta van. Lekker gedeentje.
2: Vroegert.
0: Ja hoor. Honey, honey, touch me. Ze komen er allemaal aan. Veel plezier met Lex Gaardhuis. Wij zijn er morgen weer. Hoi, hoi.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
3: Aldi.
6: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
3: Aldi.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Nieuw bij Albert Heijn. Het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
14: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikini's Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Goedemorgen, het is bijna 9 uur. Zometeen een lekker uurtje Guilty Pleasures in de Guilty Pleasure Party. eerst het nieuws van 9 uur. Fieke Hamers, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Zeker een derde van de moeders van veel te vroeg geboren baby's heeft posttraumatische stressklachten. Bij vaders heeft bijna 1 op de 6 last van PTSS. Dat blijkt uit een landelijke studie waar de NOS over schrijft. Levensreddende handelingen op een pasgeboren kind is een schokkende ervaring, vertellen de onderzoekers. Ze hopen dat ook zorg voor ouders de standaard wordt bij een vroeg geboorte. De brand in een woonzorgcentrum in het Gelderse Dieren is ontstaan in een magnetron. Het pand werd ontruimd en er vielen geen slachtoffers. Bij de brand kwam wel veel rook vrij. 5 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. In het zorgcentrum wonen onder meer ouderen met dementie. De Amsterdamse politie probeert erachter te komen wie de man is die 3 jaar geleden op straat werd gevonden. Hij was gevallen na een beroerte en kan sindsdien niet meer praten. De onbekende man zit in een verzorgingstehuis. En gisteren deelde de politie beelden van hem. Daarop zijn nu 140 tips binnengekomen. En steeds meer Nederlanders wonen alleen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. 4 op de 10 van de Nederlanders woont alleen. Er zijn ook steeds meer mensen die latten. 10% van de Nederlanders heeft wel een relatie.

0: relatie, maar woont niet samen. En nog een opvallend statistiekje van het CBS. Single vrouwen zijn vaker gelukkig dan single mannen. En dan nog het weer. Van west naar oost trekt er regen over. In de loop van de middag gaat de zon schijnen. Maar ook dan is er nog kans op een bui. Het wordt 19 tot 22 graden.
1: Fieke, dankjewel. Dan het Radio 10 verkeer door Flitsmeister. Het is nog best druk. 17 vertragingen. Dit zijn de drie langste. De A50 Os-Arnhem voor Grijshoort, een kwartier. De A50 Apeldoorn-Arnhem voor Loenen, 25 minuten. En de A325 Nijmegen richting Arnhem-Velperbroek. Tussen Elden en Presikhaaf. Vertraging daar 13 minuutjes.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we van weer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
7: Gelukt. Heb je hem al betaald?
6: Wat bedoel je?
7: Mijn betaalverzoek.
6: Zo, dat doe je snel.
7: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Lex Gaarthuis, The Guilty Pleasure Party.
1: Absoluut met Christina Aguilera, Genie in a Bottle na Ottawa.

Party op Radio 10. Lekker voor als je zelf gisteravond aan de fles hebt gezeten of je kind of kleinkind momenteel de fles geeft. Wie je ook bent, wat je ook doet, de Guilty Pleasure Party is je muzikale boost op opnieuw een, ja, nou, druilerig is misschien niet het goede woord, zeiknatte dinsdagochtend. Het is Lex hier op 10 op de plek van Martijn. Goedemorgen. Met Chumba Wamba zometeen. Thump Thumping komt eraan. Terwijl de scholen op veel plekken weer openen en ook de kantoren weer vol lopen. Dat betekent ook dringen bij de koffie- en de theeautomaat. Even de feiten met je doornemen. Dagelijks drinken we in Nederland een kleine 34 miljoen bakken koffie en ruim 16 miljoen koppen thee. Goedemorgen zeg. Je zou ervan naar het toilet moeten. Voor iedereen die zo'n theetje met een beetje honing drinkt, hoor je ABBA en Honey Honey zometeen. Maar eerst een vers kopje thee. Geserveerd hoor. R. Vroger. In de volksmond beter bekend als René. Dit is Alles kan een mens gelukkig maken.

Que será mi vida. Terwijl in 2026 het populairste mannenkapsel de textured crop is en de vrouwen massaal voor een butterfly cut kiezen. Googelt u maar even rustig. Zo is deze man voor iets originelers. Een spaghetti kapsel. En het was niet eens een Italiaan. De Britse Limahl hoor je in de Guilty Pleasure Party. Dit is Never Ending Story.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Ah, nee hè.
2: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, of jij even?
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal Drinkjoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com. Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: De kippiepan. Woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten.
8: Kippie.
9: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
14: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Tour.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Bijzonder, goedemorgen. Het is 9:30 midden in de Guilty Pleasure Party. Zometeen Lionel Richie en Roy Orbison voor je. Eerst eens kijken naar het weer. Dat ziet er niet best uit, dus ik ga er snel doorheen. Regen, vooral in het oosten. Vanmiddag meer zon en stapelwolken, maar ook kans op een buitje. 19 graden in het noordoosten tot 22 graden in het zuiden vandaag. Dan Radio 10 verkeer door Flitsmeister. 8 vertragingen nog. Dit zijn de 3 grootste op dit moment. De A50 Os Arnhem voor Grijshoort een kwartier. De A50 Apeldoorn Arnhem voor Schaarsbergen 12 minuten. En ook 12 minuten vertraging op de A50 Arnhem Apeldoorn voor...

zanger Lionel Richie en Angel op Radio 10. En die andere Lionel die voetbalt dan alweer jaren met Angel Di Maria. Volgt u het nog? In de Guilty Pleasure Party schieten we muzikaal in de kruising met zometeen Joan Jett en de Blackhearts. I love rock and roll. Maar eerst doen we er eentje speciaal voor Melissa Bottema uit Groningen. Zij werd deze zomer namelijk uitgeroepen tot Miss Nederland. Maar natuurlijk ook voor alle vrouwelijke luisteraars van dit fijnste radiostation van het land. Want uit totaal afhankelijk onderzoek blijkt, Radio 10 heeft de allerknapste luisterarettes van Nederland. Hoor jij bij? Jazeker. Pretty Woman, Roy Orbison in de Guilty Pleasure.

Kaas met chocopasta, meloen met feta of hagelslag met salami. Het is een beetje vreemd, maar verrassend goed. Albaratoler is namelijk Spaans-Duits. Die gaat op vakantie dus een kuil, maar tussendoor doet hij wel een siestaatje. Zo moet je zien, hè? Guilty Pleasure Party op dinsdagochtend met Dionne Warwick nu. Dit is Heartbreaker.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Nu
3: naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu!
3: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Nu
3: naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu!
3: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
6: Ons CW-fotoboek is er.
7: Spannend.
8: Wat is hij mooi geworden?
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
9: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus. Alle Cabine Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
10: Oei.
11: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
10: Lekker hoor.
11: En alle Ariel, ook tweede gratis.
10: Zoei.
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Yes. Hamster.
9: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
13: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
12: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
14: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
15: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
14: Gun jezelf een Holland-America-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
16: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Ik wil als dino.
17: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
18: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
19: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
20: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Joujou.
23: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
24: Meezingers voorbij de koffie onderweg van Charles en Eddie. En Toto met Pamela hoor je zo op 10, maar eerst het nieuws. Nicola Ruijs, goedemorgen.
25: Goedemorgen. De Amsterdamse politie heeft gisteren beelden gedeeld van een onbekende man. Daarop zijn 140 tips binnengekomen. Hij werd 3 jaar geleden op straat gevonden. Hij had een beroerte gehad en brabbelt sindsdien alleen een paar Engelse woorden. De politie weet nog altijd niet wie die is en is blij met de vele tips. Door de regen deze week is het droogteprobleem in ons land nog lang niet voorbij. Natuurgebieden en rivieren als Rijn en Maas merken er de komende dagen namelijk nog weinig van, zegt Weer Online. We blijven kampen met een groot neerslagtekort. Pas later deze week gaat het ook regenen in het buitenland en dat is belangrijk voor hogere rivierstanden. In België zijn 2 brandweermannen in het ziekenhuis beland die bezig waren met het blussen van de grote natuurbrand in de Ardennen. Ze werden vannacht vergiftigd door koolmonoxide die vrijkomt uit de veengrond. De brand begon 4 dagen geleden en het blussen gaat waarschijnlijk nog weken duren. En Oranje International Memphis Depay blijft toch langer bij de Braziliaanse club Corinthians. Hij heeft zijn aflopende contract verlengd. Daar zag het eerst nog niet naar uit. Corinthians wilde van Depay af, want hij was te duur. Maar ze zijn eruit gekomen. Depay zou genoegen nemen met wat minder salaris. Het Radio-team weer van west naar oost trekt de regen over. In de loop van de middag dan gaat de zon schijnen, maar dan is er ook nog gewoon kans op een bui hoor. Het wordt 19 tot 22 graden.
24: We doen het ermee, Nicola, dankjewel. Radio-team verkeer dan door Flitsmeister. 4 vertragingen, de A4 Den Haag-Amsterdam voor Schiphol 5 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 9 minuutjes. De A50 Os-Arnhem voor Grijshoord 10 minuten. En de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Waterberg en Schaarsbergen 12 minuten.
26: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
27: Voor wie zijn we ook alweer?
26: Nu standaard bij Ziggo in elk

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.

Een ode aan alle Pamela's all over the world. Dus heet jij Pamela, dan kan deze dolle dinsdag voor jou niet meer stuk, toch? Het nummer werd eigenlijk geschreven over de vriendin van de zanger van Toto, Joseph. Een heel ander verhaal. Goedemorgen, Lex hier met een scheut loodvrije brandstof in muzikale vorm om je dinsdagmorgen verder aan te slingeren. En zometeen op Radio 10, Casey and the Sunshine Band. Eerste antwoord op de vraag, wat je mag als je 16 jaar bent? Nou, zelf een arbeidsovereenkomst tekenen, check. Een brommerrijbewijs halen, check. En een wereldhit scoren. Gabriella Chilmi deed dat met deze Sweet About.

druilerig is niet het goede woord. De kletsnatte dinsdagochtend met Casey en toch een beetje Sun in the Shine Band. Get down tonight. Goedemorgen, het is 18 minuten over 10. Radio 10 met de grootste hits aller tijden. Nu eentje van Genesis.

0: wow-deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van Voodoo.
4: Aldi.
7: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van Voodoo.
4: Aldi.
9: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo.
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks bo.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie, olifant.
11: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: dierentuin.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
2: De zomer vliegt voorbij, dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
3: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
4: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij Wissel.nl. Wissel.nl.
5: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu

0: voordelige bij Trekpleister alles van termen 1 plus 1 gratis.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgen.

Daarvoor, She's Always a Woman to Me. Billy Joel, een hit die Billy trouwens een tijdje niet meer wilde spelen toen zijn huwelijk was gestrand. Dat is toch een beetje als een bakker die na een scheiding geen bruidstaarten meer wil bakken. Of een DJ die geen liefdesliedjes meer wil draaien op de radio. Nou ja, laten we zakelijk en privé een beetje gescheiden houden, jongens. Dat weet ik niet. Zometeen een bandnaam waarbij je autocorrectie op de telefoon waarschijnlijk gewoon zegt

naam hebben ze te danken aan een oud-gymleraar, Leonard Skinna. Hij stuurde een paar bandleden op de middelbare school naar de directeur vanwege hun te lange kapsels. Dat zal hem leren, dachten ze. Sweet Home Alabama bij Radio 10. Het is 10 voor 11. Kijk eens eventjes.

0: Dus Nicola, wat zit er zo in?
1: Ja, wij denken altijd natuurlijk dat de hele grote gebeurtenissen, dat het nieuws daarom draait. Maar hele kleine dingetjes zijn soms nog wel mooier. Let maar op zo.
0: Dat en meer. Onder andere de 4x1 zometeen op jouw Radio 10. Eerst meezingen met Whitney Houston. Dit is Love Will Save the Day.

0: wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle raak vruchtensiroop zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de

0: verstopt.
1: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
2: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu, Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
6: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 6 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter... per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Goedemorgen, het is 11 uur, zometeen de 4x1 bij de koffie. Maar eerst het nieuws van 11 uur. Krijg je van Nicola Ruijs. Nicola, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De Journalistenbond maakt zich zorgen over de boete die is uitgedeeld aan grote kranten. Volgens de zorginspectie schreven ze te positief over afslankmiddelen als Ozempic. De kranten snappen er niks van, ook omdat de inspectie niet zegt wat dan wel mag. Dat zegt de baas van de Volkskrant tegen de NOS.
5: Dan is het enige gevolgtrekking, al wil je voorkomen dat je nog boetes krijgt in de toekomst, dat je niet meer over dit medicijn schrijft. Ja, dan is het gewoon een beperking van de persvrijheid, censuur zoals je wilt.
4: De journalistenvereniging wil nu een gesprek met de inspectie. Het aantal mensen in ons land dat alleen woont, blijft maar stijgen. Volgens het CBS woont 40% van de Nederlanders nu zonder partner, terwijl sommigen wel een relatie hebben. En dat heeft natuurlijk gevolgen voor de woningmarkt, want als meer mensen alleen wonen, zijn er meer huizen nodig. Het is droevig gesteld met de hygiëneregels voor sanitaire voorzieningen in zorginstellingen wereldwijd. Volgens de VN voldoet nog niet de helft eraan. Ze moeten er altijd een gehandicapte wc zijn en voor het personeel aparte wc's voor zowel mannen als vrouwen. 1 op de 10 zorginstellingen heeft niet eens een sanitaire voorziening. En klein nieuws, in de Rotterdamse diergaarde Blijdorp is een zeldzame schildpad geboren. Het beestje is heel klein, 9 gram en zo klein als een vingernagel. Het gaat volgens regiozender Rijnmond om de Egyptische landschildpad. Daarvan leven er nog maar zo'n 8000 in het wild. Ja, ze worden bedreigd vooral doordat er steeds minder voedsel voor ze is. En het is natuurlijk ook, ze zijn heel klein, misschien worden ze wel vertrapt of zo. Dat kan
6: ik wou zeggen, het zou best kunnen dat er dubbel zoveel zijn, maar de helft zien ze niet.
4: Dat kan dus natuurlijk ook.
6: Met de loop naar diergaarde Blijdorp.
4: Maar er is er eentje extra. Geweldig. Dat scheelt sowieso.
6: Dat is mooi.
4: Ja, dan word je net geboren en dan denk je, nou, lekker Egyptisch weer. Nee hoor, van west naar oost trekt de regen over. In de loop van de middag gaat de zon wel een beetje schijnen, maar ook dan nog kans op een bui. En dat allemaal bij 19 tot 22 graden.
3: Nicola, merci. Dan naar het radioteam. Verkeer door Flitsmeister. 5 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A4, Dinteloord, Antwerpen voor Hogerheide. 37 minuten door een auto met pech daar. De A12, Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. 18 minuten. En de A58, Bergen-op-Zoom, Vlissingen voor Hogerheide. Vertraging daar, 19 minuutjes.

0: testtoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor

0: business.
1: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika Earthsmiles te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

La Muș. En Be My Lover bij Radio 10. En daarvoor hoorde je nog UB40 met een stukje uitstelgedrag van de bovenste plank. Maybe Tomorrow. Goedemorgen, het is Lex hier op de plek van Martijn. En gelukkig heeft Martijn zijn oude slingerklok laten hangen. En die slaat nu exact... Kus van het ding. 11 minuten over 11. Jazeker. En dus tijd voor 4 nummer 1 hits achter elkaar. Zometeen een gezelschap dat in de jaren 60 van de beeldbuis naar de radio ging. Your Daydream Believer. Na een hit met een enorm verhaal, ga even zitten en schrijf mee. George Harrison ken je wel, hè, van de Beatles. Hij was getrouwd met Patty Boyd en zijn goede vriend Eric Clapton, die ken je ook wel, hè. Die zei toen, ik moet je iets vertellen, ik ben verliefd op je vrouw. Ja, Eric sprak ontzettend goed Nederlands. George maakte zich niet zo druk, want die was er nou groter dan een Beatle. Maar Eric was niet voor één gat te vangen en die schreef Layla als ode aan Patty. Patty bleef George trouw totdat hij zelf vreemd ging met de vrouw van zijn bandmaatje Ringo Starr. Dat moet je niet doen. Eric en Patty zijn uiteindelijk 10 jaar getrouwd geweest. Hij won dus het meisje en scoorde ook nog een enorme hit. Wij spreken hier van een win-win situatie, dames en heren. Layla stond op 1 in Puerto Rico en Japan en werd succesvol dankzij de Unplugged uitvoering bij MTV. En die hoor je nu als start van deze dinsdagse 4.

Een fictieve band uit een Amerikaanse sitcom. En daarmee een van de grootste acts van de jaren 60. Televisie, radio, concerten, ze waren echt overal. Ze werden in het Puriteinse Amerika te links bevonden. En ze zouden het onderbewustzijn van de jeugd beïnvloeden met anti-oorlogspropaganda. Nou, dit in combinatie met zo'n groot bereik, dat was volgens de FBI te gevaarlijk. De band werd nauwlettend in de gaten gehouden. Tot op de dag van vandaag wil de FBI slechts delen van het Monkees dossier, bestaat, openbaar maken. Het meeste is met dikke eddingstiften onleesbaar gemaakt. Het is dat het al een serie was, maar hier zou nog best een film in zitten, vind je? Worden ze met Daydream Believer bij 10. De Verenigde Staten, Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika was het een dikke nummer 1 hit. Daarom kwamen ze terecht in de 4x1. Dan Aretha Franklin en George Michael. Zij wisten op 1 te komen in onder andere Engeland, België, de VS, Ierland, zelfs Zimbabwe en in ons land. I knew you were waiting for me. Hoor je nu in de 4x1 bij

0: Ja, de laatste was meteen de goedkoopste in het rijtje. Cheap Thrills van Sia uit de hitlijsten van 2016. Morgen weer 4 voor de prijs van 1 in een nieuw rondje. 4x1 bij Radio 10. Goedemorgen, het is 11:55. Straks na 12 uur natuurlijk weer alles mag. Op dinsdag in dit geval met Jeroen. Denk alvast even na over wat je zou willen horen. En spreek het in, vind je leuk, via de app van Radio 10.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
1: Oei!
2: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: En alle Ariel, ook tweede gratis.
1: Zoei!
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes! Hamster!
3: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense. Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
4: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
6: Ons CW-fotoboek is er.
7: Spannend!
6: Wat is die mooi geworden?
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Het voelt alsof we er weer zijn.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Wie was je aan de beurt?
10: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
4: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
5: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
6: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
8: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com. Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso, omdat elke rit telt.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
12: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Giro.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Lex Gaarthuis.
2: Ja, goedemorgen. Zometeen Atomic Kitten voor je. Hole Again na Prince. Dit is I Would Die For You.

0: een lege playlist. Jeroen Nieuwenhuizen aan het roer. En jij die de muziek eigenlijk aandraagt. Hè? En er is natuurlijk een hele grote groep die normaal gesproken denkt, dat vind ik allemaal te spannend. Dat vind ik allemaal te eng.
1: Ja.
0: Ik ga echt die app niet pakken en dan iets inspreken of iets intypen en dat sturen naar Jeroen. Want ik vind dat toch te spannend.
1: Maar snap ik wel, maar...
0: Maar, dit is bij uitstek een dag dat je, als je tot die groep behoort, dat wel moet doen. Dus stap over die psychische drempel heen.
1: Ja.
0: En ren in de warme armen van Jeroen Nieuwenhuizen en vraag die ene plaat aan waar jij zin in hebt, of die je de mensen op kantoor naast je gunt.
1: Heel simpel ook, toch? Hoe je dat aanvraagt.
0: Man, het is krankzinnig simpel. Child can do the laundry, zeggen ze in Duitsland. Je pakt de Radio 10-app, typ het in, spreek het in, stuur het in en Jeroen regelt jouw plaat op de radio zometeen in Alles Mag op dinsdag. En heb je er een met extra pit? Dat is goed nieuws. Daarmee maak je kans op de Bammerammer broodtrommel. Daarmee trapt Jeroen straks af met die ene Bammerammer. Een verzoekje met extra pit. Spreek hem in, typ hem in, stuur hem in. Zo makkelijk is het via de app van Radio 10. Zometeen Alles Mag op dinsdag met Jeroen. En dit zijn de Doobie Brothers.

Koning van de hitlijsten van 2015, Jordi Years and Years. King op 10. Over koning gesproken, zometeen de koning van de kantine. En natuurlijk de koning van alles mag. In dit geval op dinsdag, Jeroen Nieuwenhuizen. Stuur ze in, typ ze in. En vooral spreek ze in. Die platen waar jij zin in hebt. Voor alles mag op dinsdag. Zometeen veel plezier bij Jeroen. Ik spreek je morgen weer. Emergency.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van Voordeel.
2: Aldi.
5: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van Voordeel.
2: Aldi.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Denim deals bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, G-Star en meer.
2: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch.
6: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Hey, ben je er weer?
14: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
13: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
14: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
13: Ja, lekker. Je
15: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
16: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
17: Dan gaat u zometeen weer een uur lang. Alles mag, in dit geval op de dinsdag. Doe lekker mee met de app. Nu het nieuws, Nicola Ruijs.
18: Goedemiddag. Bij een woningbrand in Dussen, niet ver van Waalwijk, is een vrouw om het leven gekomen. Ze werd gisteravond gevonden op een bed dat in brand stond en overleed later in het ziekenhuis. Buren zeggen tegen Omroep Brabant dat de vrouw met een sigaret in haar hand in slaap zou zijn gevallen. Tegen mokromafia-acteur Marouane Mefta heeft justitie een taakstraf geëist voor 2 vechtpartijen rond voetbalwedstrijdjes.
19: 80 uur werkstraf en 1 maand voorwaardig met een proeftijd van 2 jaar.
18: Maar binnen een half jaar ging het namelijk 2 keer mis. De eerste keer sloeg de acteur een andere speler tijdens het voetbal in zijn gezicht. En een paar maanden later sloeg hij als toeschouwer een keeper met een helm tegen zijn hoofd. De Belgische brandweer hoopt met het maken van een brandgang de natuurbrand in de Ardennen onder controle te krijgen. Maar de toenemende wind kan wel eens roet in het eten gooien. De 30 centimeter diepe brandgang moet voorkomen dat het vuur Duitsland bereikt. Er is inmiddels al 30 vierkante kilometer natuur verbrand. En na ruim 4 jaar PSV is Joey Veerman nu officieel speler van de Duitse topclub Borussia Dortmund. Hij heeft een contract getekend voor 5 seizoenen. Veerman werd in Eindhoven 3 keer landskampioen. Volgens hem waren het magische jaren bij PSV, maar komt er nu een kans voorbij die hij wel moet pakken. Het radioteam weer. Het is overwegend bewolkt met af en toe regen of een buitje. Vanmiddag vaker droog met zon en stapelwolken. En het is 19 tot 22 graden.
17: Dankjewel. Dan kijken we even naar de weg. Er zijn 8 vertragingen gemeld. Dit is de top 3. A1 Apeldoorn Amersfoort voor Kootwijk 28 minuten. A27 Utrecht Gorkum voor Lekbrug 29 minuten. En de A28 Hoogeveen Zwolle voor de Wijk 22.
20: Ons CW-fotoboek is er.
21: Spannend!
20: Wat is hij mooi geworden?
21: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
20: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
22: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
20: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
23: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
24: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
23: Oh, Otrium?
24: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
25: Chris?
26: Ja?
25: Hoef jij niet te werken vandaag?
26: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
25: Dus, heb je nu...
26: Een vrijdag. Wel in overleg natuurlijk.
25: Oh, dat is goed geregeld.
6: Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Denimdeals bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, G-Star en meer.
27: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
28: Radio 10. De zomer van 10.

0: dinsdagmiddag gaan we beginnen met Tijn.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, welke kleur wordt het?
1: Roze.
0: Ja, krijg je een dochter?
1: Nee, die heb ik al. Die is al lager, dus dat scheelt.
0: Ben je met een schoollokaal aan het schilderen?
1: Ja.
0: Wat een opmerkelijke keuze om dan roze muren te doen.
1: Ja, het is kleurbeleid op school samen met mijn collega Corné.
0: Ja?
1: Zijn we aan 3 lokalen gaan verven.
0: Ja, worden ze allemaal roze dan?
1: Nee, gelukkig niet. Ja.
0: Oké, dus jij zit met de roze spat op je snuit, zit je zometeen te lunchen?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. We zijn eerst aan het afplakken, want dat moet eerst netjes gebeuren natuurlijk. En dan gaan we alles netjes roze verven.
0: Ja, een stukloper even op de grond.
1: Ja, want de bloed aanpast dan in de zomervakantie.
0: Ja, je blijft ermee bezig, hè, met dat soort klusjes.
1: Ja, heerlijk, lekker klussen.
0: Ja, maar dan kunnen de natte propjes papier er weer mooi tegenaan geschoten worden binnenkort.
1: Ja, en dan plakken ze weer goed. Maar
0: het
1: maakt
0: het
1: lokaal een beetje
0: schoon. Ja, zo is het ook. Hey, nou, topwerk. We gaan eens even kijken of je nog wat gaat eten. Oké, de energie moet erin.

0: Martijn, wat gaat het zijn?
1: Crackers met pasta en haagslag.
0: Je bent een zoete kou, dus?
1: Ja, af en toe, maar we zagen ook wel lekkere kaas.
0: Ja, kijk. Okay. Hey, en wat wil je erbij op Radio 10?
1: Michael Jackson met Beat It.
0: Nou, gaan we die draaien. Ah.

0: Met hartelijke groeten van Vera, die vroeg hem aan voor je. The Letter, The Box Tops op Radio 10 en de voorouder Michael Jackson biedt het altijd lekker als bammerammer.
1: Nieuwe huizen, dames en heren!
0: Ja, Tijn en Cornelie stonden fijn de klaslokalen te schilderen voordat al die gasten erin gaan zitten natuurlijk het hele schooljaar. En dan is dat wel een lekker muziekje natuurlijk, hè, om een beetje de boel in een nieuwe verf te zetten. Zeg, goedemiddag, dinsdag de 18e van augustus is het alweer. Het is de lunchshow van Radio 10. Jeroen Efteroen, fijn dat je erbij bent. En vandaag gaat Politiek Den Haag weer aan de slag na het zomerreces. Ze komen bij elkaar op het Katshuis. En een van de grote hoofdstukken waar ze allereerst over moeten praten is de begroting.
2: Ha, ja, jouw favoriete onderwerp, hè, Jeroen?
0: Ik ben daar zo blij mee altijd. Dat je lekker weer gewoon straks... dan is het natuurlijk officiële moment, derde dinsdag van september. Ja. Maar het lekt alweer uit.
2: Ook dat.
0: En dan krijg je de grote T weer, die schuift... We gaan er weer helemaal op achteruit.
2: Heb je zo vermoedend dat dat weer gaat gebeuren?
0: Ik denk het wel, ja. Denk je niet?
2: Ja, alles ja,
0: voor jouw gasten.
1: Alles voor duurder.
0: Dus dat zal wel weer, hè. Ja. Maar goed, geniet nog even van het moment voordat de begroting bekend is. Dan hebben we het leuk gehad, toch? Behalve voor de bouwvakkers in het Vlaamse dorpje Sint-Gilles-Dendermonde, die een week geleden tijdens de renovatiewerkzaamheden in een kelder van voor 9 miljoen euro aan goud hebben ontdekt.
2: Ja,
0: ja, die hebben dan geen last van alle voortduren.
2: Nee.
0: Nee.
2: Maar ja.
0: Na het nieuws melden zich massaal mensen van over de hele wereld bij de lokale politie. Zij beweren allemaal de eigenaar van het edelmetaal te zijn. Een van hen zegt dat het goud in een vol... Oké, in een vorig leven van hem was.
2: Hey, het is wel slim.
0: Ja.
2: Ik vraag me nou wat af, hè. Dan ligt er voor 9 miljoen euro aan goud. Zouden die bouwvakkers, zou ik dan wel doen, denken van... Oké, er ligt voor 13 miljoen goud. Hier, overheid, 9 miljoen.
0: Ja.
2: Er zijn toch een paar zakjes toch in mijn eigen zak.
0: Ja, er zat toch altijd iets met eerlijke vinderen bij en zo vroeger? Of is dat allemaal niet meer?
2: Ik weet niet hoe het daar zit.
0: Nou ja, dit is wel natuurlijk heel raar dat ze dat dan vinden. Hè?
2: Oh, zo mooi.
0: Het is gewoon gestopt door iemand, er is een reden. Maar goed, als je dan... Dat je gewoon gaat zeggen, in mijn vorig leven, ja, ik was een haaks.

0: oma ook in de garage, altijd blank vla. En mijn oma kieperde er altijd een beetje roosfusé in. En dan roeren.
1: Een soort vla-flip-idee kreeg
0: ja, ja, ja, ja. Nou goed, dat traditionele toetje lijkt te verdwijnen. Bij veel gezinnen was het zeker in de jaren 80 en 90 gewoon te hebben. Blanke vla eten na het avondeten. Maar ja, de supermarkt heeft er nu uit de schappen gehaald over het algemeen. Ja, er zijn er nog een paar die eigen merken leveren.
1: Of heet het tegenwoordig gewoon witte vla dan?
0: Nee, ja, het gaat niet eens om de naam.
1: Oh,
0: nee,
1: nou,
0: het is niet eens. Ja, natuurlijk, dat kan ook in opspraak zijn natuurlijk, hè. Maar nee, daar gaat het niet om. Het is gewoon dat mensen liever iets hebben waarbij al een smaakje aan de vla is toegevoegd.
1: Hmm.
0: Kaneel of weet ik veel, wiet of... Nou ja, wat je lekker vindt natuurlijk, hè. Maar nou, eet er nog snel wat van, zou ik zeggen. Blanke vla met hagelslag ook lekker, jongen. Oh. Nou goed, even inslaan maar, want die zooi die gaat eruit. Hey, zullen we eens gaan appen? Want het is tijd voor...
2: Alles mag op dinsdag.
3: Dit is Klaas hier. Ik zou graag willen horen. Standard 2 met Camouflage.
0: Oeh, ja Klaas, die ga ik zo draaien voor je.
4: Hey Jeroen, op deze druilerige dag vind ik het wel leuk om Sapphire van Ed Sheeran te horen. Brengt een heel klein beetje kleur aan deze grijze dag. Fijne middag.
0: Yo,

0: La, traditionele toetje lijkt verdwenen.
1: Waarom?
0: Nou, ken je dat toch van vroeger of niet? Dat je dan je warme maaltijd gehad?
1: Ja.
0: En dan zaten toen bij mijn schoonouders en laten we tussen de middag warm. Dus die zaten in de bouw. Dus dan heb je natuurlijk, dat is even lekker om dan energie op het juiste moment naar binnen te werken. Maar altijd,

0: Klaas haalde hem voor je uit de oude doos. Leuk man. Dankjewel Klaas. Was lekker. Welkom in...
1: Alles mag, alles mag, alles mag op dinsdag.
0: Ja, wat gaan we ons draaien? Laat het even weten via de app van Radio 10. Je bent van harte welkom en natuurlijk. Hey Paul.
2: Voor mij vraagt Virus van Bananarama. Dat lijkt me een heerlijke bommerammer. Hey, dankjewel. Groetjes Paul. Houdoe.
0: Ik draai hem zo meteen even voor je. De bommerammer hebben we al gehad, hè. Ricky.
3: Hey. Ik ben net geopereerd aan de rug vorige week en ben herstellend. Ik zit even een uurtje te werken achter het bureau, wat mag, in mijn revalidatieproces. Ik wil voor mijn vriendin, Sjoukje Terpstra, al 16 jaar mijn vrouwtje, mijn lieve vrouwtje, een hele mooie plaat laten draaien van ILO, Living Thing. Een hele fijne dag en

0: Realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: Het is weer Hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. AHA verse pasta's, noedels en sauzen. Tweede gratis.
3: Boeie.
4: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Yes. Hamster.
5: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
6: De Kippie Pops, Spare Ribs of Snackpan. Wat is jouw favoriet?
7: Kippie.
8: Oh, het riool is verstopt.
9: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
9: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
13: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
16: Jongens, eten!
17: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
18: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
19: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
21: Kia, movement that inspires.
22: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
23: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
25: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
26: Get ready for the OG.
27: All y'all bitches wanna look like me.
28: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
29: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
30: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
29: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
30: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Gaan we nog eens draaien. Hallo?
1: Hey Jeroen, goedemiddag. Met Gert-Jan. Ik moet zo meteen sporten, dus ik had eigenlijk te denken aan Physical van Olivia Newton-John. Misschien wel leuk. Nou, dankjewel. Hoi hoi.
0: Zeker leuk. Gaan we doen.
2: Goedemiddag Jeroen. Ik zou graag Double Trouble nog een keer willen horen met Street Stop. Groetjes Karin.

0: Ellie, die kwam lekker binnen. Marco Borsato, ja, die wilden ze heel graag even horen. Nou, draaien we die toch gewoon even voor je. Het heet niet voor niks, alles mag. En we hadden ook nog natuurlijk Olivia Newton-John. Voor Gert-Jan, hè, die lekker in de sportschool staat. Vesicle, ook altijd fijn natuurlijk. Wat gaan we nog draaien als afsluiter? Koert.
1: Hey Jeroen, graag Cat en Hollywood Project met Flying Eye. Groetjes Koert. Marcel.
0: Die is leuk, die doen we zo meteen eventjes als de laatste van vandaag. En de ene laatste, Patrick.
2: Hi Jeroen. Patrick uit Schiedam hier. Ja, ik heb een verzoekje.
0: Ja.
2: En dat is Russian Music met Love is the Drug.
0: Oeh.
2: Groetjes.
0: Yo.

0: materiaal.
1: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
7: Nu!
6: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.

De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch.

0: koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 6 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
6: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst? Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Nou, meteen even doen. Zometeen hier Top 4000 quiz. En we hebben lekker muziek van Billy Ocean en James Blunt. Maar eerst de nieuws, Nicola Ruijs.
2: Goedemiddag. Amerika wil van ons weten of we het buitenlandbeleid van president Trump wel genoeg steunen. Nederland en andere NAVO-landen hebben een lijst gekregen met vragen over bijvoorbeeld de Amerikaanse oorlog tegen Iran, waar eerder veel kritiek op was. En als de antwoorden Trump niet bevallen, dan verliest de NAVO misschien Amerikaanse steun. De rechtbank laat een man vrij die de prinsessen Amalia en Alexia heeft bedreigd. Hij had een psychose en hoorde stemmen in zijn hoofd. Gisteren werd TBS met dwangverpleging geëist. De uitspraak is pas over 2 weken, maar de rechter vindt het niet nodig om de man nog langer vast te houden. De gesprekken over de begroting voor Prinsjesdag zijn vandaag verder gegaan, maar dan alleen met minister Heijnen van Financiën. Die praat met oppositiepartijen over hoe bepaalde maatregelen betaald moeten worden. Vanochtend schoven SGP en JA21 aan en vanmiddag is Pro aan de beurt. En toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers en truckers voor de meeliftende Japanse kever. Die is zeer schadelijk voor planten en fruitsoorten. De kever komt in Europa voor in Duitsland, Zwitserland, Italië en Kroatië. En er zat er eentje in een vrachtwagen uit Italië, maar gelukkig voor ons, niet voor hem, was hij dood. Het Radio 10 weer nog. Het is overwegend bewolkt. Af en toe regen of een bui. Vanmiddag is het vaker droog met zon en stapelwolk. Het is niet heel warm. Het is 19 tot 22 graden.
1: Het wil maar niet zomer, hè?
2: Nee, het is echt altijd wat in het Rotland.
1: Zeg, er zijn vertragingen. Top 3 als volgt. A2 Utrecht naar Bos voor de Jan Blankenbrug 19 minuten. A2 Utrecht naar Bos voor Everdingen 29. En de A76, daar zijn we weer.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor mijn

0: Business. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Ben je bij Radio 10. Bij Radio 10, James. Dat weet je nou toch wel, hè? Dat is een van de dingen die wij hier hebben. De top 4000 aan het eind van het jaar. De lijst met 4000 plaatjes die je zelf hebt uitgezocht. En daar stellen we dan vraagjes over in...
1: De top 4000 quiz.
0: Dat doen we elke middag hier in Jeroen Afternoon. De lunchshow van Radio 10. Nou, meer hoef ik niet uit te leggen, toch? Nou, we zijn ook op zoek naar een wise man or woman. Voor de top 4000 quiz heb jij een beetje leuke plaatjes in je hoofd. Een beetje verstand ervan ook. Ja, dat je zegt van ja, ik hou wel van popmuziek. Dat jij zegt van ik zit toch wel meer in het obscuurdere werk. Albumtracks van bands die nooit zijn doorgebroken. Dan denk ik dat je in het top 4000 niet echt aan je trekker komt. Maar voor de rest van Nederland die graag naar wat hits luistert... je bent van harte welkom om mee te spelen en prijzen te pakken zometeen in de top 4000. En nu de vakanties langzaam ten einde lopen, gaat Nederland ook weer een beetje aan het werken. Gelukkig maar, vind ik leuk dat je ons weer aan hebt staan tijdens je job. In de top 4000 ook hits die graag rustig aandoen en dol zijn op een beetje verlofdagen. Eén daarvan is er eentje van Micah G en DJ's Fan. Ja. Welke is dat nou? Dat is letterlijk de vraag. Welke is dat? Stuur maar even een appje als je wil met de titel van die plaat van MC Micah G en DJ's Fan. Nou, zo makkelijk zijn ze niet allemaal, maar hey, laten we als oefenvraag maar mag je doen vandaag, toch? Ik wil gewoon van jou de titel weten en als je die dan stuurt, dan weet ik twee dingen. Eén, dat je mee wil spelen zometeen met de quiz en twee, dat je het ook een beetje kan. Simpel zat, toch? In de tussentijd gaan we eens even lekker stukje fietsen.

0: Morgan Wallen, Love Somebody op Radio 10.
1: De Top 4000 quiz.
0: Yes. En wij gaan spelen vandaag met Wim. Dag Wim, welkom.
2: Hoi, goeiedag.
0: Jij zat even lekker te wachten tot je propaan...
2: Ik was even in de wacht.
0: ...in je tank van je vrachtwagen is gegoten.
2: Ja, klopt, ja. Ik sta op mijn beurt te wachten. Er is nog één iemand voor mij, die wordt nu geladen en daarna mag ik.
0: Juist, jij hebt zo'n heel uitgebreid rijbewijs heb jij, met allerlei cursussen die je hebt moeten doen om daarmee te mogen rijden.
2: Ja, klopt. Ja. ADR en klopt.
0: Hoeveel litertjes gaat er nou in zo'n tank?
2: In deze tank zal dat iets van 40.000 liter zijn.
0: Goedemorgen, ja. Dat is natuurlijk samengeperst en gekoeld, dus dat is vloeibaar, toch?
2: Correct.
0: Ja,
2: de druk is verhoogd door het... De druk is verhoogd en daardoor is het vloeibaar geworden.
0: Nou, vraag vaak aan vrachtwagenchauffeurs, valt er wel eens wat van de wagen? Maar in jouw geval...
3: Liever niet, hè?
2: En ik rijd ook geen LPG, dus het heeft ook geen...
0: Hey, we gaan het over muziek hebben. De hit van MC Michael G en DJ Sven over de vakantietijd. Hoe heet dat ding?
2: Ja, die heette de Holiday Rap.
0: Holiday Rap, ja. We kregen ook al wat Holiday binnen.
2: Ja, en zo, maar dat is 86.
0: Ja, dat weet hij gewoon, hè. Ja. Ik ga voor jou vier vraagjes uit de pot trekken. Als ze allemaal goed beantwoord worden, krijg je alle prijzen. Zo niet, kijken naar wat je wel wist te beantwoorden.
2: Ik doe mijn best.
0: Wens je heel veel plezier. Gaat-ie, Wim?
1: Vraag 1.
0: Het is vandaag Never Give Up Day. Een dag waarop iemands doorzettingsvermogen of vastberadenheid wordt gecomplimenteerd of aangemoedigd.
3: Zo.
0: Nou, speel je door, Wim.
2: Ja, ik ga het ook.
0: Een compliment. Never Gonna Give You Up is een nummer wat er misschien bij past. Staat in de top 4000. Van welke snaak is dat?
2: Dat is van Rick Astley.
3: Ja!
0: Daba, eerste vraag goed. Vandaag, 18 augustus, is de verjaardag van Michael Holbrook Penniman. De zanger die we vinden in de grootste hitlijst aller tijden. Onder andere met deze track. Ja, je kent hem wel. Ja, ja, ja, ja. Hij had in één keer een paar hits en daarna was weer stil rondom hem. Mooi, Michael Holbrook Penniman. Hoe heet hij als artiest?
2: Volgens mij Mika.
0: Mika. Mika. Dat is ook goed.
1: Vraag 3.
0: Wim, je krijgt een intro te horen. Ik wil van jou weten, hoe heet dit nummer?
2: Keep your head on. Joe Cocker.
0: Nee, dat is niet helemaal goed.
2: Nee,
0: denk er nog even over na. Hij loopt nog even. Dus, is ongeveer goed, maar ik wil het goede antwoord hebben.
2: Somewhere in the City dan?
0: Nee. Je was warm, je was warm. Het is,
3: details.
0: Het is duidelijk geen... je hebt niet heel vaak dat er een stripper bij jou op schoot hebt gezeten. Dat...
2: Ja. Nou, ik weet wel dat het daarover gaat, maar blijkbaar heb ik net even de... Het is keep your head on, toch?
0: Of bijna,
2: keep your
0: head... Dat is bijna goed.
3: Bijna. Keep.
0: Het is iets anders dan keep.
2: Leave your head on.
0: Ja.
3: Bijna zo.
0: Ja, dan gaan we door naar... Nicola.
3: Ja, het is natuurlijk een hoop spanning in de wereld. Ja, een hele hoop spanning in de wereld natuurlijk. Hè. Dus er was angst voor een benzinetekort in ons land en de rest van Europa. Voornamelijk natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar wij automobilisten hebben een handje geholpen bij het voorkomen van een benzinetekort. Want in de eerste helft van dit jaar hebben we samen namelijk zo'n 467 miljoen liter minder brandstof getankt dan een jaar geleden.
0: Oh.
3: En als je dan denkt van oh, arme overheid. Wat hebben die een hoop geld misgelopen? Dat is niet. Want ze hebben namelijk de btw-opbrengsten, die zijn een stukje omhoog gegaan. En de accijns was ook omhoog. Dus eigenlijk hebben ze onder de streep alsnog gewoon meer geld verdiend.
0: Oh, kijk eens. Ja. Hey.
2: Boekjes.
3: Ja, hè.
0: Daar zijn ze, die stinkers. Zeg, in de top 4000 vinden we ook een band waarop je heel wat kilometers kunt afleggen. Welke band vinden we met Sol Solido, Summer Night in de lijst? En dan is dat dus ook een brandstof. En jij zit daar in de brandstoffen, dus jij moet dat wel weten.
2: Sorry, hoe heet
0: je dat? Sausalito Summer Night. Ja, we draaien die vaak. We draaien die wel vaak, die plaatsen. Die ken je hem wel of niet?
2: Ja, vaak doet het een belletje rinkelen.
0: Belletje rinkelen, deze plaats staat, hè? Welke band vinden we met Sausalito Summer Night in de lijst? En dan is dat dus ook een brandstof. En jij zit daar in de brandstoffen, dus jij moet dat wel weten.
2: Sorry, hoe heet
0: je dat? Sausalito Summer Night. Ja, we draaien die vaak. We draaien die wel vaak, die plaatsen. Die ken je hem wel of niet?
2: Ja, vaak doet het een belletje rinkelen.
0: Belletje rinkelen. Wat, deze plaat is dat, hè?
2: Diesel.
0: Diesel? Is dat Diesel? Is dat Diesel? Diesel. Het is Diesel. Ja. Het is Diesel, ja! Ja. Gefeliciteerd. Wim, alles goed? Nou, hey, lekker of niet?
2: Ja, hartstikke leuk.
0: De Radio 10 Zonnebril, Radio 10 Pet, Bamberamma, Broodrommel en DHB Plus Radio zijn voor jou.
2: Nou, daar ben ik hartstikke blij mee, dankjewel.
0: Kijk, dat hebben we graag, hè. Blije Wim zijn altijd een goed idee.
2: Dankjewel.
0: Je hebt het zelf veroorzaakt. Hey, mooie dag nog vandaag, hè. Werk ze nog even.
2: Dankjewel. Hoi.

0: zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
1: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
2: Wie was je aan de beurt?
3: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
2: Hit it!
4: Voor die twee.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
6: Oei!
7: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
6: Lekker hoor!
7: En alle Ariel, ook tweede gratis.
6: Zoei!
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Yes! Hamster!
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
10: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
11: Kippie.
12: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
14: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier.
15: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
19: Jeroen Nieuwenhuizen.
20: Yes, goedemiddag, aangenaam.

0: inspreken of typen en versturen. Dat is alles wat je hoeft te doen om een ander blij te maken met een heel simpel dingetje. Dat heet de dikke 10. Ja, en dat is dan zometeen hier op het podiumtje. Het is allemaal virtueel, hè. Kom dan niet naar Hilversum rijden, want dan ben ik alweer weg.
1: Ja.
0: Nee, gewoon even een berichtje sturen en dan kunnen wij het zo meteen voorlezen. Of als je het veel leuker vindt om je stem op de radio te horen, dan kan ik me ook voorstellen als best een keer lachen. Dan spreek je het in dezelfde app van Radio 10. En ja, de redenen zijn legio, hè. De redenen zijn legio. Je kunt echt om allerlei redenen iemand een dikke 10 geven. Gisteren hadden we iemand, vond ik echt een heel leuk bericht. Die stond vrijdag met zijn motorpak voor een dichte spoorwegovergang.
1: In de hitte.
0: En dan kom je wat een glaasje water aanbieden. Nou, dat verdiende een 10. Zoiets kan het zijn. Maar ook een leuke collega die je weer hebt ontmoet, omdat je weer aan je werk begonnen bent deze week. En die bijvoorbeeld jouw werk heeft gedaan toen je zelf lekker zat te genieten op vakantie.
1: Ja.
0: Zo iemand wil je misschien bedanken. Is ook leuk. Is ook een reden voor een dikke 10. Bedenk maar wat moois. Maar stuur het snel, want voor je het weet is de show voorbij en dat kan niet meer. Nico, wie heb jij in gedachten?
1: Mag ik ook namens iemand een dikke 10 uitdelen?
0: Namens iemand een dikke 10?
1: Ja, als dat kan. Namens pechvogel Gans Jansen. En ja. Dan moet je pechvogel moet je letterlijk nemen deze keer. Gans, ja. Dat was een boerenlandgans. Die woonde op de golfbaan in Eemnes. Ja, je voelt hem misschien een klein beetje aankomen.
0: Als moet je ook niet gaan wonen natuurlijk op de golfbaan.
1: Ja, maar hij woont daar, wijds uitzicht. Samen met een vriendje zit hij daar. Maar hij werd dus geraakt door een golfbal die echt vol geswongen werd op zijn pootje.
0: Ach.
1: Ja, die was echt gebroken. Een open pootbreuk om zo te zeggen. Maar hij is dus door de dierenambulance opgehaald. Hij is naar het vogelhospitaal gebracht, gespalkt en gedaan. Zo goed hersteld dat hij vandaag weer terug mag naar zijn vriendje op de vertrouwde golfbaan in Eemnes.
0: Zodat hij weer geraakt kan worden?
1: Dat wel. Dus ook als je daar gaat golven, let een beetje op. Maak er geen sport van.
0: Nee.
1: Al komt Gans er weer bovenop, probeer hem niet te raken. Nee, maar Gans belde mij en die zegt van ik wil heel graag dat de vogel, het vogelhospitaal die dikke 10 krijgt.
0: Nou, zeker. Dat is altijd goed natuurlijk. Hè? Want je moet, je vindt wel eens een vogel of zo. Dan je denkt, hoe ben je nou? Zo'n vogelhospitaal, altijd geweldig.
1: Absoluut. Goeie mensen.
0: Nou, bij deze. Nou, van ganser harte.
1: Ja,
0: hey. Oké. Okay. Nog meer dikke 10, kom maar. She's crazy.

0: Lies die deze maand begonnen is als ZZP'er. We missen haar als collega, maar we wensen haar veel succes. Groet Olly, David en Marleen. Debbie zegt, ik geef een dikke 10 aan Lydia. Zelfs wanneer ik met tegenzin op het werk kom, weet ze mij te motiveren. Een toppertje. Olaf, een dikke 10 voor Emma. Ze heeft tentamen gehaald voor de ziekenhuisbranche. Nou, dat is natuurlijk een hele ruime branche. Hè. Daar kun je van alles gaan doen, maar in ieder geval is ze tentamen gedaan. Gefeliciteerd. Teun.
1: Hey Teun hier. Jeroen, zou je mijn vrouw een dikke 10 willen geven? Ze heeft zoveel werk verricht de afgelopen dagen. Die dikke 10, die verdient ze echt. Groetjes.
0: Yo, en dan heb je hier Dani. Hallo Dani.
2: Hey Jeroen, Dani hier. Ik wil alvast een dikke 10 geven aan mijn ouders. Die zijn morgen namelijk 38 jaar getrouwd. Zijn nu eens lekker samen op vakantie. Gaan van BNB naar BNB. En ik hou heel erg veel van ze. Houdoe.
0: Oh, mooi man. En dan Lydia nog.
3: Goedemiddag, Jeroen. Ik wil graag een dikke 10 uitgeven aan Evidentia Dierenziekenhuis in Ridderkerk. Van de week s'nachts mijn kat gebracht waarvan ik dacht van nou, die kan ik deze week in laten slapen. Gisteravond opgehaald. Ze hebben alle onderzoeken gedaan die er mogelijk waren, maar de oorzaak gevonden. En hij loopt weer rond alsof hij zegt, was ik ziek dan? Ik weet het niet.
0: Ah. Mooi.
3: Dus een dikke 10 voor Evidentia Ziekenhuis in Barendrecht.
0: Nou, mooi gedaan. Ja, zal je zelf ook wel beter slapen, denk ik, hè, nu je dit nieuws weet. Hartstikke mooi.

0: altijd lekker. Gaat er altijd lekker in. Zo, toch aan het eind van Jeroen Afternoon. De lunchshow van Radio 10. Dat is die dinsdagmiddag eens aan. Om 4 uur hebben we Gijs voor je. De Staaf. En daarvoor, grootste hits alle tijden. De sneltreinvaart met Edwin Diergaarden. Ik wens je veel plezier. Spreek je morgen weer.
1: Dag Jeroen.
0: Dit is de Police nog.

0: zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
3: Nu!
2: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
2: Aldi.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
3: Nu!
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
2: Aldi.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
12: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
13: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
14: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
16: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
17: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
16: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
17: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
19: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
20: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elviva, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
0: ANWB en gaan.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.

0: eerst het nieuws met Nicola Ruijs.
1: Goedemiddag. Honderden schoonmakers op Schiphol leggen morgen het werk neer, zegt vakbond FNV. 2 uur lang worden bijvoorbeeld geen prullenbakken geleegd of wc's schoongemaakt. Schoonmakers krijgen zaksen bij ziekte lang niet altijd meer 100% doorbetaald. De bond eist dat die maatregel van tafel gaat. In IJsden in Zuid-Limburg is een buschauffeur het ziekenhuis ingeslagen. Het ging mis toen 2 mensen de bus instapten, maar niet incheckten. Toen de chauffeur er wat van zei, kreeg hij klappen. De verdachten sloegen daarna op de vlucht. Een van hen is opgepakt, dat is een jongen uit België. De gesprekken over de begroting voor Prinsjesdag zijn vandaag verder gegaan, maar dan alleen met minister Heijnen van Financiën. Die praat met oppositiepartijen over hoe bepaalde maatregelen betaald moeten worden. Vanochtend schoven SGP en JA21 aan en vanmiddag is Pro aan de beurt. En in Tilburg is gisteravond een man aangehouden voor het bedreigen van een politieagent. Die kwam af op een melding over een relationele ruzie. De verdachte liep naar de agent met in zijn handen een elektrische kettingzaag. Daarop dreigde de agent met een pistool waarna de man kon worden ingerekend. Gelukkig raakte niemand gewond. Rijnlutien weer, het is overwegend bewolkt. Af en toe regen, ook een buitje hier en daar. Vanmiddag dan is het wat vaker droog, maar wel met stapelwolken. En het is 19 tot 22 graden.
0: Files, 7 stuks op dit moment. Die langste staan op de A2 in Maarsen richting Den Bosch voor Everdingen. Er is een ongeluk gebeurd en daardoor ben je 1 uur en 7 minuten langer onderweg. A50 Os Arnhem voor Grijshoort, 18 minuten. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem voor Loenen, 16 minuten.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nieuw bij Albert Heijn. Het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
8: Radio 3.

Of you. En you, en you, en ik denk aan jou. Maar ik denk ook aan jou. En natuurlijk denk ik aan jou, ja zeker wel. Misschien is het leuk als je in de Radio 10 app even laat weten dat je luistert naar Radio 10. Dan heb ik er ook een naam bij. Je bent van harte welkom bij de Uren van Lang Leven, de grootste hit aller tijden. Ik ben Edwin en dating apps lijken hun beste tijd gehad te hebben. Het is een beetje klaar, ze worden steeds minder populair. In de Verenigde Staten is de daling 5 jaar geleden al ingezet. Sinds 2 jaar ook in het Verenigd Koninkrijk. En inmiddels neemt het aantal gebruikers ook hier in Nederland af. Nou, we zijn klaar met swipen en willen gewoon weer afgewezen worden door iemand die...

0: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
9: Denim deals bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, G-Star en meer.
10: Ons CW-fotoboek is er.
11: Spannend!
10: Wat is hij mooi geworden?
11: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
10: Voelt alsof we er weer zijn.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
15: Ik wil als dino.
16: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
17: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 6 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
18: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
19: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
20: Fix die ruit voor je vakantie.
21: Opgelost. Autotaalglas.
20: Nu
22: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
20: nu
22: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
20: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.

krijgt misschien wel de beste Nederlandstalige popplaat ooit gemaakt hoor als flashback vanmiddag. Het intro alleen al zet je meteen op scherp en de indrukwekkende rauwe zang van Tay Lau, die lange tijd heeft getwijfeld aan zijn eigen zangkwaliteiten, pakt je vanaf de eerste regel richting het refrein dat je na één keer vooral meezingt.

0: 18+.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Het riool is verstopt.
6: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
7: Hallo.
8: Hi, sorry. Ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
7: Ja hoor.
8: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
7: Tuurlijk.
8: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
7: Ja.
9: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
11: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
13: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
15: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
16: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
17: Maar hey, met de nieuwe

0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
0: Oei!
1: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: En alle Ariel, ook tweede gratis.
0: Zoei!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Yes! Hamster!
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.

0: dus met Martijn Nijhuis.
1: Ja, het blijft lastig om de veenbrand in België te blussen. De regen helpt een klein handje, maar die veroorzaakt ook problemen, zegt een verslaggever van de VRT.
2: De regen heeft ook een negatieve zijde, want door de regen, de lage bewolking, kunnen bijvoorbeeld de blushelikopters en de blusvliegtuigen vandaag niet opstijgen.
1: Ja, er wordt nu een brandgang gemaakt om uitbreiding van die branden in België in elk geval te voorkomen. De ouders van een Brabants meisje dat 3 jaar geleden euthanasie kreeg, worden bedreigd met de dood, dat zei de moeder tegen de rechter. De ouders zijn een rechtszaak begonnen omdat ze willen weten wie de artsen zijn die een brief hebben gestuurd naar justitie. Daarin staat dat de ouders misschien verantwoordelijk zijn voor haar dood. Door de aardbeving in het Spaanse Granada zijn een paar mensen gewond geraakt. Een meisje moest naar het ziekenhuis. Tientallen gebouwen hebben schade. Er zitten scheuren in muren en er kwamen stukken steen naar beneden. Daardoor raakten ook auto's beschadigd. Het wereldberoemde Alhambra heeft geen schade, maar werd wel ontruimd. En OpenAI heeft een nieuwe versie van ChatGPT voor tieners. Het bedrijf kreeg veel kritiek na onder meer de zelfmoord van een Amerikaanse jongen van 16. Die zou tips van ChatGPT hebben gekregen. In de tienermodus worden ouders gewaarschuwd als hun kind zulke dingen vraagt. Het Radio 10 weer, er is nog kans op wat zon. Ook nog een bui, ook vanavond. Vannacht is het een graad of 15. Morgen wisselvallig, buien en zon, van alles wat dus. En dan wordt het een graad of 19.
3: Dankjewel. Files 9 stuks in totaal. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Voorthuis en Kootwijk. Door pech onderweg 29 minuten vertraging. Ongeluk op de A2 Maarsen en Bos voor Everdingen ben je 1 uur en 29 minuten kwijt. En de A59 Ossonzeel voor Den Bosch-Hedel. Een kwartier daar.

0: aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
3: En hoe was het bij het ING servicepunt?
4: Hij is onderweg.
3: Wie?
4: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
3: Top. Koffietje, ik trakteer.
4: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

kapotte kachels uit Os. Van de rechter mag hij niet meer op Spotify. Maar de parodie op het nummer van ABBA mag door kapotte kachels wel gewoon live gespeeld worden tijdens optredens. Dus je hoorde een snippet uit een live optreden hier bij Radio 10.

0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: Fluoril wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes.
5: Esso. Omdat elke rit telt.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
7: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
8: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketing manager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
15: Huisverkopers, opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
16: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
17: Chris?
18: Ja?
17: Hoef jij niet te werken vandaag?
18: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
17: Dus, heb je nu
18: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
17: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkini's Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
19: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

De doorbraak. Het is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Hij zingt al 10 jaar de muziek waar hij van houdt. Sinatra, swing en jazz. Alleen de platenwereld ziet er weinig brood in. Ze vinden het ouderwets en niet commercieel genoeg. Op een gegeven moment is hij het zat. Hij denkt serieus aan stoppen. Op een avond staat hij op een bedrijfsfeestje. Aan een onbekende man geeft hij een zelfgemaakte cd mee. Die man blijkt een medewerker van de voormalig premier van Canada, Brian Mulroney. De cd komt bij de familie terecht en even later zingt de zanger op de bruiloft van Mulroney's dochter. En daar is ook producer David Foster. Foster hoort hem zingen en dat verandert het verhaal. Via Foster krijgt hij de kans om zijn eerste grote eigen album uit te brengen. En het wordt succesvol. Er is alleen één probleem. De platenmaatschappij vindt hem vooral goed als vertolker van oude liedjes met grote orkesten in keurige pakken. En niet per se als songwriter. Om het tegendeel te bewijzen schrijft hij zelf een liefdeslied. Een platenbaas vertelt hem: als we hadden geweten dat jij zelf nummers wilde schrijven, hadden we wel een songwriter voor je ingehuurd. Dit lied is namelijk zwak. Hij trekt zich er niets van aan. En gelukkig maar, want het nummer groeit uit tot één van zijn grootste hits.

0: Just Can't Get Enough. Radio Team Depeche Mode. Als je zometeen naar huis gaat, word je vergezeld van niemand minder, door niemand minder dan Gijs Staverman in Gijs op 10. Zo dadelijk. Gijs, ja. Hallo, goedemiddag.
1: Ja, het leuke is, jij zegt Depeche Mode, maar ja. Ik heb ooit een keertje Ilse Delanger genoemd op de radio. Toen ben jij degene die mij een appje hebt gestuurd. Weet je dat nog? Over de
2: ja,
1: sms?
2: Ja, dat weet ik nog van.
1: Het is pannenkoek. Het is gewoon Ilse de Lange.
0: Pannenkoek zei ik niet. Zou ik nooit zeggen.
1: Je zei niet pannenkoek. Je moet even opletten op je... Nou, sindsdien is het voor mij nog steeds...
2: Komt gewoon uit Almelo, komt ze.
1: Ja, maar dat maakt niet uit. Spreken ze ook Frans?
0: Ik heb een paar arty-farty vrienden en die zeggen altijd Depeche Mode.
1: Depeche Mode.
0: Best wel mode.
1: En ik vind Maroon 5 vind ik ook wel mooi. Maroon. En ik vind Snow Patrol, dat klopt ook wel. Snow en Patrol, ik had van de week Belinda Carlisle. En die vond ik ook wel leuk.
0: Okay.
1: Dus bij deze zijn de artiesten toch iets anders geworden bij ons.
0: 40.
1: Straks 40. Dan hebben we natuurlijk een nieuwe Gijs op 10. We gaan even bellen met de politie van Amsterdam. Want Lucky, ja, dat is een man die gevonden is. Hij lijdt op dit moment aan afasie. Hij heeft een hersenbloeding gehad en hij kan twee woorden zeggen, maar hij kan niet vertellen hoe hij heet en waar hij vandaan komt. Wel dat hij een Engels accent heeft, dus ze proberen daar een beetje te zoeken. Canada, Engeland, Amerika. Maar ja, al 3 jaar zijn ze op zoek naar zijn identiteit. En dat is heel heftig. En we gaan ook even met een snackspare bellen. Want het gaat heel goed met Burger King, maar niet zo goed met McDonald's. En wat gaan ze daar nou aan doen? Nou...
0: Snack spare.
1: Een snack spare. Eke is dat.
0: Eke Bosman. Oh ja, ja. Die weet er alles van.
1: Ja, die weet er alles van.
0: Ja. Die spuugt er niet op. Zometeen dus veel plezier met Gijs op 10 hier bij Radio 10. Ik wens je alvast een fijne avond.
1: Dankjewel.
0: En een goed de weekend.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
9: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
10: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
13: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
14: Met deze week in de bonus... AHA verse pasta's, noedels en sauzen, tweede gratis.
13: Boeie!
14: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
13: Lekker hoor!
14: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
13: Zoé!
14: De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Yes! Hamster!
15: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we af alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
18: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: Ruitschade?
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Goedemiddag, het is al weer 4 uur. Het gaat zo snel. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag Gijs. Op de A2 bij Den Bosch is aan het begin van de middag een aanrijding geweest met verschillende auto's, waaronder een gevangenisbusje. Dat meldt RTV Utrecht. Er zat ook een gevangene in. Die is gewond geraakt en moest naar het ziekenhuis. Waar dat gevangenentransport naartoe ging, is niet bekendgemaakt. Een spannend bezoek van de Belgische buitenlandminister aan de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Die moest meteen de schuilkelder in vanwege Russische drone-aanvallen. Nou, in die schuilkelder sprak de Belgische minister met zijn Oekraïnse collega en het ging over hulp. België heeft al miljarden aan steun gegeven en zal dat blijven doen, zei hij in die bunker. Het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen een boete van de inspectie na artikelen over Ozempic. De inspectie vindt die een soort van reclame, maar de kranten zeggen: onze persvrijheid wordt ingeperkt. Telegraaf en NRC verwacht ook een boete. Als die komt, dan gaan ook zij in beroep. En steeds meer Nederlandse studenten verhuizen uit hun provincie en kiezen voor Maastricht. Dat zegt regiozender L1. Die zag veel meer studenten uit andere provincies dan anders in Maastricht. En de reden is natuurlijk simpel.
19: Die is sowieso makkelijker om huis te vinden dan in de Randstad.
21: Ja, uiteindelijk heb ik best wel goedkoop een kamer in het centrum.
19: Ja, qua prijs en het is hier makkelijker.
21: Ja, wel een stuk goedkoper volgens mij.
24: Omdat toch iets minder mensen zijn, denk ik. En ja, iets meer beschikbaar dan voor iedereen.
1: Ja, toen wilde de verslaggever nog weten of die studenten de Limburgse taal al een beetje spreken.
21: Ik hou bij Nederlands.
19: Ik heb nog niet de zachte G, maar dat komt vanzelf wel.
25: Kun je ook oefenen, hè? Noem eens een woord met een zachte G.
19: Geen idee.
25: Geen idee?
19: Geen idee.
1: Ja, nou, op Instagram staan veel boze reacties van Limburgers. Zo schrijft iemand: ja, die Hollanders noemen ze altijd achterlijk, maar dan willen ze hier wel wonen. En een ander schrijft: ja, nou snap ik waarom je nergens nog Limburgs hoort. Door al die import komt dat.
0: Oh.
1: Warm welkom.
0: Ah, dan gaan ze vanzelf wel weer weg.
1: Maar
0: ze op zoek naar iets anders.
1: De vrolijke, optimistische Limburgers die reageren meestal niet. Hè?
0: Die zitten hier.
1: Wij hebben een optimistische Limburger.
0: Ja, het is er één. En wij hebben hem in de studio. Dus
1: nee,
0: dat is leuk.
1: Het Radio 10 weer. Vanavond is er een mix van zon, wolken en buien. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het regenen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Morgen is het eerst bewolkt en regenachtig, maar later volgen buien. Wordt dan een graad of... Nee, dan volgen er geen nieuwe buien. Dan valt er ook zon, moet ik zeggen. En dan wordt het een graadje of 20.
0: Valt er zon? Wat leuk.
25: Pas op.
0: Ja, kijk uit voor de zon. Goed. Nou, ik hoop dat je wel een eclipse bent. Goed, dankjewel Martijn. We gaan meteen even kijken. Nou, nu we het toch over die vrolijke Limburger hebben. Kijken waar die vrolijke Limburger Robin van der Gie ons kan vertellen waar alle files staan. Want dat weet hij. Goedemiddag.
26: Goedemiddag, Gijs. Op de A2 richting het zuiden sta je een uur in de file tussen Utrecht-Noord en Everdingen. Door die aanrijding die Martijn net noemde. Twee rijstroken zijn waarschijnlijk nog een kwartier dicht. Omrijden kan via de A27, maar ook daar ben je een half uur langer onderweg tussen Utrecht-Noord en Hagestein. En op de A50 Os-Arnhem staat een kwartier stil tussen Renkum en knooppunt Grijshoort.
0: Oké, nou, heel veel sterkte daarmee. Wij blijven in ieder geval lekker deze file bij. We gaan straks muziek draaien van de George Baker Selection. Dat is een tijdje geleden. Hè? Little Green Bag heb ik voor je uitgezocht. Bump Up the Jab. Het zit in Stavons Disco, je hoort het zo. En ik heb cabaret voor je van René van Meurs. Allemaal binnen een paar minuten.
27: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
28: Voor wie zijn we ook alweer?
27: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
29: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
27: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
29: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
30: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
31: nu
30: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
31: Nu halen, hè? Dus niet straks.
32: Hands van voordeel.
33: Aldi. Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika Earthsmiles te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
2: Nu?
30: Naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
30: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voordeel.
30: Aldi.
4: Radio

0: blijven ons houden tot de orde van de dag. Het is dinsdag vandaag. Mijn naam is Gijs, overigens. Gijs Staverman, samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag, Gijs.
0: En de hele middag crew. Hallo. Zitten wij lekker bij je op de achterbank. En we rijden gewoon lekker met je mee. En als je op vakantie bent, zou kunnen zijn dat je dat op dit moment nog bent, en je bezoekt een privéstrand, dan voelt dat vaak toch als een beetje luxe. Ja, veel stranden in Italië zijn privéstranden, en dan moet je wat geld betalen om met je zwembroek aan zee te liggen. Zo ook in het kustplaatsje Spotorno. Ja, dat is dat plaatsje waar ze ook die hele grote organisatie hebben waar ze muziek verspreiden online. Maar goed, dat heeft terzijde. Daar beheren Italiaanse nonnen een privéstrand, maar misschien niet lang meer. De burgemeester die wil het strand namelijk vrijgeven, tot ongenoegen van de nonnen. Ja, kan toch niet, zeggen ze. Het geld dat ze krijgen voor het verhuren van bedjes en parasols wordt namelijk besteed aan liefdadigheidsprojecten. En de nonnen die gaan in verzet. We gaan in verzet. Want als het nieuwe plan van de gemeente doorgaat, worden de zusters afhankelijk van giften van strandgangers. Ja, ik betwijfel of het voor de bezoekers uitmaakt wie het strand beheert. Het is namelijk altijd bij iedereen, exact, altijd

0: hetzelfde.
1: Ben ik eindelijk geïnstalleerd op dat bedje? Begint ze tegen me te wauwelen. Ja, nou, niet meteen kijken hoor. Maar heb je die vrouw op dat bedje naast jou gezien met die onwijze neptieten? Moet ik helemaal Pierre Bokma gouden kalfachtig?
2: Nee, heb ik niet gezien,
1: Tuurlijk heb ik die vrouw gezien. Die tieten verzorgen 80% van mijn schaduw.
3: Gijs op. Onderweg naar huis. Met Gijs op de achterbank. Dit is Gijs op 10. Radio 10.

0: Prince nog leefde. Als je wel een beetje down bent of je, je voelt je niet helemaal lekker... dat je af en toe even een filmpje van Prince gaat kijken. En dan, toevallig zit ik in een soort loopje bij YouTube. En ik zag nu van de week iets met, Michael Jackson. En,
1: dat is zo'n topfilmpje.
0: Heb je dat gezien? Ja, dat hij dan het podium wordt opgehaald?
1: Ja.
0: Maar ook als je een beetje down voelt, play that funky music wat hij speelt. En dat speelt hij dan met zijn band. Dan word je, wat er ook gebeurt, de hele wereld lacht weer tegen je. En Prince die kreeg dat voor elkaar samen met de New Generation. En Diamonds and Pearls en Technotronic in Stavons Disco hoorde je daarvoor. Pam Pam de Jam. Wat zit er in het nieuws, Martijn? Zo.
1: Er is een verdachte opgepakt voor een gijzeling met geweld in Lisse.
0: Oh.
1: En er is weer een, laten we zeggen, bijzondere cola-smaak bijgekomen.
0: Och jeetje.
1: Cola met kruidnoot smaak.
0: Ja. En hebben we hem gevonden of niet?
1: Hoor je zo.
0: Oké, okay. Dit hoor je ook zo.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.

Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.

0: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coredate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
3: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
5: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: De kippieplank. Gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.
9: Kippie.
10: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
14: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: belastingdienst.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
0: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
0: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Goedemiddag, vanavond zonnig weer, maar ook regen. Vannacht temperaturen van 13 tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt en regen, later zon, maximaal 20 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, op steeds meer plekken. Er staat al 185 kilometer totaal. Op de A2 Amsterdam Den Bosch ben je 20 minuten langer onderweg tussen Breukelen en Utrecht Centrum. Op de A9 richting Alkmaar een kwartier tussen Knoppen het Vels en Akersloot. En op de A27 Almere Gorkum een half uur tussen Utrecht Noord en Hagestein.
2: Oké, Bopper of Big Mac?
3: Big Mac.
2: Big Mac.
3: Ja.
2: Oké. Nou, we gaan het straks hebben met Eke Bosman over de Bopper en de Big Mac. Dus over McDonald's en Burger King. McDonald's gaat niet zo goed en Burger King gaat veel beter. Dus ja, wat gaat McDonald's daar dan doen? En ik heb muziek voor je van Madonna en Jason Mraz. Allemaal binnen een paar minuutjes. Maar eerst, omdat het 4:55 is... Het nieuws met Martijn Nijhuis. Goedemiddag, Martijn.
4: Goedemiddag, Gijs. Er is een derde verdachte aangehouden voor een gijzeling in de Zuid-Hollandse plaats Lisse vorige maand. Het gaat om een man van 21. Eerder werden al een jongen en een meisje daarvoor opgepakt. Mediaminister Letschert vindt het zorgelijk dat kranten zich beperkt voelen in hun persvrijheid. Kranten kregen boetes omdat ze te positief zouden hebben geschreven over het afslankmiddel Ozempic. Vanwege die boetes stappen ze naar de rechter.
2: Maar dat is toch ook een beetje raar? Sorry dat ik me er even mee bemoeien. Dat is toch een beetje raar? Of hebben ze geld daarvoor gekregen?
4: Nee, dat denk ik niet.
2: Als dat niet bewezen is dat ze er geld voor hebben gekregen... dan mogen ze toch positief zijn over iets?
4: Dat lijkt mij ook.
2: Ja,
4: ja, precies.
2: Is toch raar dat overheid zich daarmee gaat bemoeien?
4: Dat vinden de kranten ook inderdaad. Okay. Dus benieuwd wat de rechter daarvan vindt.
2: De teamkranten.
4: Over een paar dagen hakt Avrotros de knoop door over de Nederlandse deelnemer aan het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. Eerder werd gezegd, ja joh, als Avrotros niet doet, dan kan Omroep Max het wel uitzenden. En toen zei de omroepbaas Jan Slachter, nou, we kunnen wel eens kijken, wie weet.
2: Okay.
4: En nu, vlak voor het besluit van Avrotros, zegt hij, nee, gaan we niet doen. We zijn helemaal niet om te springen, dat wil niemand. Onze kijkers willen dat niet.
2: Oh.
5: Of... is het al lang beklonken?
2: Ja, ik wil net zeggen, ja.
4: Dat hij dat Avrotros het gaat doen.
2: Ja. Nou, moeten we Davina Michel niet even bellen?
5: Ja,
2: als iemand het nummer gaat zingen voor Nederland, dan zal het Davina Michel wel zijn, toch?
4: Oh, ja, dat kan natuurlijk.
2: Ja.
4: Ik ben benieuwd.
5: Jij weet meer, hè?
2: Nou ja, ik denk dat ik het bijna zeker weet. Dat zij, als wij weer meedoen, dat zij het nummer gaat zingen. Volgens mij lag er al een nummer klaar. Ja. En toen is op een gegeven moment is er uitgekomen dat... dat
4: zijn gewoon een scoopje te pakken.
2: Nou ja.
4: Ik hoor nog eens wat.
6: Ja, ja. Weten we nog? Celine Dion optreden.
4: Dat is mooi. Ja, goed. We gaan snel verder.
2: Dat is waar.
4: Je weet dat ik een groot cola-liefhebber ben, hè, Gijs?
2: Zeker.

0: opgedronken.
1: Ach, echt niet normaal. Ja. Goor.
0: Dus dat was hartstikke lekker. Jullie hebben het allemaal geproefd. Jullie vonden het allemaal hartstikke lekker. Nou, die keten heeft nu ook cola met de smaak van zwarte bes. Dat is een soort cassis eigenlijk.
1: Dat snap ik dan nog wel. Dat begrijp ik wel.
0: Ja, vondsmatig. Bij Albert Heijn ligt sinds vandaag iets nog absurders in de winkel. Cola met de smaak van kruidnoten. Serieus. Nou, ik kreeg allemaal foto's gestuurd van luisteraars die weten dat ik van cola hou en die zo'n blikje hadden gekocht.
1: Oh, serieus?
0: Ja.
1: Oh, het bestaat echt.
0: Het bestaat echt.
1: Ik dacht, 1 april valt heel snel dit jaar.
2: Ja, maar Martijn laat zich dan wel helemaal influencen door al zijn volgers. Dus wie werd er weer op pad gestuurd?
1: Jij.
2: Ja, precies.
1: Tuurlijk.
2: Ik mocht weer op mijn fiets naar de Albert Heijn.
1: Oh, wat leuk.
2: Die hadden hem niet.
1: Nee.
2: Sterker nog, ik heb de Albert Heijn moeten vertellen dat de Albert Heijn zulke blikjes verkoopt.
1: Oh, dat wisten ze niet.
2: Ze wisten het zelf niet. Ze konden wel
1: niks voor de Albert Heijn.
2: Nee, ze konden overigens wel vertellen dat de hele Sinterklaasvoorraad al binnen is. En die ligt in de kelder.
1: Ja. Daar zitten die blikjes waarschijnlijk tussen met die kruidnoten.
2: Volgende week, vertelden ze.
1: Oh, volgende week dan hebben ze het uitgepakt.
2: Ja, ja, ja, maar nog geen enkele Albert Heijn hier.
1: Maar hebben jullie niet een Albert Heijn XL hier ergens in?
3: Ja, ook wel. Maar daar hebben ze het dus ook volgende week.
1: Ook ligt in hetzelfde filiaal.
2: Dus eigenlijk de mensen die het nu al hebben weten te bemachtigen, hebben dit eigenlijk een beetje van een vrachtwagen af laten vallen. Dat soort dingen.
1: Maar Martijn, wacht even. Jij begint dus nu over een kruidnootsmaak, maar je weet niet hoe het proeft. Dat is toch niet goed journalistiek werk?
0: Nee. Gooi iets op en dan wordt het een dood musje. Dat snap ik wel een beetje. Ja. Maar goed, ik ga gewoon op zoek en dat komt gewoon binnenkort wel goed.
1: Nou ja, laat het gewoon in de winkel staan, want dat is gewoon...

0: de verkopen tegenvallen. Ja, dat is super vervelend. Tegelijkertijd groeit grote concurrent Burger King wel. En daarom is er paniek. Gooit Ronald McDonald, de clown zelf, de hele boel op de schop. Ze willen het allemaal anders gaan doen. Pardon. Wat? Ik krijg een heel klein stukje van mijn reepje. Dat schiet een beetje in mijn keel. Het is niet anders. Maar wat er allemaal gaat veranderen, dat ga ik vragen aan de enige man die bij een snelle hap alsnog uitgebreid verslag doet op de socials. Als er een blikje kruidnoten cola in de winkels ligt, nou, dan is hij de eerste die hem proeft. Dames en heren, de man die van snacken zijn vak heeft gemaakt. Snackspair Eke Bosman. Goedemiddag.
1: Hele goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hallo. Was dat lekker, die kruidnotenkolen? Want dat wil Martijn even weten.
1: Ik zag hem ook voorbij komen, ja. Ja. Maar ik heb hem helaas nog niet geprobeerd. Ik zag hem nog niet liggen bij mijn grote Albert Heijn.
0: Ja, maar dat is, dit valt wel op jou, dit valt wel in jouw categorie, toch?
1: Ja, niet zoveel dingen met zoet. Maar dit is zo'n combinatie dat mensen vragen erom. Ja, ja, dan moet je wel.
0: Ja, dan moet je.
1: Dat bepaalt, hè?
0: Ja, precies. Dat moet je wel. Eke, even een belangrijke vraag. Wat vind je lekkerder? De Big Mac of de Whopper?
1: Mag ik de Quarter Pounder zeggen?
0: Dat mag ook. Maar dus McDonald's,
1: blijkbaar. Ja, nee. Ik vind ik vind de Whopper wel weer beter dan de Big Mac, eerlijk gezegd.
0: Oké. Okay.
1: Dus, want de Whopper, dat is ook misschien meteen al het antwoord op de vraag waarom heeft de Burger King afgelopen jaar beter gedaan dan de McDonald's.
0: Ja.
1: En dat is dat de Whopper is vorig jaar vernieuwd. Het heeft beter vlees, het broodje is veranderd. Die is wat meer richting de brioche kant opgegaan. Dat is dus wat zoeter. Mm-hmm. De mayonaise heeft een beetje een vleugje citroen gekregen. Dus het smaakt allemaal wat verser, terwijl McDonald's heeft vorig jaar vooral ingezet op prijsverlagingen, maar niet op de kwaliteit van de Big Mac, waardoor die toch wat minder smaakt.
0: Dus eigenlijk is nu McDonald's erachter gekomen dat wij kwaliteit belangrijker vinden dan prijs?
1: Precies, ja. Ah. Dat is echt de conclusie die ik kan trekken. Ja, nou ja, door de inflatie van de afgelopen jaren en al die oorlogen en de gascrisis en dit en dat, ja, was het natuurlijk wel logisch gedacht vanuit McDonald's, mm-hmm. maar uiteindelijk willen we toch echt wel een betere burger en dat heeft Burger King gewoon vorig jaar heel goed gedaan.
0: Ja, en nou wil McDonald's dat gaan nadoen. Wat gaat er nu precies veranderen?
1: Nou, de McDonald's wil nu vooral kijken naar de kwaliteit van de Big Mac. Kunnen ze de bereidingswijze veranderen? Kunnen ze kijken naar de saus? Kunnen ze die nog lekkerder maken, nog smeuiger? Mm-hmm. Aan de andere kant gaat de McDonald's ook nu veel meer inzetten op kitproducten. Dus veel meer kitburgers. Je hebt de McCrispy, je hebt de Chicken Sensation en al die dingen. Ze willen zich daarmee onderscheiden van de Burger King. Dat zij de nummer 1 zullen zijn op gebied van kitburgers.
0: Dat is wel heel goed nieuws, toch?
1: Als de kwaliteit verbeterd wordt, ben ik altijd blij.
0: Ja, precies. Oké. Okay. En nou las ik ook dat 2 miljoen mensen worden opgeleid door McDonald's om lekkerder burgers te maken. Hoe gaan ze dat doen dan?
1: Ja, nee, ik denk dat ze gewoon een filmpje gaan opnemen hoe je zo'n burger moet bakken. En dat vervolgens gaat tonen aan het personeel.
0: Ja, dat is wel het makkelijkste, denk ik.
1: Ik denk niet dat 2 miljoen mensen naar Las Vegas worden overgevlogen om daar een traineeship te volgen.
0: Nee, dan wordt die Big Mac niet meer te betalen natuurlijk, hè?
1: Het is mooie marketingtaal, maar ik denk gewoon dat er een filmpje wordt opgenomen voor het personeel.
0: Eén ding wil ik nog even weten. Bestaat de beste burger eigenlijk wel?
1: Ja, maar
0: dat is natuurlijk
1: het
0: is toch een kwestie van smaak, of niet?
1: Ja, objectief gezien. Ja, het is altijd een kwestie van smaak. De ene wil juist een heel dik stuk vlees. Mm-hmm. Maar de andere wil juist een smashburger die gewoon lekker dun is en ook nog een beetje krokant aan de buitenkant is.
0: Ja.
1: De beste bestaat niet. Ik word altijd heel erg allergisch. Ik ben daar heel erg allergisch voor als iemand zegt dit is de beste ooit.
0: Ja,

0: Als je de zomerrit zou moeten kiezen van 2026, dan denk ik dat dit wel de zomerrit is. Ik denk dat Burna Boy samen met Shakira de zomerrit heeft gescoord. Ik ken geen andere plaat die zo groot is tijdens de zomer van 2026.
1: Hey Gijs, hey. Rutger van Manneveld hier.
0: Hey Rutger,
1: zou je misschien een klein liedje van mij kunnen draaien?
0: Oh ja,
1: ik zou het enorm waarderen.
0: Ja, okay.
1: Dankjewel hè.
0: Ja, natuurlijk. Ik ga even kijken wat ik kan doen. Natuurlijk ook Rutger van Manneveld, die heeft natuurlijk ook een enorme hit gescoord. Goed, Die Die, dat is die grote hit van Shakira. Straks hebben we het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
2: Ja, in Limburg is een complete beek leeggepompt om een bedreigde vis te redden. En heeft Rotterdam nu zijn eigen monster van Loch Ness.
0: Oh, heeft hij dat?
2: Zou zomaar kunnen.
0: Okay.
3: Radio 10.
4: Gijs op 10.
1: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
4: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
4: Aldi.
6: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
1: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
4: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
4: Aldi.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: zomer vliegt voorbij. Dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
4: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Inmiddels alweer 5 uur. Het gaat supersnel. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
7: Goedemiddag Gijs. Minister Letchert vindt het zorgelijk dat hoofdredacteuren alarm slaan over de persvrijheid, maar wil afwachten wat de rechter erover zegt. Kranten kregen boetes van de inspectie voor artikelen over Ozempic en andere afslankmiddelen. Volgens de inspectie was het een soort reclame. De internationale toezichthouder op atoomenergie heeft opnieuw opgeroepen om te stoppen met aanvallen bij de kerncentrale in Oekraïne, in Zaporizhia. Dat is de grootste centrale van heel Europa. Bij een aanval vandaag vielen een dode en 15 gewonden. Slachtoffers stonden te wachten bij een bushalte. Ze werken allemaal in die centrale. In Limburg is een complete beker leeg gepompt om een bedreigde vis te redden. De modderkruiper is het.
6: Oh.
7: Lijkt een beetje op een paling en leeft op de bodem, maar er staat nu te weinig water in die beek. Nou, al die vissen worden gevangen naar een andere beek gebracht waar wel genoeg water is. Andere vissen die zijn gevonden worden ook gered trouwens. Die worden niet opgegeten. En in Rotterdam is vorige week iets bijzonders gezien. Ook in het water, in de Maas. Een vrouw zag een mega groot licht omhoog komen uit het water. Ze maakte er een filmpje van en zette dat op Facebook.
8: Wat is dat nou daar in het water?
7: Buitenaards. Ja, buitenaards. Nou, veel Rotterdammers denken het is geen...
9: Buitenaards.
7: Die denken het is een monster van Loch Ness. De vrouw zelf kan er de lol niet van inzien. Die schrok zich een ongeluk, zegt ze bij Regio's in de Rijnmond.
8: Het was zo'n schijnsel in het water. En ik keek later nog eens en het was er nog steeds. Ik denk toch wel een uur of zo.
7: Ja, een soort schijnsel. Ik heb een foto voor jou klaargezet, Gijs. Ja. Wat zie jij daar?
6: Ik denk dat er een ijskast door iemand het water in is gegooid. Waar de deurtjes open gaan, het lichtje gewoon zo een beetje omhoog schijnt. En dat je dat, dat, je dat ziet.
7: Ik vind het een beetje lijken alsof er een soort schip is langsgekomen. Dat er nog een beetje van dat schuimende water
6: we zitten nu met z'n allen zitten we naar een foto te kijken. Terwijl iedereen nu zit te luisteren en zegt, waar gaat die foto over
7: dan? Kijk het even bij Regio's en de Rijn. Want ik denk dat het Erik Kertepstra was die er aan het zwemmen was. Maar je weet het natuurlijk niet. Radio 10 weer vanavond een mix van zon, wolken en buien. Vannacht bewolkt en regen, graadje 14. Morgen opnieuw kansen buien, maar ook weer wat zon. Hooguit 20 graden.
6: Misschien wel Naomi, Kromo, wie Jojo.
7: Nou.
6: Dat kan ook natuurlijk, hè?
7: Ja.
6: Het kunnen zwemsters zijn. Nou ja, goed. Als je een foto wil zien, moet je even naar mijn Instagram gaan. @GijsTaverman, daar kun je de foto kun je ook even bekijken. Als je toch in de file staat, waarom ook niet? En waar staan die files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Behoorlijk druk op de weg met 60 files totaal. Op de A9 heb je 20 minuten vertraging door een ongeluk tussen Aalsmeer en Badhoevedorp. 2 rijstroken zijn waarschijnlijk tot 5:30 dicht. Op de A27 Utrecht-Gorkum zijn een kwartier stil tussen De Bilt en Hagestein. En op de A50 Os-Arnhem een kwartier tussen Renkum en Knoppet Grijshoort.
6: Allemaal niet fijn, maar wij blijven sowieso wel lekker bij je. Top 4040 seconden, we gaan het zo voor je draaien. Tenminste, we gaan zo al die nummers aan je laten horen. En als jij er nou 10 herkent, heb je €100 te pakken aan thuisbezorgde goed. En ik ga jouw werkdag afsluiten en dat doe ik met Tina Turner, Disco Inferno.
11: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef.

0: /business.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
3: Radio 10.

Ik hoop dat je een lekkere dag hebt gehad. Maar het is 5 minuten over 5, dus ja, het is afgelopen. Zeker als je dit hoort.

0: meeste muziek in de middagshow. En het is de middagshow hier op Radio 10. En ik ga even iets met je delen wat een beetje klinkt als een detective. Op 10 mei 2023 verandert het leven van een man in Amsterdam compleet. Hij zakt op straat in elkaar, getroffen door een herseninfarct. En als hij weer bijkomt, leidt hij aan afasie. En ontstaat er een bijzonder probleem. Hij kan de politie namelijk zelf niet vertellen wie hij is. En sindsdien probeert de politie zijn identiteit te achterhalen.
1: Bureau Staverman.
0: Ja, na een recente oproep lijkt er eindelijk beweging in de zaak te zitten. Want er kwamen maar liefst 140 tips binnen. Zit daar de naam tussen waar de politie al 3 jaar naar op zoek is? Nou, we gaan even bellen met de woordvoerder van de politie Amsterdam, Marijke Stoor. Marijke, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, is niet duidelijk wie deze man precies is. Waarom willen jullie zo graag daarachter komen eigenlijk?
2: Ja, dit gaat om een meneer, zoals je net zelf al zei, hij heeft een herseninfarct, een hersenbloeding gekregen. Kan zichzelf niet goed meer uitdrukken. Zit eigenlijk hele dagen zo goed als alleen in een verzorgingstehuis. Krijgt er uiteraard wel de zorg die hij nodig heeft. Maar feit blijft dat dat best een eenzaam bestaan is. En wij hopen niet alleen te kunnen achterhalen wie hij is, omdat we toch vinden dat hij recht heeft om te weten wie hij is en de mensen om hem heen. Maar ook om mogelijk te achterhalen wie er op de wereld nog is die van hem houdt en met hem in contact wil komen.
0: Ja, het is wel een beetje gek, hè, dat je dat al 3 jaar niet weet en 3 jaar dat er ook niet, ja, blijkbaar omgekeken wordt naar hem.
2: Nee, kijk, het is, dat ligt aan allerlei dingen. Om te beginnen, heel simpel gezegd, heeft Lucky weinig sporen voor ons als politie achtergelaten. Mm-hmm. Hij had bijvoorbeeld geen identiteitsbewijs bij zich, betaalde alles cash. Daardoor geen bankrekening waar we een naam aan kunnen koppelen. Dat maakt het voor ons als politie heel lastig. Maar kijk, je moet je ook voorstellen, we kennen allemaal wel iemand in onze omgeving die ooit op de Bonnefoy naar bijvoorbeeld Amsterdam is vertrokken. Mm-hmm. Waarvan misschien zijn familie het idee nog steeds heeft, hij leeft daar gewoon lekker zijn leven. En die weten dan niet dat dit met hem aan de hand is. Ja. Dus wij hopen eigenlijk niet alleen te achterhalen wie hij is, maar ook of er nog mensen zijn die mogelijk met hem in contact willen komen, waar hij dan eventueel ook op zit te wachten.
0: Ja. En wat weet u inmiddels wel met zekerheid over hem?
2: Wat we eigenlijk met zekerheid weten, dat zijn allemaal dingen die mensen ons verteld hebben. Bijvoorbeeld dat hij altijd in het Engels sprak. Mm-hmm. En dan een Amerikaans of Canadees accent leek te hebben.
0: Yeah.
2: Dat geeft ons wel heel sterk het vermoeden dat zijn roots in ieder geval niet hier bij ons in Nederland liggen. Maar bijvoorbeeld dat hij daar vandaan komt.
0: Okay.
2: Maar goed, ja, er zijn verschillende verhalen gaan over hem, de honden. De collega's hebben echt veel boven tafel weten te krijgen. Maar geen van die brokjes informatie heeft het uiteindelijk geleid naar zijn identiteit.
0: Ja, en waar komt de naam Lucky vandaan eigenlijk?
2: We weten dat hij lid was van een boeddhistische gemeenschap hier in Amsterdam.
0: Ja.
2: En daar had hij de naam, kenden zij hem onder de naam Lucky.
0: Okay.
2: Die naam zijn wij ook gaan gebruiken. Maar we hebben ook mensen gesproken op het Waterloopplein, waar hij veel kwam. Daar noemen ze hem Chris de Canadees.
0: Oh.
2: Maar we hebben ook namen voorbij horen komen als John, Lee, Louis. Ja, dus dat gaat eigenlijk wel alle kanten op. En dat maakt ons werk niet per se makkelijker.
0: Ja.
2: Het is een behoorlijke uitdaging.
0: Niet echt een touw om aan vast te knopen. Goed.
2: Nee.
0: Jullie deden een oproep, kregen vervolgens zo'n 140 tips. Zitten er nu tips tussen waarvan je denkt van nou dat zou wel eens de doorbraak kunnen zijn? Of weet je dat nog niet?
2: Nou, de teller staat ondertussen zelfs op 250 tips.
0: Ja,
2: we hebben het net nog gecheckt, 250 tips. We zijn zelf ook echt overweldigd door dat mensen zo met ons aan het meedenken zijn.
0: Zou er geen beloning aan vastzitten?
2: Nee, dat geeft wel een goed gevoel. Ook als het gewoon gaat
0: zeker
2: om de mensheid in het algemeen. Dat we echt nog wel naar elkaar omkijken en om elkaar geven.
0: Mm-hmm.
2: Het cold case team gaat dat nu verder uitlopen. Dat is niet iets wat we zo 1, 2, 3 gedaan hebben. Daar moeten we echt wel even de tijd voor nemen. Maar goed, uiteindelijk hopen we natuurlijk onder de streep dat het gaat leiden tot de identificatie van Lucky.
0: En kunnen er nog tips worden doorgegeven?
2: Zeker, tips blijven welkom. Dus laat je vooral niet afschrikken door dat aantal van 250. Dat je denkt, die nu zit te luisteren en denkt van, oh, maar dan zal mijn tip vast al doorgegeven zijn. Wij horen liever iets 10 keer dan helemaal niet. Dus mocht je nou informatie hebben waarvan je denkt, nou, dit kan de zaak verder helpen. Of over Lucky zelf. Nou, neem dan vooral contact met ons op.
0: Ja, ik hoop dat Lucky snel weer naar huis mag.
2: Ja.
0: En dat we weten wie Lucky is. Dankjewel, Marijke Stoor, woordvoerder van politie Amsterdam.

0: Waarschijnlijk heeft het te maken met het feit dat wij allemaal ouder worden. Want als ik dit dan hoor, dan denk ik... Oh, dit is heel lang geleden is dit uitgebracht. Meer dan 40 jaar geleden was het een hit.
1: Wauw.
0: 1985, daar kwam. Ja, je was er ook een beetje stil van, hè?
1: Hoe ja, met muziek van de jaren 90 heb ik het nog meer. Ik denk, oh, een nieuw nummer.
0: Hoe confronterend is dat gewoon? Ja. De Soul Eurythmics en There Must Be An Angel. Hoor je bij de meeste muziek in de middagshow, Gijs op 10. Met straks het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Nou, de nieuwe school van Forum voor Democratie krijgt waarschijnlijk de inspectie op bezoek. En in bepaalde Britse pubs mag je vanaf nu geen filmpjes meer op je telefoon kijken met het geluid aan.
0: Nee, foei.
1: Is dat een goed idee of heel erg belachelijk?
0: Oh, oké. Okay.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken... Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 6 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
12: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
13: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
18: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
19: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels, altijd in de buurt.
20: Kippie.
21: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Joujou.
0: Ja, goedemiddag. Vanavond een mix van zon, bewolking en regen. Vannacht een graadje of 14, dat is wel lekker. Morgen eerst regen, later ook weer zon bij hooguit 20 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
23: Goedemiddag, op behoorlijk veel plekken. Arbeidsdruk met 310 kilometer file totaal. Op de A2 Utrecht Den Bosch bijvoorbeeld 20 minuten vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A9 richting Alkmaar een half uur tussen Knopen de Velsen en Kooimeer. En op de A12 ook een half uur tussen Arnhem-Noord en Zevenaar.
0: Oké, nou heel veel sterkte. Wij blijven lekker bij en we gaan proberen om die file wat draaglijker voor je te maken. Met de top 4040 seconden. Gisteren is het niet helemaal goed gegaan. Dat ze niet onze kandidaat uitlachen. Martijn, dat kun je niet maken.
24: Niet helemaal goed gegaan.
0: Nee, het ging helemaal
24: niet. Is toch wel.
0: Nee, het ging helemaal
23: hij
0: niet goed.
23: Achter het net.
0: Hij viste achter het net. Hij was wel aan het vissen. Hij was een dobber in de gaten aan het houden. Maar niet de platen die hij hoorde. Nou, misschien gaat het met jou straks beter. Ik hoop dat je die 100 euro te pakken krijgt. Dat zou mooi zijn. Maar eerst hebben we het nieuws voor je. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
24: Goedemiddag Gijs. Oppositiepartij PRO wil niet samen met JA21 de plannen van het kabinet steunen. JA21 zelf weigerde ook al. Ze vinden de onderlinge verschillen tussen de partijen te groot. PRO zegt erbij, je kan niet iedereen te vriend houden. Staatssecretaris Thielen verwacht dat de inspectie snel een bezoek brengt aan de school van Forum voor Democratie. School die gisteren openging in Almere.
0: Oh, waar die vier kinderen op zitten nu?
24: Ja, en op de school zouden die kinderen niet gelijkwaardig worden behandeld.
0: Oh.
24: Justitie gaat kijken naar de afspraken die zijn gemaakt over trekkers vorige week op de snelweg richting Den Bosch. Op de A59 ontstond een file en daardoor dus een ongeluk met 2 doden.
0: Ja, gisteren iemand aangehouden, toch? Of iemand opgepakt?
24: Ja.
0: Dat diegene de file als het, of tenminste het ongeluk veroorzaakt
24: heeft. Dat
0: vind ik ook een beetje ingewikkeld, want dat doet iemand ook weer niet expres, toch?
24: Nee, dat ga ik niet vanuit.
0: Nee,
24: inderdaad.
0: Precies. Nee. Okay.
24: Wacht misschien ook niet een trekker op de weg.
0: Nee.
24: En een opmerkelijke maatregel van een keten van Britse pubs.
0: Ja.
24: In alle 800 pubs mag je voortaan geen filmpjes meer kijken op je telefoon of bellen met de luidspreker aan.
0: Jeetje.
24: Ja, dat verbod is ingesteld omdat er flink over was geklaagd door andere klanten. Nou, alle pubs van die keten houden sowieso niet van lawaai. Daarom is daar ook nooit muziek te horen.
0: Oh. Het
24: zijn de Weatherspoon pubs. Die noemen zichzelf een oase van rust en bezinning in een wereld die wordt gedomineerd.
0: Maar wat is dat dan? Fluisteren mensen in een pub?
24: Nee, maar dan praten ze gewoon op normaal volume met elkaar.
0: Ja, maar als je gewoon je telefoon wat zachter zit, is er dan niks aan de hand. Hoezo? Vind jij het nu vervelend dat iemand zijn telefoon aanneemt staan?
23: Ik ben ook 30 plus inmiddels, hè? maar ik bedoel, we hebben toch allemaal oortjes? We hebben draden oortjes, draadloze oortjes. Het kan allemaal. Iedereen zit al lekker in zichzelf.
0: Nee, maar stel, je komt in een pub en in een café. En dan is het al geroezemoes en lachen en een beetje schreeuwen en dat soort dingen. En dan zitten er ook mensen met hun telefoon. En dat geluid, dat mengt zich met het geluid.
24: Is toch niks aan de hand? Hi guys, I've got a new make-up. vreselijk.
23: Het komt er altijd bovenuit ook.
24: Ja, toch? Het is verschrikkelijk. En dit is natuurlijk wel een beetje betutterend. Heeft Gijs wel een punt. Maar ik ben net terug uit Londen.
0: Mm-hmm.
24: Ik werd gek van het lawaai. Ik heb ook een paar filmpjes gemaakt.
0: Ga dan niet naar Londen. Naar Wenen.
24: Nee, maar ze hebben allemaal een telefoon op de speakers staan. Echt veel meer dan in Nederland. Dus daar snap ik het echt wel.
0: Oké.
25: Okay. Ja, ik vind het irritant hoor. Want die jongen met de Snapchat. Ja, sorry.
0: Ik heb de leeftijd om het irritant te vinden. En jullie zijn allemaal hartstikke jong. En jullie vinden het allemaal irritant. Dat is toch gek?
24: Speaking of iets om het irritant te vinden.
0: Mm-hmm.
24: Ouderen kunnen er ook wat van, Gijs. Ik zie tegenwoordig meer 60-plussers bellen met de telefoon te spreken dan jongeren hoor.
0: Ja, dat is waar. Maar je kan die oortjes kun je dus tegenwoordig als gehoorapparaat kun je ook gebruiken.
24: Oh, ja, dat is hartstikke.
0: En dat werkt volgens mij veel beter. Daarnaast is het altijd lastig met ouderen.
23: En het is ook sowieso veel beter om zo'n gehoorapparaatje te nemen. Want anders moet je de telefoon helemaal uit het klaphoesje halen. Ja, onhandig, jongen. Ja hoor.

gaan we weer spelen. 100 euro kun je winnen. 100 euro aan thuisbezorgd goed. Moet je wel 10 nummers in 40 seconden tijd raden. En dat zijn allemaal nummers die ooit in de top 4000 hebben gestaan of nog steeds staan. Je kunt je kwalificeren door de volgende vraag goed te beantwoorden. Hoe heette de popgroep waarin Michael Jackson zijn muzikale carrière begon? Hoe heet die groep waarin Michael Jackson zijn muzikale carrière begon? App jouw antwoord via de gratis Radio 10-app en misschien speel je zo mee voor 100 euro aan thuisbezorgde goed.

0: grote hits alle tijden hoort. Ja, je zingt er gewoon altijd mee. En dat is als je in de auto zit. En als je op je kantoor werkt of je bent thuis lekker aan het werk, kan het ook. Zing je het ook mee met Bluff. En hier...
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Dat gaan we weer spelen. We gaan even contact zoeken met Oosthuizen. Daar woont Miranda, 52 jaar. Goedemiddag, Miranda.
2: Goedemiddag, Gijs.
0: Goedemiddag, je mag meedoen. Je wist het antwoord op de volgende vraag. De hele moeilijke vraag. We hebben het echt de hele ochtend hebben we erover nagedacht. Hoe heette de popgroep waarin Michael Jackson zijn muzikale carrière begon? Dat is natuurlijk...
2: Jackson
0: 5. Jackson 5, ja. Nou, wat goed zeg. Wist je het meteen of heb je het opgezocht?
2: Nee, dat wist ik.
0: Ja, dat ja, kan ook niet zo dat je het niet weet, toch? Oké, okay, Miranda. Nou, je krijgt 40 seconden de tijd om mee te doen met de top 4000 in 40 seconden. Je moet 10 platen uit de top 4000 herkennen. Bij elk fragment moet je zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Het mag alle twee, maar ik zou het niet doen, want het kost alleen maar te veel tijd. Als je het niet weet, pas dan, zetten we de tijd stil. Gaan we door naar het volgende fragment. En als het lukt om binnen 40 seconden 10 platen of artiesten te herkennen, 10 titels dan wel artiesten, dan win je 100 euro aan thuisbezorgtegoed.
2: Nou, dat zou mooi zijn.
0: Dat zou heel mooi zijn. Dan moet ik altijd even weten. Oosthuizen, heeft hij een groot assortiment in thuisbezorgd of niet?
2: Nou, dat is zeer beperkt.
0: Oh, dat is zeer beperkt. Ga je dan doen?
2: Nou ja, in de buurt zal wel vast wel genoeg te halen zijn.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Als het maar niet langer dan 20 minuten is, hè, want anders wordt het koud.
2: Natuurlijk. Nee, dus, dat reden we.
0: Oké. Okay. Nou, ik wens je sowieso veel plezier. En wij zijn de hele middagcrew.
3: Hallo!
0: Ja, die zit gewoon bij natuurlijk niet alleen maar op de achterbank. Maar we leven ook een beetje met je mee. We mogen alleen niks zeggen, dat snap je natuurlijk wel.
2: Nee. Okay. Nou, dan moet ik het toch zelf doen.
0: Dat lijkt me heel verstandig.

0: Jackson, ja. Nee, dat was niet Jackson 5. Dit was, nee, dat was... je dacht omdat de vraag erover ging. Nee, het was Michael Jackson zelf. En dit was later in zijn carrière. Ik heb er nog één. Oh, ik dacht, ja, ik dacht As, dat je, maar dat lijkt op As natuurlijk. Ja, ik wil net zeggen, ja, ja je vertelt het zelf eerder nog dan ik het kan zeggen. Het is Aha en Take On Me. Oké, niks aan de hand. Hier is het volgende fragment.
1: Oh, maar Queen.
0: Queen, ja natuurlijk, ja. Het is Bohemian Rhapsody.

0: zou ook passen. Captain Jack. Hey, oh, ja. Captain Jack. Ja. Hey, oh, Captain Jack. Zo ging dat ongeveer. Captain Jack. Je hebt er 2 geraden. Je moet er nog 8. Maar je hebt nog maar 24. Nou, je hebt nog 24 seconden. Dus dat is nog meer dan de helft. Dus niks aan de hand. Hier is de volgende. Let op. And when the night is
1: cloudy, there is still light that shines
0: on. Ja, heel goed. Je was even aan het meezingen, hoor ik. Ja, oké. Okay. De Beatles, Let It Be. Heel goed. Ik heb er nog 1.
1: Ja,
0: André Hazes. Het is de basis. Zo gaat het goed. Nou, hier is de volgende. Ja, heel goed. Robbie Williams en Angels. Inmiddels 5 heb je er geraden. 5 moet je er nog. 14 seconden heb je nog over. Je loopt wel een beetje in. Dat is wel goed.

0: Want anders gaan al die seconden wegtikken. Dexys Midnight Runners. Tegenwoordig heet ze Dexys. Come on, Eileen.
1: Ja.
0: Ga nog een lichtje branden? Ja, een beetje toch.
1: Ja.
0: 5 moet je er nog steeds. 7 seconden heb je over. Hier is de volgende.
1: Oh, jeetje.
0: Ja. Ja, dan zit je maar zo aan het drinken. Kom je ergens in je hoofd of denk je van ik weet het gewoon niet?
1: Ja, hij komt ergens, maar hij
0: komt ergens,
1: niet.
0: Ja. Small Town Boy van Bronski Beat.
1: Ja, Bronski Beat. Ja,
0: Bronski Beat. Nou, ik heb nog 1 seconde voor je over en je moet er nog 5. Ik denk niet dat het gaat lukken, hè? Toch, Miranda?
1: Ik ga mijn best doen.
0: Oké, nou ja, wie weet. Doe gewoon heel snel 5 artiesten. Misschien zijn ze goed. Hier is de volgende.
1: Ja.
0: Ja, het goede doel, die wist je dan. Ja. Maar helaas, je bent ingehaald door de tijd. Het is even niet... Ja, dat is zeker jammer. Maar ik heb wel goed nieuws. Ik heb de gijsblokjes voor je. Dan kun je lekker, dan kan ik lekker zwemmen in jouw glas, als het ware.
1: Nou, dat is gezellig.
0: Hartstikke goed. Als Bacardi Lemon is, vind ik het helemaal leuk. Miranda, ze komen zo snel mogelijk naar Oosthuizen toe. En ik wens je een ongelooflijk fijne avond.
1: Ja, van hetzelfde. Dankjewel. Okay. Succes.

0: begraven in... ik meen dat het in Londen was. En dat ze daar haar laatste rit heeft gemaakt. It's a Hard Ache, 1978, hoorde je ook nog. Het is de meeste muziek in de middagshow. Het is Gijs op 10, elke middag. Elke maandag tot en met vrijdag hoor je dit hier. En we hadden daarvoor natuurlijk ook de top 4000 in 40 seconden. Helaas is vandaag niet gelukt. Misschien gaat het morgen wel lukken. Straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Nou, justitie gaat kijken naar de afspraken met boeren over trekkers op de snelweg. En in Delft is een echt heel bijzonder huwelijk voltrokken tussen twee oude mensen. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen.
0: En dit hoor je ook zo.

0: Zoals Licht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld.

0: goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Wie was er aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Ik wil als Dino.
8: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
10: Fix die ruit voor je vakantie.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Anders grijp je mis.
15: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
16: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
15: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
16: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Ja, goedenavond. Inmiddels 1 minuut over 6. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
20: Goedenavond, Gijs. Justitie gaat onderzoeken welke afspraken er precies zijn gemaakt over trekkers op de snelweg. Vorige week bij een boerenprotest in Brabant. Op de A59 ontstond toen een file, daardoor een ongeluk met 2 doden. De politie had van tevoren gezegd dat trekkers niet zouden worden tegengehouden. Maar officieel mogen trekkers niet op de snelweg. Het aantal tandartsen dat van buiten de EU naar Nederland komt is de afgelopen jaren meer dan verdubbeld, dat meldt Nieuwsuur. Een kwart van de tandartsen die nu in Nederland werken komt uit het buitenland. De branchevereniging zegt dat er in Nederland al jaren te weinig tandartsen worden opgeleid. De populariteit van dating-apps daalt flink. Bumble had in juli 9% minder gebruikers. Bij Tinder ging het om een daling van 14%. Maar de dating-app Breeze wordt juist populairder. Daarbij kun je niet met elkaar chatten. Na een match krijg je alleen de contactgegevens van een kroeg. En daar ga je dan meteen met iemand op date.
19: Ingewikkeld.
20: Dat is ook niet goed bevallen trouwens.
19: Ik dacht al, daarom gaat het niet zo goed. Je bent er vanaf.
20: Een mooi verhaal bij Omroep West uit Delft over Hans en Wil, een stel van 78. Ze waren ooit getrouwd, maar toen besloten ze na een paar jaar om te scheiden. Ze bleken toch niet zonder elkaar te kunnen en kwamen jaren later toch weer bij elkaar. En nu heeft Wil nog maar heel kort te leven. Ze had nog maar 1 wens, toch weer trouwen met Hans. En dat gebeurde in een bed in de woonkamer.
21: Ik verklaar u aan te nemen tot uw wettige echtgenoot Johannes Franciscus Maria Bosman. En beloofd ook u alle plichten zullen verleden aan uw staat verbied. Het is op uw bed.
22: Nee!
20: Ja, ze heeft wel humor, maar ze wilde wel...
19: Ze zei nee.
20: Ze zei nee, maar ze wilde wel echt trouwen natuurlijk.
22: Ja, natuurlijk.
23: Als ik laat met Ansel van den Burgstand van de gemeente Delft.
21: Want jullie zijn getrouwd.
2: Yay!
20: Ja, omdat ze nog maar korte leven heeft, was er een spoedhuwelijk aangevraagd. Iemand van de familie zegt, wij dachten, oh, ze heeft het echt nog volgehouden, zodat ze dat huwelijk mee kon maken.
7: Ja, maar zo lief.
20: Inmiddels zijn we anderhalve week verder en ze is er nog steeds.
7: Ja. Maar ze wilde gewoon heel snel trouwen. Dat heeft ze gewoon, en dan heeft ze...
20: Nou, het was geen smoesje, want ze is wel echt heel erg ziek. Maar ze heeft wel even weer een opleving gehad. Ah. Dat is wat de liefde doet.
7: Wel leuk dat als je dan zo ziek bent, dat je dan toch dat...
20: toch een beetje humor houdt.
7: Nee zegt.
20: Ja, dat vind ik ook. Het radioteam. Vanavond zon, ook bewolking en regen. Temperatuur vannacht 13 tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt en regen, maar later ook weer zon. Maximaal 20 graden.
7: Lekker. Ja, goed uit te houden hoor. Het is niet zo heet. En de tuin, jongen, ach, al die grassprieten lopen de polonaise bij mij in de tuin. Op een of andere manier. Ik vind het heerlijk. Goed, dankjewel Martijn. We gaan even kijken hoe druk het is op de Nederlandse wegen. Of het al een beetje is opgelost. Nou, dat denk ik haast niet. Robin van der Gier, die weet het. Goedenavond.
14: Goedenavond. Was echt ouderwets druk deze dinsdagmiddag. Op de A2 Utrecht en Bos ben je nog steeds een half uur langer onderweg tussen Culemborg en Knopendijl. De A9 in beide richtingen nog druk. Richting Amstelveen heb je tussen Knopend Holendrecht en Amstelveen 20 minuten vertraging. Richting Alkmaar sta je tussen Knopend Velsen en Akersloot ook 20 minuten stil. En op de A10 10 minuten vertraging tussen Amsterdam de Baarsjes en Zeeburg.
7: Oké, nou heel veel sterkte. Wij blijven sowieso lekker bij je. Straks komt Jules nog met een crypto-knijter-knoepert. Ik hoop dat hij een moeilijkheid gemaakt, want het is wel leuk om even mee te raden. Daarnaast hebben we ook Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile, Fading Like A Flower. Oh, Roxette. Ga ik ook zo voor je draaien. En wat is jouw vergeven nietje? Denk daar alvast maar even over na, want dat mag je straks weer bij mij achterlaten.
22: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, eet smakelijk voor straks.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
25: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
26: Kippie.
27: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
28: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
29: Goed, het is gelukt.
28: Wat is er gelukt?
29: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
28: Fluitje van een cent dus?
29: Nou, het was wel wat meer dan dat.
30: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

zo heet die gast, Per. Wordt door zijn vrienden ook wel waterstof Per genoemd. Reis op 10. Fading Like a Flower uit 1991 en de Communards. En Don't Leave Me This Way. Nou, wees welkom. Meeste muziek in de middagshow terwijl het al avond is. Doe het mogelijk. En ik zeg dat elke keer zo rond dit tijd.

0: Want we rijden met je mee totdat de file is afgelopen. En dat is heel belangrijk. Geen pretje is een niersteentje. Of een niersteen. Dat heb ik ooit bij mijn vader meegemaakt. Dat was zo pijnlijk dat hij de hele kapstok van de muur heeft afgetrokken bij ons thuis. En toen dacht ik, nou, dat heeft hij nog nooit gedaan. Dus het zal wel heel veel pijn doen. Een man in Sri Lanka heeft dat begrip naar een compleet nieuw niveau getild. Een niersteentje. Dat het geen pretje is. De 55-jarige man die lag na een beroerte in het ziekenhuis. Toen artsen merkten dat hij moeite had met plassen. En bij nader onderzoek bleek waarom. In zijn blaas zat een steen van 17 centimeter lang. En 3,1 kilo zwaar. Oh, dat is te vergelijken met het gewicht van een pasgeboren baby. Ja, zit gewoon in je urinebuis.
1: En die wilde uit. Dus
0: die moet eruit. Ja, vind je het gek dat je niet kan plassen? Nou, de steen die zat daar naar schatting al 5 tot 10 jaar...

0: En voor zover bekend is hij de grootste blaassteen die ooit bij een mens is verwijderd. Of niersteen. De operatie is inmiddels geslaagd en de patiënt die maakt het goed. En na al die jaren kan hij eindelijk weer normaal naar het toilet. Tenminste, als hij bij het toilet kan.
1: Sterker nog, er zijn ook heel veel wc's niet lengte-neutraal. Ik heb wel eens een urinoir en die is dan net te hoog. Dan moet ik zo springend. Of nog erger, ik moet de man naast me vragen of die me even wil optillen. Nou, dat is... Gijs.

0: Lady Gaga en Bruno Mars en Die With A Smile. En daarvoor The Wistars en A Brand New Day.
1: Vergeet me niet.
0: Ja, dat vind ik al een mooie tijd om dat even bij jou neer te leggen. Het vergeet me nietje. Een plaat waarvan jij zegt, ja, maar die mag niet vergeten worden, want

0: Ja, dat zongen ze toen. Hè? Ja, ik weet niet of je daar tegenwoordig nog mee wegkomt. De Dire Straits en Money for Nothing. Je hoorde het allemaal natuurlijk in de meeste muziek in de middagshow. We hebben straks tijd voor jouw vergeet me nietje. Welke plaat mag volgens jou niet vergeten worden? Laat het mij eventjes weten via de Radio 10. Hebben we straks ook het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Een dode en 200 zieken door salmonella in Engeland.
0: Och, jeetje.
1: En wat gaat een flesje bier straks kosten tijdens vluchten van KLM of een droog broodje kaas?
0: Nou, wat gaat dat kosten?
1: Nou, het is bekend. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt.
0: Oh, jeetje.
2: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
5: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: uit. Ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
14: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
16: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
17: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
0: Ja, goeie. goede avond. Nog steeds wat zon, maar ook wat regen. Vannacht temperaturen van 13 tot 16 graden. Morgen eerst regen, later ook zon bij maximaal 20 graden. En waar staan de files nog? Dat weet Robin van de regie. Goedenavond.
18: Goedenavond. Nog op 3 plekken. Op de A2 Utrecht en Bos bijvoorbeeld. 20 minuten vertraging door een auto met pech tussen Culemborg en Knopendijl. Op de A8 heb je 10 minuten file tussen Zaanstad Zuid en Zaandam. En op de A9 Diemen Amstelveen sta je een kwartier stil door een ongeluk tussen Knopend Holendrecht en Amstelveen.
0: Nou, heel veel sterkte. Wij blijven in ieder geval lekker bij je. Ja, misschien is dat een schrale troost. En je vergeet me niet, je kun je ook bij me achterlaten. Gaan we die zo binnen een kwartiertje ongeveer draaien met heel veel liefde. Maar eerst omdat het 6:40 alweer is. Het gaat supersnel. Het nieuws. Martijn Eijers, goedenavond.
1: Goedenavond, Gijs. In Engeland is iemand overleden door een salmonella-besmetting. En volgens Britse media zijn er ook vele honderden mensen ziek door geworden, onder wie baby's en hoogbejaarden. Het is nog niet duidelijk waar ze besmet zijn. Het gaat nog maanden duren voordat het grondwaterpeil in Nederland weer op niveau is. Rijkswaterstaat zegt dat het fijn is dat het nu regent, maar dat alle problemen rond de droogte daar niet meteen mee zijn opgelost. In de stad Groningen mochten nieuwe studenten vandaag gratis meubels uitzoeken bij de gemeente.
0: Oh?
1: Ja, is te zien bij NOS op 3.
19: Ik heb nu een prullenbak en een mooi bureau.
1: Ja, de spullen komen gewoon van de afvalstort, zegt de medewerker.
20: Ik vind het vooral echt heel erg leuk, omdat normaal gesproken die spullen bij ons op de afvalbrengstation worden ingebracht als zijnde grof vuil. En nu krijgt het nog een tweede leven.
1: Ja, dat is natuurlijk hartstikke slim bedacht, want ja, je krijgt ze niet naar de kringloopwinkel blijkbaar, maar als je het van de stort daar zo neerzet, ja, dan heb je toch, ja, als student wat spulletjes in huis.
0: Maar konden ze alles meenemen?
1: Ja, keukenrol, alles. Je kunt ze
21: de keukenrol, de blender, ja. De citruspers, okay. De losse kapstokken, plates, dekenkisten, etagères, kandelaars, kristal, tafellopers, servetten, handdoeken.
0: Nou, wat fijn het.
1: Allemaal voor niks.
0: Is het, ja, kan ik nog even naar Groningen toe, of niet?
18: Nee,
0: alles is weg. Ah, dat is wel jammer, ja. Want ik hou er wel van als het gratis is en je mag gewoon uitzoeken.
1: Dit is voor studenten, Gijs.
0: Ja, ik ben toch ook student? Ik leer elke dag bij.
1: Ja, dat is waar. Er is meer bekend over de plannen van de KLM om te bezuinigen op de catering aan boord. Nou, iedereen wist natuurlijk vroeger, KLM is iets duurder, maar dan krijg je wel een gratis snack, wat extra service.
0: Fijn.
1: Krantje soms, maar dat is vanaf 7 oktober voorbij. Oh. Tenminste, op korte KLM-vluchten, dat wisten we natuurlijk al.
0: Maar wat is een definitie van een korte vlucht? Is
1: dat gewoon internationale vluchten?
0: Dus dat zijn Europese vluchten?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Daar krijg je dat dus niet meer.
0: Nee.
1: Bij KLM zeggen ze geen gratis broodje kaas. Mm. Die broodjes en kaas werden dus vaak al helemaal niet opgegeten en gewoon weggegooid.
0: Dat vind ik dus heel gek. Want ik dacht dus ook vroeger dat het een heel droog broodje was. Maar er zit een soort kaaspret zit daar overheen. Ja. En dat is eigenlijk helemaal niet zo verkeerd. Dat is best wel lekker.
1: Ja.
0: Ja, iedereen zit me nu heel vies aan te kijken.
22: Sorry, die boterhammen waren echt droog.
0: Ja, nee, maar dat vond ik het lekker. Ik had weinig gegeten.
1: Nou, maar laten we eens even kijken. De KLM heeft een prijslijst. Die is opgespoord door de Telegraaf.
0: Ja.
1: Dus wij weten wat die snacks gaan kosten. Wat denk jij dat zo'n droog of niet droog broodje kaas moet gaan kosten?
0: Zo'n droog broodje, broodje kaas. Ik denk dat weggaat voor €5.
1: Nee hoor, het is €6.
0: Oh.
1: Goed, je kan niet meer fluiten als je het op hebt, maar het is hartstikke lekker. Wat kost een blikje bier vanaf 7 oktober?
0: Want dat moet je ook betalen. Je krijgt ook geen gratis drankje meer.
1: Geen gratis drankje meer dan kort.
0: Blikje bier, €3,75.
1: Nee.
22: Dat betaal je op het terras nog niet eens. Dat zal wel duurder zijn.
1: Het is €5. Vond ik. Ga maar eens in die winkel daar. Dat is natuurlijk veel duurder op de luchthaven. Klein flesje witte wijn, 187 milliliter, 1 slokje, €7.
0: Jeetje,
1: blikje frisdrank, €3,25.
0: Ja.
1: Bekende wrap met zalm, €7. En er wordt nog gewerkt aan het menu. Dus misschien heb je er nog tips voor de KLM. Wat moet er nou sowieso worden verkocht aan boord?
0: Kentucky Fried Chicken. Dat vind ik een heel goed
18: idee. Alleen is het een tonnetje aan boord.
0: Ja, maar dan is het gewoon de enige maatschappij die er gewoon knisperend en knapperend aanbiedt.
1: Lisanne, heb jij iets zonder waar je die warmte voor nodig hebt?
22: Ja, chippies vind ik gewoon altijd goed.
18: Lekker simpel. Chippies en nootjes.
1: Heerlijk. Over die Kentucky Fried trouwens.
0: Mm-hmm.
1: Die kun je straks alleen nog maar warme gerechten krijgen in bepaalde vliegtuigen.
0: Oh.
1: Alleen is nog een overtje aan boord.
0: Mm-hmm.
1: Er worden geen nieuwe overtjes meer aangebracht in de vliegtuigen. Dus die zit er ook niet meer in dan.
0: Jammer.
1: Oh. Ik dacht aan een jetlag box met een Red Bull, een kauwgum en 2 paracetamol.
0: Oh, wat goed.
1: Of, misschien nog wel beter en echt super Nederlands, een frikandelbroodje.
0: Nou, dat is de beste uitvinding ever. En dan in zo'n oventje is het een beetje warm en dan...

0: die hit die scoorde ze in 2000.
1: Het vergeet me nietje.
0: Billy Ocean hoorde je ook nog. When the going gets tough, the dove is getting going. Chris, goedenavond.
2: Hey, goedenavond. Kijk.
0: Goedenavond, Chris de Visser uit Waalwijk. Je bent net klaar met werken. Wat heb je gedaan voor werk?
2: Ik bezorg eten.
0: Oh, je bezorgt eten. Oh, en ja, is dat tafeltje dekje of is dat dat er ook voor betaald wordt? Dus dat dat je bezorger bent?
2: Ja, de tafel moet je zelf even dekken.
0: Oh, die tafel moet je dekken, ja. Nee, ik bedoel, toen mijn ouders nog leefden, toen hadden ze ook, werd er ook eten bezorgd. Maar er was tafeltje dekje, was dat. Ken je dat?
2: Ah, oké. Okay.
0: Ja, nee, dat was heel netjes voor wat oudere mensen. En dan hoefde je zelf niet te koken.
2: Ja, klinkt lekker.
0: Ja, en mijn vader vond het helemaal niet lekker. En mijn moeder die vond het wel lekker. Maar goed.
2: Dat thuis bezorgd er nou is.
0: Ja, precies, ja. En jij werkt van thuis bezorgd, of niet?
2: Nee, dat niet.
0: Dat niet. Je werkt voor iets anders.
2: Ja, nee, gewoon is een Surinaamse eettent in Waalwijk.
0: Oh, oké. Okay. Oh, lekker. En wat hebben jullie allemaal? Lekker rotti en pom en dat soort dingen en zo?
2: Moximiti.
0: Moximiti.
2: Ja,
0: broodjes,
2: kip curry. Ja, lekker man.
0: Oh, nou, als ik in de buurt ben, dan ga ik wat bij je bestellen.
2: Hey, dat moet je zeker doen, Gijs.
0: Je hebt al vaker vergeten nietjes aangevraagd, maar je hebt van, echt wel weer een leuke. Hoe kom je hier nou weer bij deze?
2: Ja, is heel toevallig. Met mijn vriendengroep gaan we wel eens nog weg. En toen van het weekend zei iemand... je lijkt wel een wie papa girl rapper. Toen dacht ik ook, ja.
0: wat was je aan het doen dan?
2: Ja, het meezingen.
0: Oh, meezingen, oké. Okay.
2: Radio 10, hè?
0: Ja, natuurlijk. Nou, dan... ik neem aan dat je niet aan het meezingen was met de wee papa girl rappers. Want daarom heb je deze nu aangevraagd. Welk nummer van de wee papa girl rappers mag ik voor je draaien?
2: Wee-woo!
0: Nou, ik ga met liefde voor je draaien. Je hoort hem al op de achtergrond. Ga lekker een beetje uitbuiken. En genieten van die goede muziek. Fijne avond, Chris.
2: Is goed. Ik hoor je snel weer, Gijs. Dank je wel.

0: avondcrew. Hallo! Ja, nee, het was heel leuk, want Martijn die dacht dat jij een... jij was eigenlijk het combertje van Lisanne.
1: Oh jee.
2: Het combertje ook echt.
0: Ja, het is ook slecht uit dan.
3: Nee.
2: Ik zeg delen wij onze kledingkastje.
3: Ja, ah, oké. Okay. Met bloemetjes.
0: Nee, ik draag echt nooit combertjes ook.
2: Nee, het is gewoon een jassie. Het is geen colbertje.
0: Oh, het is gewoon een jassie.
4: Ja, we hebben wel allebei iets bloemigs aan vandaag.
0: Ja.
4: We zijn de bloemen van Radio 10, hè? Oh.
5: Ja. Je vuurt ons allemaal op.
0: Oh. Maar Jules dus binnen heeft een iets met bloemen aan. En Lisanne,
4: jij hebt een kikker in je keel.
0: Ja, sorry. Ik vind, dit gesprek gaat helemaal aan de andere kant op dan wat ik in mijn hoofd had. Maar het gaat eigenlijk over de crypto-knijter Knoepert, ja. Die jij bedacht hebt.
4: Mm-hmm.
0: Heb je goed je best gedaan?
4: Ik heb mijn stinkende best gedaan.
0: Ja. Dus je hebt hem heel moeilijk gemaakt eigenlijk?
4: Ik heb hem heel moeilijk gemaakt.
0: Oké.
4: Okay. Ja.
0: Voor mensen die meespelen, ik hoop dat je het redt. Want ja, als hij heel moeilijk is, dan krijg je dus ook geen reacties van luisteraars. Nou ja, oké. Okay. Straks na 7 uur hoor je die plaat. Welke plaat is dat dan? Moeten wij gaan raden. Kom erop.
4: Doorgaan tot de zon opkomt.
0: Wat?
4: Doorgaan tot de zon opkomt.
5: Don't stop. We're gonna...
0: We close our eyes van Go West.
4: Nee.
0: Oh.
4: Nee.
0: Maar dat was... was
3: tot de zon opkomt. Wat is...
0: Doorgaan totdat de zon opkomt. Don't stop till you get enough van Michael Jackson.
4: Nee, ook niet.
0: Oh.
4: Nee.
0: The sun.
4: Van wie is dat?
0: Boney M. en Honey.
4: Nee, dat is het ook niet.
3: Dat is alweer een hele goede.
0: Ja, dat was een goede geweest, hè, Sunny. Maar het is niet goed.
4: Hartstikke fout.
0: Oké, okay, doorgaan totdat de zon opkomt.
4: Ja, ja.
0: Oké. Okay. Rise is met rise. Rise, rise
4: nee,
0: up. Rise,
4: nee.
0: Nee.
4: Nee.
0: Goed, nou, we weten het gewoon niet.

0: voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voodoo.
2: Aldi.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voodoo.
2: Aldi.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
6: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.nl.

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.

0: En voorbij je sfeervolle dinsdagavond zometeen Raccoon en de Spin Doctors. En over sfeer gesproken. Het Radio 10 nieuws van 7 uur, Martijn Nijhuis. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond, Sjoel. Minister Heijnen van Financiën blijft proberen om van links en van rechts steun te krijgen voor de begroting. Pro en Ja 21 hebben allebei gezegd dat dat er niet in zit. Ze willen wel samenwerken met het kabinet, alleen niet met elkaar. Heijnen blijft desalniettemin puzzelen op een compromis. Bij onderzoek naar een explosie gisteren in een drugslab in IJsselmuiden bij Zwolle is nog een drugslab ontdekt in Enschede. Twee mannen vluchten met brandwonden weg van de explosie, maar werden later opgepakt. De politie deed onderzoek naar ze en kwam toen uit bij dat tweede drugslab. President Trump heeft een kaart gepubliceerd waarop de straat van Hormuz Amerikaans is. Het is nieuw Amerikaans grondgebied, zegt hij erbij. Vorige week zei hij het ook al een keer, toen leek het een grap. Gisteren herhaalde hij het op een serieuzere toon en nu dus dit. En een KLM-vliegtuig heeft een paar dagen geleden de landing moeten afbreken om een hond die bij de polderbaan liep, blijkt nu. De luchtverkeersleiding had de loslopende hond gezien en waarschuwde de piloot om een doorstart te maken. Een ander toestel deed dat ook, maar dat zou niks met die hond te maken hebben. Het Radio 10 weer, vanavond en vannacht af en toe regen, 15 graden is het. Morgenochtend kans op zware buien, maar in de middag meer zon, vooral in het westen van het land. En het wordt morgen rond de 19 graden.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
5: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Radio

0: dit moest hem zijn. De oplossing van de crypto knijter knaller knoeper bij Radio 10. Een muzikale aanwijzing, cryptisch omschreven voor een bekende Radio 10 hit. En die aanwijzing die was doorgaan tot de zon opkomt. En dat moest natuurlijk zijn All Night Long van Lionel Richie die je net hoorde. En onder andere Claudia Bokkinga, Axel Sonnega, Dennis van der Heijden en Hans Vecht. Jullie hadden het goed geraden via de Radio 10-app. Dus voor jullie allemaal een veer in jullie derrière.
1: Het is de avondshow.
0: Ja, ja.
1: Je dag die is voorbij. Leven na zeven.
2: Jules van Hest.
0: Op dinsdag 18 augustus. Goed dat je erbij bent vanavond. Jules op de plek van Lex. En schokkend nieuws en ook een beetje komkommernieuws, want de blanke vla gaat verdwijnen. Zuivelmerken MelkUnie en Campina zijn gestopt met blanke vla maken en ook Albert Heijn verkoopt dat niet meer. In de jaren 80 en 90 werd dat heel veel gegeten in Nederland. Na het avondeten heb je misschien ook wel gedaan een kommetje blanke vla. En tegenwoordig kiezen veel meer mensen voor apartere smaken. Appelkaneelvla, stroopwafelvla, brandnetelvla. Ik zelf ben wel een voorstander van sinaasappelvla. Heb je die wel eens gehad? Ik heb die laatste keertje geproefd. Sinaasappelvla. Mijn kinderen vonden dat echt vreselijk goor. Maar ik vond het hemels. En ook vandaag in het nieuws. De Britse pubketen Weatherspoon heeft iets bedacht tegen storende harde telefoongeluiden. In alle 792 pubs is het vanaf nu verboden om zonder koptelefoon video's te kijken, muziek af te spelen of via de luidspreker van je telefoon te bellen. Volgens de keten is storend geluid van telefoons en tablets de afgelopen tijd namelijk uitgegroeid tot een groot probleem. En de Britse politieke partij kwam zelfs in actie met een voorstel om boetes te geven tot £1000 voor mensen die in de bus of trein muziek of video's met hard geluid afspelen of op de speakers aan het bellen zijn. Ja, dat is er ook zo eentje. Hè. Dat kom je wel eens tegen als je dan in de supermarkt bent. Dat iemand dan via de speaker loopt te bellen. En dan heb je meestal niet zoiets van, goh, wat vreselijk fijn om dit gesprek mee te genieten. Ga dan op zijn minst even bellen in het vriesvak. Dan heeft er niemand last van. Geniet van je dinsdagavond Radio 10. Zometeen met Bon Jovi en Marianne Rosenberg. En dit is Raccoon. Laugh about it.

0: bioscoopfilm. Daar is nog niks over bekend, wanneer die film uitkomt en zo, wie de hoofdrollen gaan spelen, dat soort dingen. Maar het zit er dus wel aan te komen, een film over het ontstaan van Bon Jovi als band en alle rock'n'roll avonturen die ze hebben meegemaakt. En dat zijn er nogal wat. Zou het wel in één film passen, kun je afvragen. You're the Bed of Roses bij Radio 10.
1: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Ja, en misschien ben jij vanavond wel diegene die zometeen hier op de troon gaat zitten als de muziekkenner van deze dinsdagavond. Of eigenlijk geen muziekkenner, maar een muziekherkenner. Want dat ga je doen. Herken jij van welke artiest de drie extreem korte muziekfragmenten zijn? Dat is een beetje de uitdaging. Hoor je hem, dan scoor je hem. Dat lijkt gekke werk, maar het is wel te doen. Dus speel slim, speel snel en vooral vertrouw op je eigen muziekkennis. Ja. Welke artiest zou dit kunnen zijn? Pak de Radio 10-app en stuur je oplossing. Dus kom snel in actie, stuur je oplossing met de Radio 10-app... en maak kans op het Radio 10 strandlaken. Dat ding is echt zo groot. Daar bedek je echt het halve strand mee. De Radio 10 dopper drinkfles, daar maak je ook kans op. En de Radio 10 zonnebril. Alles met het mooie, elegante Radio 10-logo erop. Succes, dit zijn de Pointer Sisters en Jump by 10.

Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.

0: toestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgen.

0: nu.nl/business.
1: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Denim deals bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, G-Star en meer.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Prix Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
9: Oh, het riool is verstopt.
10: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
11: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
12: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe

0: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Zometeen met Gary Rafferty in deze mooie dinsdagavond. En eerst zomerse

0: telefoons, gitaren en de stem van Gary Rafferty. Je hoorde Baker Street bij Radio 10.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Goedenavond, Lart.
2: Een hele goede avond.
0: De basketbalpro van Groningen.
2: Ja, dat wil ik me niet zeggen, maar...
0: Nou, niet te bescheiden, hè?
2: Ik doe mijn best.
0: Jij kan gewoon heel goed basketballen.
2: Dat zijn jouw woorden.
0: En waar basketbal jij dan?
2: Ik speel in Groningen. Afgelopen jaar heb ik bij de Groene Uilen gespeeld. En dit jaar probeer ik carrière te maken bij Seleertas.
0: Oké. En wie is jouw ultieme basketbalheld?
2: Toch Michael Jordan.
0: Oh, ik dacht Boris Becker.
2: Nee, Michael Jordan.
0: Oh nee, die basketbal niet, hè? Nee. Michael Jordan, ja. Nou, ik hoop dat je ook een slam dunk gaat maken bij dit spel. Bij Radio 10. Hoor je hem, dan scoor je hem. Welke artiest, Lart, zit verstopt in deze drie ultra-korte fragmentjes?
2: Dat is John Mayer.
0: Ja, hartstikke goed.
2: Ja.
0: Ben je een beetje fan van hem?
2: Ik heb echt respect voor zijn... Het is echt een van de beste gitaristen die er is. Ja. Het is altijd een hele lange discussie wie de beste gitarist is. Maar ik heb wel echt respect voor zijn muziek, ja.
0: Ja, ja. Nou, ik heb respect voor jou, want jij had het hartstikke goed. En dus win jij, Lart, het Radio 10 Strandlaken...
2: Super.
0: De Radio 10 Dopper drinkfles.
2: Ja.
0: En de Radio 10 zonnebril.
2: Is het opzomming of meer keuze?
0: Wow. Nee, je mag alles hebben.
2: Zo, de knetters.
0: Nee, wij zijn niet zo gierig bij Radio 10. Je krijgt gewoon alles. En heel veel plezier ermee.
2: Dankjewel, gaat helemaal goed komen.
0: En succes met je basketbalcarrière, hè?
2: Hey, dankjewel. Kom goed.

en bijzonder eigenlijk. Zelfs 45 jaar na zijn dood is de legende Bob Marley nog eigenlijk gewoon springlevend. Want een bekend merk voor surfkleding heeft namelijk een nieuwe Bob Marley-lijn uitgebracht. Met t-shirts, joggingbroeken, slippers, petten en zwembroeken. En ze noemen het een collectie die geboren is uit het ritme van Jamaica en de geest van Bob Marley. Wie had dat ooit gedacht? Bob Marley in je kledingkast. I Am Lion Zion bij Radio 10 en dit is Toto. Africa.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: De zomer vliegt voorbij, dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes.
9: SO. Omdat elke rit telt.
11: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
12: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis.
13: Mediamarkt.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Jongens, eten!
17: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
18: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
19: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
21: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
22: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
23: Zometeen jouw kans op de legendarische Radio 10 sokken. Ook hoor je Kim Wilde en Timbaland met One Republic. En nu het Radio 10 nieuws van 8 uur.
24: Er is morgen weer een actie van boeren. Ze trekken langs alle gemeentehuizen in Drenthe en ze noemen het een stikstofmars. Ze gaan handtekeningen verzamelen die ze daarna gaan aanbieden op het provinciehuis in Assen. Er worden 1000 boeren verwacht en ze zeggen niet over de snelweg te gaan rijden. Minister Heijnen van Financiën praat overmorgen verder met verschillende oppositiepartijen om genoeg steun te verzamelen voor de begroting. Vandaag probeerde hij Pro en Ja 21 over te halen om die te steunen, maar dat is niet gelukt. Beiden willen wel samenwerken met het kabinet, maar niet met elkaar. De politie heeft nog iemand aangehouden voor de mishandeling van een vrouw in Den Bosch. Ze werd in juni op haar fiets klemgereden. Twee mannen stapten uit, mishandelden haar en bespoten haar met rode verf. De politie zegt dat het geweld te maken heeft met de komst van een asielopvang. Op het WK hockey heeft Nederland gewonnen van Argentinië. Het werd 3-1. Nederland is nu zeker van de tweede groepsfase. Gisteren haalden de vrouwen ook de tweede ronde. Premier Jette zat in het publiek in Amstelveen met een oranje sjaal om. Zijn vriend speelt voor Argentinië. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend kans op heftige buien. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt morgen rond 19 graden.
0: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
10: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
10: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
10: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
25: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

Timbaland, One Republic en Apologize. Bij Radio 10, op je dinsdagavond, je heerlijke, relaxte, geen haast, geen stress, dinsdagavond. En je hoort in Apologize vooral Ryan Tedder zingen van One Republic. Maar als je ook heel goed luistert, dan zingt Timbaland ook nog wat in Apologize. Al is het maar een heel klein stukje.

al de beat van het liedje. Dus op zich goed teamwork, zo gezegd. Hey, zo meteen bij Radio 10 uit de krant of Fabeltjesland. Dus een verhaal uit het nieuws. En jij mag vertellen of het waarheid is of complete klinkklare onzin. Het heeft vanavond te maken met iets met pizza, zonnebrandcreme en een bezoekje aan het ziekenhuis. En

0: Dat is Pink, Walk Me Home, bij Radio 10.
1: Uit de krant of uit Fabeltjesland.
0: Ga daar even lekker voor zitten. Even de volledige focus op dit bijzondere verhaal. Een verhaal uit het nieuws. En ik ben heel benieuwd of jij weet te herkennen of dit verhaal klinkklare onzin is of juist een waar gebeurd verhaal uit het nieuws. Dus uit de krant of Fabeltjesland, dat ga jij vertellen. In het Amerikaanse stadje Tucson is een 70-jarige man in het ziekenhuis beland omdat hij zonnebrandcrème had gegeten. George Hansen, zo heet die man, die zou in de war zijn geweest en had zijn pizza met zonnebrandcrème ingesmeerd omdat hij dacht dat hij dan minder snel zou aanbranden in de oven. En niet veel later, toen hij de pizza had opgegeten, toen raakte zijn maag zo van streek dat hij het alarmnummer belde. En ambulancepersoneel moest in actie komen om die man te helpen. En uiteindelijk, na één nacht ziekenhuis, mocht die man weer naar huis. En nu ligt de bal bij jou. Is dit verhaal waarheid of complete onzin? Dus uit de krant of Fabeltjesland? Pak even de Radio 10-app en stuur jouw boodschap, jouw verhaal, jouw reactie, jouw oplossing. Waarheid of complete onzin? En daarmee maak je dan kans op iets fantastisch. Dit wil je aan je voeten hebben. Misschien wel voor de rest van je leven als je er zuinig op bent. De Radio 10 sokken kun je winnen. Succes. Dit is

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis. Een grote huis. Een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woelite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
10: Wie wint zometeen die Radio 10 sokken bij het spel uit de krant of Fabeltjesland hoor je zometeen. En nu voor je

0: Je bent bij Radio 10, hoorde Amy Winehouse. En goedenavond, René.
1: Goedenavond.
0: Hoeveel weken heb jij vakantie?
1: Dit jaar hadden wij 8 weken vakantie.
0: Kun je eigenlijk beter praten over maanden in jouw geval?
1: Oké, hadden we bijna 2 maanden vakantie.
0: En hoe doe je dat? Hoe krijg je 2 maanden zomervakantie voor elkaar?
1: Bij mijn werkgever heb ik de mogelijkheid om vrije dagen bij te kopen.
0: Oké. En heb je nog een beetje je vakantiegeld goed besteed?
1: We zijn met de camper 8 weken rondgetoerd.
0: Oh, wat leuk.
1: En we zijn Duitsland, Denemarken hebben we aangedaan. En we zijn nu momenteel weer terug in Nederland.
0: Dus je hebt echt letterlijk elke seconde van jouw 8 weken vakantie benut?
1: Ja, echt vakantie.
0: En onderweg met die camper ook geen ruzie met je vrouw gehad? Of?
1: Nee, helemaal niet.
0: Dat is op zich ook wel een prestatie, toch?
1: Ja, het is een unicum. Ja, nee, het is echt... we hebben geen...
0: Ook niet even een klein beetje gekibbel?
1: Dan loopt eentje even weg.
0: Ja, even luchten.
1: Ja, precies.
0: Oké.
1: Okay. Dat is af en toe is dat verstandiger dan je eruit.
0: Wat een voorbeeld voor velen. En wat heb je een heerlijke vakantie gehad, zo te horen.
1: Ja.
0: En ik ben heel benieuwd, René, of jij weet of dit verhaal uit de krant komt of uit Fabeltjesland. Want het gaat over een Amerikaanse man, 70 jaar, die is in het ziekenhuis beland. Omdat hij namelijk zonnebrandcreme over zijn pizza had gesmeerd. Omdat hij dacht dat die pizza dan minder snel zou aanbranden in de oven.
1: Ja.
0: Uiteindelijk kreeg hij last van zijn maag door die zonnebrandcreme. Hij moest naar het ziekenhuis en na 1 dagje kon hij weer gezond naar huis. Is dit waarheid of klinkklare onzin?
1: Dat is een fabel.
0: Een fabel. Ja, dan heb je helemaal goed.
1: Ja.
0: Uit mijn dikke duim gezogen.
1: Ja, het was een goede gok van mij.
0: Nou, dat was een hele goede gok. Hey, hartstikke goed. Jij krijgt de Radio 10 sokken.
1: Mooi, hartstikke mooi.
0: Voor elke voet 1.
1: Ja, en dan is de linker is voor de linker en de rechter voor de rechter, of is het net andersom?
0: Exact.
1: Oké.
0: Jij snapt het.
1: Mooi.
0: Hey, veel plezier met de sokken en ik wens je een fantastisch mooie dinsdagavond.
1: Dankjewel en een fijne uitzending.

0: Dit is Radio 10 en ik hoor je denken, is het al bedtijd? Nee, nog langer niet. Maar zometeen namelijk onderweg naar je nacht. De top 4000 classics bij Radio 10 met Wouter Kooijman. Met onder andere de Four Tops voor je, de Bee Gees en ABBA. En om daar heel soepeltjes in te glijden in die top 4000 classics... nu alvast een liedje uit de top 4000.
1: De top 4000 Tombola.
0: Want hier in de studio staat een bingo molen, die draait nu rondjes. En daar komt zometeen één balletje uit rollen. En daar staat een nummertje op en dat correspondeert met een liedje uit de top 4000. En je raadt het al, die ga ik voor je draaien alvast. En dat is nummer...
2: 309.
0: En dat is de band waarvan begin deze maand heel veel gitaren zijn geveild. Van Halen. Onder andere een elektrische gitaar van Van Halen. Die bracht $170.000 op die veiling. En een paar andere opvallende veiling-items van Van Halen. Een opblaasbare microfoon van 3,5 meter hoog. Die is bij concerten gebruikt. Een accuboormachine. Die hielden ze dan tegen gitaarsnaren aan... om een heel uniek geluid te creëren in de studio. En zelfs een poedelnaakte opblaaspop. Dat zijn nog eens spraakmakende veiling-items. En je hoort dus nummer 309 uit de top 4000. Van Halen en Jump.

0: Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
1: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren en je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 6 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
0: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
5: Oh, het riool is verstopt.
6: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
8: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
13: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
14: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
13: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. Levenzonderbril.nl.
15: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
16: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
15: Sorry Bo, het is beauty.
16: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen. Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
17: Met zo direct een Top 4000 Classic waar een Mexicaanse restaurantketen naar vernoemd is. En voor tops hoor je ook zometeen. Eerst het nieuws van 9 uur, gelezen door René Postma.
18: De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het komt waarschijnlijk door de brandgangen die zijn gemaakt. Het vuur is nog niet uit en blijft lastig te blussen. Door lage bewolking kunnen blushelikopters vandaag en morgen niet helpen. En ook blijft de rook heel erg hangen. In Slovenië is een inwoner van het Gelderse Tiel om het leven gekomen bij een ongeluk met zijn terreinwagen, melden meerdere media. Hij was in bergachtig gebied vastkomen te zitten en probeerde de auto weer los te trekken. Dat ging mis. De wagen viel tientallen meters een ravijn in. De man was op vakantie in Slovenië. Boeren gaan morgen demonstreren in Drenthe. Ze willen bij alle gemeentehuizen langs met een brief. Daarin staan hun bezwaren tegen de nieuwe stikstofplannen. De organisatie verwacht meer dan 1000 boeren en belooft dat die niet met trekkers over de snelweg zullen rijden. In Californië is de rechtszaak begonnen tegen Meta. Meerdere Amerikaanse staten vinden dat Facebook en Instagram schadelijk zijn voor jongeren en expres zo zijn ontworpen dat ze gebruikers verslaafd maken. De uitkomst kan zijn dat Meta een boete krijgt en zijn platforms moet aanpassen. Het radioteam weer door Weer Online. Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend kans op hevige buien. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt dan rond 19 graden.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
19: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
23: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
24: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
25: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Quinto.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Radio 10.
3: Top 4000.
2: Wouter Kooijman.
4: Een liedje maken en later denken, daar kan ik mijn restaurantketen wel naar vernoemen. Carlos Santana deed het en je hoort hem zo meteen.

Maria, Maria. Je hoorde Carlos Santana natuurlijk op Radio 10. In 2007 opende hij een Mexicaanse restaurantketen in California met de naam Maria Maria. Je kon daarvan moderne Mexicaanse gerechten genieten in een levendige sfeer met veel live muziek. Maar helaas voor Carlos hangen er tegenwoordig overal bordjes met adios, adios op de deur. Want als een filiale heeft die inmiddels moeten sluiten. Goedenavond, je bent bij Radio 10. Wouter hier en de komende drie uur heb ik heel veel classics voor je uit de top 4000 van afgelopen jaar. Maar mocht je ondanks alles toch een muzikale suggestie hebben, je bent meer dan welkom in de Radio 10-app. De enige voorwaarde is wel dat je verzoek dus in de top 4000 moet hebben gestaan. En dat kun je dan weer zelf controleren via radio10.nl. Hoor je zometeen het enige nummer van Dua Lipa's debuutalbum dat ze niet zelf schreef. En daarom wou ze het ook eigenlijk niet uitbrengen. Gelukkig heeft ze het wel gedaan. Je hoort zometeen waarom. En wist je dat Celine Dion ook in het Spaans zong? Nou, ik vertel je er zometeen alles over. Na deze van Bee Gees, Nights on Broadway. Je hoort ze nu in de top 4.

Celine Dion, All By Myself. Wist je dat ze ook een Spaanse versie van dit nummer heeft gemaakt? Nou, dat klinkt meteen heel anders, vind je ook niet? Meteen weer even dat gevoel dat je op vakantie bent. Radio 10, goedenavond, de top 4000 classics. Ik ben Wouter. En zometeen dat liedje van Dua Lipa, dat ze bijna dus niet had uitgebracht, maar gelukkig wel gedaan heeft. Eerst haar goede vriend Elton John, die een paar weken geleden nog vierde dat hij 36 jaar nuchter is. En dat deed met een goed glas wijn. Alcoholvrij natuurlijk. Ah, vandaar natuurlijk. I'm still standing.

0: bijna niet uitgebracht. Omdat ze het nummer niet zelf geschreven heeft. En bang was dat ze de boodschap van het nummer niet kon overbrengen. Nou, gelukkig heeft ze zich daar overheen kunnen zetten. Want Be The One zorgde ervoor dat ze toch wel internationaal op de kaart werd gezet. Hè? Dua Lipa hoorde je in de top 4000 classics bij Radio 10 en Be The One. Waar je zometeen trouwens een classic hoort waar deze filmquote bij hoort.
1: You had me at hello.
0: Het is uit de film Jerry Maguire. Misschien ken je hem nog wel. De song die erbij hoort hoor je zo direct. En vanaf nu is het nog 14 nachtjes slapen voordat het september is.
2: Do you remember?
0: Ja, natuurlijk.
2: When it was September.
0: Earth, Wind & Fire, zometeen.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Ik wil als dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
10: Oei!
11: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
10: Lekker hoor!
11: En alle Ariel, ook tweede gratis.
10: Zoei!
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Yes! Hamster!
12: Wie was je aan de beurt?
13: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
12: Hit it!

0: ziet een succesverhaal eruit. Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: De maaltijden van Kippie. Zoals kipsaté met Bami. Lekker.
3: Kippie.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Chris?
6: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
11: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
12: De grootste hitlijst aller tijden.
13: Wouter Kooijman.
14: Goedenavond. Die hit uit de film Jerry Maguire hoor je zo. Eerst bereid ik je voor op september met Earth, Wind & Fire.

0: You had me at hello.
1: Dat was Bruce Springsteen. In de top 4000 classics, Secret Garden. Een nummer dat pas echt doorbrak nadat een Amerikaanse radio-dj deze quote in de plaat mixte. Ja, van de film die toen dus in de bioscoop draaide, Jerry Maguire. Een droge dinsdagavond, alhoewel, een lokaal buitje is niet helemaal uitgesloten. En vannacht gaat het vanuit het westen weer regenen. En dat blijft ook zo de komende dagen. Bah. Tot middernacht het beste uit de top 4000. In de top 4000 classics, met daarin zometeen babynieuws van Britney Spears. Eerst Nena, dit is 99 Luftballons.

one more time. Er is altijd wel nieuws over Britney Spears. Nu heeft ze weer een mysterieuze Instagram-post van babykleertjes gedaan. En daarmee heeft ze de geruchten aangewakkerd over een mogelijke gezinsuitbreiding. Nou gaat het in dit geval over haar zoon, Jaden, die samen met zijn vriendin een kindje verwacht. Hey, maar ik moest toch even slikken, hoor. Britney Spears wordt misschien binnenkort oma. Goedenavond, dit zijn de Top 4000 Classics met Elvis Presley.

Top of the Pops. Vanwege een afzegging hadden ze daar een act nodig en kozen voor Wham. Ja, na tv-optreden ging het echt helemaal los, hè, voor deze twee gasten. Welke wereldster verdient er op dit moment $25 miljoen per maand? Je hoort het zometeen na 10 uur in de top 4000 classics. Net zoals muziek van Madonna en ook

0: krijgt hier nu bij Trekpleister Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
0: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Leef het beste leven wat je kunt. Er zijn veel liedjes over gemaakt. Eén daarvan hoor je zo in de classics. Net zoals Madonna. Eerst het nieuws van 10 uur, gelezen door René Postma.
6: Een enorme verzameling documenten over de toeslagenaffaire is niet expres achtergehouden, zeggen de verantwoordelijke staatssecretarissen. Ze hoorden zelf pas vorig jaar over de documenten, maar toen was het al te laat om ze nog in te dienen bij de enquêtecommissie over het toeslagenschandaal. 2/3 van de Nederlanders heeft geen sympathie voor boeren die op de snelweg protesteren, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Een meerderheid wil dan ook dat er in zo'n geval wordt ingegrepen door de politie. Het geldt trouwens ook voor klimaatprotesten. Ook daar ligt de grens bij een snelwegblokkade. Het is al dagen onrustig in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Volgens de regioomroep komen tientallen jongeren elke avond bij elkaar en ontstaat er een kat-en-muisspel met de politie. Ook wordt er vuurwerk afgestoken. Aanleiding voor de onrust zou een burenruzie zijn. Vanavond zijn 8 mensen opgepakt. In Duitsland is een ontsnapt schaap in een bus gekropen die geparkeerd stond om schoongemaakt te worden. De deuren stonden open en daardoor kon het schaap erin en ging meteen liggen tussen de stoelen. Medewerkers die het zagen belden de politie, die de eigenaar opspoorde. En intussen ging de bus met schaap en al nog door de wasstraat. Het radioteam weer door Weer Online. Af en toe regen en het koelt af naar 15 graden. Morgenochtend veel buien met kans op onweer. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt rond 19 graden.
7: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

acteren weer verder op. Hij is zo onder andere te zien in de serie Palm Royale, waarin hij Robert Diaz speelt. Hey, goedenavond. Goed dat je er nog steeds bij bent. Ik ben Wouter, met tot middernacht al die mooie liedjes, allemaal uit de top 4000 van afgelopen december. De meeste plaatsen is het droog vanavond, maar lokaal kan er een bui naar beneden komen. Zoals hier in Hilversum momenteel. Vandaag gaat het vanuit het westen af en toe regenen overal. Het wordt 14 tot 17 graden. In de top 4000 classics hoor je zo direct een ode aan de eerste vrouw van Billy Joel. En de wereldster die 16 jaar geleden nog over hem stond te vouwen in een kledingwinkel in Toronto. Ja, lach er maar om. Ondertussen verdient hij $25 miljoen per maand. En je hoort hem zometeen. Na de Police, dit is Roxanne op Radio 10.

Het was The Weeknd, Blinding Lights. 16 jaar geleden werkte hij gewoon nog in een winkelcentrum in Toronto. Vouwde hij overhemden op in een kledingwinkel. Ondertussen maakt hij muziek, toert hij de wereld over. Daar verdient hij zo'n 25 miljoen dollar per maand mee, hè? Welkom in de Top 4000 Classics. Het is de dinsdagavondeditie. Zo direct die ode aan Elizabeth, de eerste vrouw van Billy Joel. Eerst deze Britse meidenband die een Nederlandse hit coverde van Shocking Blue in 1986. Het zorgde ervoor dat Venus voor de tweede keer in Amerika een nummer 1 hit werd. En je hoort ze nu op Radio 10. Dit is Bananarama.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
4: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu

0: Citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
10: Nu!
9: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Hands van voordeel.
9: Aldi.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Nu
9: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
10: Nu!
9: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Hands van voordeel.
13: Aldi. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
17: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face.

is The French Kiss. Nou, geloof het of niet, Bob Sinclar was 18 jaar oud toen hij onder die naam funk en hip-hop draaide in de discotheken. Nou, dit was even iets anders, hè. Love Generation hoorde je in de top 4000 classics. Komende vrijdag maak je trouwens bij Gijs op 10 kans op tickets voor de theatersensatie Harry Potter in het AFAS Circus Theater in Scheveningen. Inclusief een diner- en pauze-arrangement.

codewoord dat je dan weer van Gijs in de uitzending krijgt te vertellen. Doe je dat als eerste, dan win je dat geweldige theatersensatie Harry Potter arrangement komende vrijdag dus bij Gijs op 10. Dit is Cloud.

tiener kon ik hier heerlijk op wegdromen. In de auto onderweg naar de vakantiebestemming. Black hoorde je en Wonderful Life in de Top 4000 Classics. Nog tot middernacht hoor je het beste uit die lijst. Zometeen bijvoorbeeld een nummer 1 hit uit 1976... die bekend staat om het bijzondere geluid uit de zogenoemde talkbox. Maar eerst iets anders, namelijk America's Sweetheart... die in de loop der jaren veranderde in een diva met een bitter randje. In de Top 4000 Classics, Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight.

Het nummer werd bekend door het bijzondere geluid uit de talkboxen. Peter Frampton, je hoorde Show Me The Way. Zometeen na 11 uur een top 4000 classic van een Haagse band die toen het nummer uitkwam hele grote financiële problemen had. Ook Donna Summer komt eraan, maar eerst de zanger die sinds deze week weet dat hij gediagnosticeerd is met autisme. Stiekem is hij daar blij mee, omdat het veel van zijn gedrag verklaart, zegt hij zelf. Robbie Williams hoor je nu op Radio 10. Dit is

0: Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op Vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
5: Oei.
6: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
5: Zoei.
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Yes. Hamster.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coredate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
14: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
13: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
15: Met zo direct een top 4000 classic uit de tweede carrière van Simply Red. En ook Donna Summer staat voor je klaar. Hier is het nieuws van 11 uur, gelezen door Oscar van Oorschot.
16: De gemeente Assen is op de hoogte van het boerenprotest in Drenthe morgen en wil zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. Zeker 1000 boeren willen alle Drentse gemeentehuizen bezoeken om duidelijk te maken dat ze het niet eens zijn met de stikstofplannen van het kabinet. Ze beloven niet met trekkers de snelweg op te gaan. Weer een ontsnappingspoging uit de gevangenis van Roermond. Begin vorige maand heeft een man geprobeerd weg te komen. Hoe die dat precies deed, is niet duidelijk. Een poging van een andere man in het voorjaar lukte wel. Die ging er vandoor tijdens een bezoek aan het ziekenhuis. Hij werd 2 maanden later opgepakt. Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is overleden. Beard kwam kort na de oprichting in 1969 bij de band en trad nog regelmatig op. Eerder deze maand moest ZZ Top nog meerdere concerten afzeggen vanwege zijn gezondheid. Hij was 77 jaar. En Marilyn Monroe zou dit jaar 100 zijn geworden en daarvoor krijgt ze een bijzonder cadeau, haar eigen Barbie-pop. Vanaf vandaag is hij te koop en ze draagt een van haar bekendste outfits, een roze satijnen jurk. Die droeg ze in een filmscène waarin ze het nummer Diamonds Are a Girl's Best Friend zong. Het Radio 10 weer door Weer Online. Af en toe regen en het koelt af naar 15 graden. Morgenochtend veel buien met kans op onweer. In de middag meer zon, vooral in het westen. Het wordt een graad of 19.
17: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
18: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Bedrijfskleur.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
2: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

Muziek uit de tweede carrière was dit van Simply Red op Radio 10. Het was ook de één na laatste grote hit voor de band, die vorig jaar overigens 40 jaar bij elkaar was, hè? Sunrise. De meeste plaatsen is het droog vanavond. Lokaal kan er hier en daar wel een bui vallen. Maar vannacht gaat het vanuit het westen uit overal regenen in Nederland bij 14 tot 17 graden. Goedenavond, tot middernacht de Top 4000 Classics. En in de Tele10-machine neem ik je dit uur mee terug naar het jaar dat er net zo als dit jaar wordt gewerkt aan een geldbiljet. Het biljet van 100. En je krijgt wat zomerse klanken zo met een van een rapper die zich Lazy noemde. En toch is het een uptempo nummer. En dat was eigenlijk de bedoeling om zo Golden Earring te draaien, die Haagse band. Maar dat schuif ik even opzij, want ja, het nieuws kwam binnen van Frank Beard, hè, de drummer van ZZ Top is overleden. Op 77-jarige leeftijd. Dat heeft een woordvoerder van de band bekendgemaakt. Hij was al langere tijd ziek en over de doodsoorzaak is niks bekendgemaakt. Eerder deze maand werden wel al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheidsproblemen van Beard. Ja, Frank Beard, de enige van ZZ Top zonder Beard. We gaan er eentje van ze draaien. Dit is Kim.

Radio 10, Mr. President. Begin jaren 90, opgericht in Duitsland. Ja, dat is niet bepaald waar je aan denkt, hè, als je deze Caribische beach vibes voorbij hoort komen. Leuk feitje trouwens over de naam van de rapper, Lazy. Dat schreven ze bewust als Lazy. Dit jaar wordt er trouwens gewerkt aan een nieuw eurobiljet van 100. Eind dit jaar wordt het definitieve ontwerp bekendgemaakt. En in de Tele10-machine neem ik je straks mee terug naar het jaar dat er ook wordt gewerkt aan het geld. En ook aan dat biljet van 100 euro. Welk jaar dat was? Je hoort het zometeen in de Top 4000 Classics. Met Shania Twain onderweg. Eerst Phil Collins. Again.

0: je zo meteen nog Maroon 5 hoort. En ook The Real Thing komt eraan. En ik kreeg een voice-appje van Harry binnen. En ik vroeg hem, ja, wat, als jij het mocht zeggen, wat zou je dan willen horen?
1: Nou, dan zou ik wel even lekker willen meebleren met Kees R.A. van The Gibson Brothers. Groetjes!

0: huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
6: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
7: De zomer vliegt voorbij, dus boek nu alvast het coolste uitje voor de winter. Want vanaf 10 december is Holiday on Ice terug met de ijsshow Cinema of Dreams. Boek nu met 25% zomerkorting tot en met 31 augustus via holidayonice.nl. Nu boeken, straks genieten.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Wie was er aan de beurt?
13: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
12: Hit it!

0: vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000-serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
3: Een

0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus. AHA verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
0: Boeie.
1: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
0: Lekker hoor.
1: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
0: Zoé.
1: De meeste.

0: Live, de Teletienmachine.
1: Die neemt je mee terug naar het jaar dat de eerste webcams hun beelden verstuurden via een internetverbinding. De beelden waren zwart-wit en toonden een koffiezetapparaat. Dat geregeld stond te pruttelen, hoor. Maar het is ook het jaar dat, net zoals dit jaar, er wordt gewerkt aan het geldbiljet van 100.
2: Een uil in plaats van een snip. Zo ziet het nieuwe briefje van 100 eruit dat dit jaar in omloop wordt gebracht. Een ontwerp van Jaap Drupsteen.
1: Die briefjes kregen we in 1993. Het jaar dat Janet Jackson ook een imagoverandering onderging. Van het brave meisje naar een echt sekssymbool.

Zometeen de nacht van 10. En morgenochtend vrolijk opstaan met Robert en Kim. De Radio 10 ochtendshow. Morgenavond een nieuwe Top 4000 Classics vanaf 9 uur. En Edwin is dan weer terug van vakantie. Ik stuur je de nacht in met deze classic van Leo Sayer. Dit is Orchard Road.

0: want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
7: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
1: Nu haal hè, dus niet straks.
8: Hands van voordeel.
7: Aldi.
9: Ik kan

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu
2: naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Denimdeals bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, G-Star en meer.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
11: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
12: Het ANP nieuws van 12 uur.
13: De politie in Drenthe waarschuwt boeren die hebben aangekondigd om morgen te gaan protesteren, meldt RTV Drenthe. Ze zeggen direct boetes uit te delen als boeren met hun trekkers de snelweg of de N-wegen opgaan of als ze hun kenteken hebben afgeplakt. De boeren hadden al aangekondigd niet over de snelweg te willen gaan. Bij de grote natuurbrand in België is de afgelopen dagen een hoop oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog de lucht ingegaan. Volgens de autoriteiten is niemand daarbij in gevaar geweest. Ze zeggen te weten waar oude bommen in de grond kunnen zitten en daar wordt rekening mee gehouden tijdens het blussen. In de Arnhemse wijk Geitenkamp zijn vanavond 8 mensen opgepakt, meldt Omroep Gelderland. Het is al dagen onrustig in de wijk. Tientallen jongeren spelen daar een kat-en-muisspel met de politie. Ze steken vuurwerk af en gooien stenen door de ruiten. De oorspronkelijke aanleiding van de onrust was een burenruzie. En alle oude afleveringen van de Fabeltjeskrant zijn straks terug te zien op YouTube. Het beeld en geluid zijn gedigitaliseerd en mooier gemaakt, zodat het er iets moderner uitziet. Vanaf morgen zijn de eerste 10 afleveringen te zien. Daarna verschijnt er elke dag een nieuwe aflevering. Het Radio 10 weer door Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19.
14: Radio 10.

0: In een openbare video van de luchtverkeersleiding waren telefoonnummers van de vliegbasis Leeuwarden te zien, ontdekte een luchtvaartpodcast. Er was ook andere gevoelige informatie te zien. De video waarin een luchtverkeersleider vertelde over zijn werk is inmiddels offline gehaald. Nu het niet meer zo heet is en er weer wat regen valt, is het een stuk rustiger bij de dierenambulance, meldt het AD. Precieze cijfers hebben ze nog niet, maar de vrijwilligers hebben nu ook weer eens tijd voor een kop koffie. Niet alleen wilde dieren, maar ook huisdieren en vee hadden last van het warme weer. Het was even flink schrikken voor een vrouw uit het Limburgse Blerik. Ze zag namelijk een python tussen haar kleren in de slaapkamer kruipen, meldt L1. Nog voordat de dierenpolitie er was, lukte het de buurvrouw al om de slang te vangen. De python bleek van haar te zijn en was ontsnapt uit haar terrarium. En Madonna is de grote favoriet bij de uitreiking van de Video Music Awards van MTV. Ze is maar liefst in 11 categorieën genomineerd, onder meer voor beste video en artiest van het jaar. Taylor Swift maakt kans op 9 prijzen. De muziekprijzen worden eind september uitgereikt in Los Angeles. Het Radio 10 weer door Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19.
1: Radio 10.

Steeds meer gemeenten gebruiken toeristenbelasting om tekorten in hun begroting aan te vullen, meldt het FD. Gemiddeld is het goed voor een tiende van alle belastinginkomsten. Amsterdam hakt het meeste binnen. Bijna een kwart van al het geld in de schatkist is afkomstig van toeristen. President Trump wil nog dit jaar een ontmoeting hebben met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, melden Amerikaanse media. Als het hem ligt, gebeurt dat in november, want dan is hij op bezoek in China. De afgelopen dagen was Trump al aan het vrijen bij Kim, omdat hij wil bezuinigen op de oefeningen van het Zuid-Koreaanse leger. Duitsland heeft de controles aan de grens opnieuw met een half jaar verlengd, melden Duitse media. De controles zouden eigenlijk in september aflopen, maar volgens de regering is het nodig om illegale migratie tegen te gaan. Nederland is tegen de controles, zo gaat het in tegen het Schengenverdrag en files aan de grens zorgen voor ongelukken. En PSV achterkans steeds groter dat Lucherel Geertruida naar de club komt. Ze willen de verdediger overnemen van het Duitse RB Leipzig. Maar ingewijden zeggen dat de deal nog niet rond is. Geertruida is gewild, Feyenoord en Ajax zouden ook in hem zijn geïnteresseerd. Het Radio 10 weer door Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19. Radio 10.